jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: zeggen.
1: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten?
4: Ja.
3: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
4: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West. What a-

0: maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: You've painted up your lips and rolled and curled your teeth.

still need some company.

take your love to town. God's sakes, turn around.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
6: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
7: Omroepwestadverteren.nl.
8: Zometeen bladeren we in West wordt wakker in de kranten. 6 uur. Zometeen bladeren we in West wordt wakker in de kranten. 6 uur het regionieuws met...

0: moment. Met stoplichten, zoals vroeger, zeg maar. Er zijn protesten uit de bevolking, maar met die verkeerslichten, zo zegt het bestuur, kan worden ingespeeld op wisselende verkeersdrukte. Meer regionieuws heb ik om 7:30. Nu eerst het overige nieuws.
1: Ja, ga je zo lang wachten? Ik zou 7:30 ook doen, hoor. Kan je schrijven?
0: Ik heb het toch al klaar, hoor. Doen we 6:30, joh. Waarom?
2: Ja. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust. In het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
6: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
7: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
8: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: En we hebben toch weer een beetje een inval van de zomer te pakken. Sterker nog, vorige week had ik voor de zekerheid wel mijn jasje aan op weg hier naar deze studio. En nu heb ik hem gewoon uitgepleurd thuis. Ik dacht, wacht, ik keek op mijn telefoon, 18 graden. Ik denk, met een zwaai heb ik hem zo weer teruggeworpen. Ik denk, laat maar zitten. Ik ga gewoon nog één keer. Ik denk dat het misschien toch wel even de laatste keer is dit jaar. Gewoon zonder jas richting het werk.
1: Ja, nou en terecht. Want gisteren was het al heerlijk. En volgens mij wordt het vandaag net zo lekker. Ja.
2: 24 graden.
0: Nou, ik bedoel, het was nu al 18, hè?
2: Ja, dat is inderdaad. Dus het is lekker zacht.
0: Het is helemaal niet zo afgekoeld ook deze nacht. Ik heb ook, want dat was niet geslapen. Dus dat is altijd, dat hoort ook wel eventjes bij. Want het was echt warm. Maar dat komt ook wel omdat thuis, ik kan het raam niet openzetten. Je hebt natuurlijk normaal zo'n groot raam, wel zo'n bovenliggie, maar dat is dan toch niet hetzelfde. En ik ben in zomersperiode altijd gek van het raam openzetten. Dan zwaai ik dat open voor een beetje lekkere koele lucht.
1: Ja, dan heb je zo'n briesje natuurlijk, ja. Dat lekker over je heen wandelt.
0: Maar dat gaat dus niet. En het heeft eigenlijk al die 3 maanden dat ik weg ben geweest, vrijwel die 3 maanden, en die waren best knijterheet, heeft het niet gekund.
2: Waarom niet?
0: Omdat ik moest in die... toen was ik nog maar net was ik vrij en toen moest ik naar de tandarts. Maar ik ben altijd te laat voor dat.
1: Ja,
0: dat
1: is een geboorte in het raam.
2: Ik vraag me heel erg af waar dit nou eindigt. Ja, ik weet waar het eindigt, maar hoe dit begint. Nou goed.
0: Maar toch, ik moest naar de tandarts, dat hebben we allemaal wel eens. Maar zoals jullie me een beetje kennen, ik was toch wat laat. Dus ik moest dan altijd gaan rennen en gaan vliegen en gaan draven en opschieten. Dus ik ga dan dat hele huis door en er stonden overal allemaal nog ramen open. Ik denk, nou, het raam in de slaapkamer moet ook dicht. Maar dat klemde al wel een beetje de dagen daarvoor. Dat ik dacht, nou, ik weet ook niet, misschien door de warmte. Dat denk je dan.
2: Zet uit.
0: Dus dat is niet zo gek. Dus ik doe dat raam dicht en dat trek ik naar mij toe. En echt, nou, ik doe dat en echt een enorme klap. Het leek wel een soort van explosie in mijn oren. En dat hele raam dat klapt eruit. Naar mij toe, een heel stuk. En ook gewoon een heel ander deel gewoon op het balkon. Dus, en ik zie dat hout daaronder. En nou, het raam was gewoon letterlijk uit elkaar gebarsten.
1: Nou ja,
0: door
1: zeg.
0: Het hout. Dat was uit elkaar gespat.
1: Dat kan.
0: Ja, dus, want een stuk van het raam stond gewoon nog recht. De onderkant stond eigenlijk gewoon recht. En de bovenkant die was gewoon al wel naar buiten.
1: Ja.
0: Maar het vond dat glas niet zo leuk.
2: Nee, maar heb jij geen glas dan over je heen gekregen?
0: Nee, net. Want er was gelukkig nog wel Luxaflex.
2: Okay.
0: Maar het lag wel echt overal gewoon. Ik bedoel, het is dan een zo'n raam, maar dat kan
1: maar
0: zo uit elkaar spatten.
1: Hoe komt dat dan?
0: Spatten.
1: Want dat spat toch niet zomaar uit elkaar?
0: Nou, ze hadden eigenlijk een paar jaar geleden de hele achterkant van nieuwe kozijnen voorzien. Omdat het heel erg versleten was, behalve deze. Eigenlijk geen idee waarom deze nooit is meegenomen.
1: Was niet nodig.
0: Nou, die heeft daar een luid protest tegen laten horen. Ja. Die middag. En dan sta je dus met stukken glas in je handen, terwijl je naar de tandarts moet lopen.
1: Onhandig.
0: Dat is onhandig.
1: Ja.
0: Ja, maar je schrikt je dus echt helemaal het lepdinges.
1: Ja.
0: En dan... Is ook dat, maar dan komt natuurlijk, ik ben toch maar naar de tandarts gegaan. Dus ik heb dat raam gewoon half open laten hangen met alle stukken en weet ik wat allemaal. En daarna middag bezig geweest om alle stukken bij elkaar te verzamelen. Maar laat tegenwoordig in Nederland maar eens een kozijn vervangen. Dat is nog niet zo makkelijk.
1: Nou, je bent dus 3 maanden verder.
0: Dat gaat zaterdag gebeuren.
2: En hoe was het bij de tandarts?
0: Daar was het wel, ja. Het was wel een verhaal.
2: Ja.

0: Lian Rijms en How Do I Live?
1: Nee, ik ben nog even bezig.
0: Ja, tot natuurlijk ook. Waarom ook niet?
1: Heb je nog even? Of?
0: Nou, we hebben dit dus vorige week weten te voorkomen een paar dagen. En het is toch weer terug. Dat is toch, dat is...
1: Ja, we waren het vergeten.
0: Ja.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Geen grap.
0: Nee. Nou, wat staat er in de krant? Als er nog iets van over is, wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ik heb nog wat weten te redden. Ja. Op de voorpagina van het AD bijvoorbeeld. Daar gaat het over de AfD. Dat is een rechtsextremistische partij in Duitsland. Die heeft een monsterzege behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Bondskanselier Merz die staat daardoor onder zware druk, schrijft de krant. De lijsttrekker van de anti-immigratiepartij in de deelstaat die spreekt van een historische overwinning. De AfD liet het CDU, waar dus ook de bondskanselier van is, ver achter zich. Er werd wel gevreesd van, door tegenstanders dat het misschien wel een absolute meerderheid zou worden. Maar de eerste prognose die laat zien dat het een winst is van 44,5%. Net geen absolute meerderheid dus. Maar laat het CDU wel flink achter zich met 18,5%. De CDA-lijsttrekker, CDU-lijsttrekker Sven Schulze, die heeft al wel erkend dat de partij heeft gefaald. Wat ik wel opvallend vond, is dat Merz zich eigenlijk niet mocht laten zien tijdens deze verkiezingscampagne. Want hij is daar zo ontzettend impopulair dat hij de aanwezigheid van zichzelf kon schaden. Nog extra.
0: Dat
1: zou
0: alles,
1: het dus nog erger zijn geworden. Daar waren ze in ieder geval bang voor. Het is dan maar een deelstaat waar nu die verkiezingen voor zijn geweest. Maar de krant schrijft nog wel dat bondskanseliers wel eerder zijn vertrokken na een slecht resultaat in zo'n deelstaat. Dus het kan ook wel voor de landen politiek gevolgen hebben.
0: Ja, en zeker voor een land als Duitsland is dit natuurlijk toch nogal wat. Hè? Dat ze AfD zo'n enorme mokerslag uitdeelt en groot wordt.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is voor het eerst dat er zo'n extreemrechtse partij weer wint sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat is toch überhaupt een hele nare geschiedenis. En zeker voor Duitsers zit dat toch heel erg in hun gedachten.
0: Ik wil er nog veel over horen, denk ik.
3: Ik heb slecht nieuws, jongens, want de Telegraaf meldt: snelwegpomp wordt nog prijziger.
0: Nog prijziger?
3: Je vraagt je af hoe het kan.
1: Ik moet altijd al huilen als ik moet denken.
3: De sector is echt bang dat een herindeling van die verzorgingsplaatsen langs de snelwegen voor grotere hogere prijzen, grotere gevolgen gaat zorgen. Of verschraling van het aanbod. Dat komt omdat Tweede Kamerfracties zich nu buigen over een wetsvoorstel. Ze willen de boel gaan veilen. Dat komt omdat door al die elektrische auto's de huidige opzet met die pompstations achterhaald is geworden. Daarom wordt de boel heringedeeld. 3 kavels krijg je dan. Je hoort al, er wordt geveild. Hè. Kavels, pomp, de shop, waar je de broodjes, de chocolade en de koffie kunt krijgen.
0: Ik zelf vond het heel belangrijk.
3: Daarom noem ik dit ook zo uitgebreid. En het laden van je elektrische auto. Dat gebeurt dus allemaal via een snelweg. Maar Haagse bronnen die melden dat het ministerie van Infrastructuur al rekent op 1 miljard euro aan opbrengsten.
0: Zo.
3: Dus daar moet echt door de geïnteresseerden stevig worden geboden. Ja, raad eens wie dat gaat betalen, jongens.
1: Ja.
3: Dat zijn wij, hè?
1: Nou, niet cheert in ieder geval. Hoewel, dat broodje wordt misschien ook wel duurder.
0: Ja, zeker. Dus, daar neem ik er wel wat van, hoor. Ja, ook dat maar eens even gaan zien hoe het... dat is veel kritiek volgens mij, hè, dat het vooral om het geld gaat, niet om de kwaliteit. En noem het allemaal op. De Labradoodle.
1: Ja, dat is een hond.
0: Dat is een hond. Die is heel populair. Zijn ogen een beetje als vrolijke teddybeer. Ze zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Kom jij ze vaak tegen met Casper?
1: Heel weg? Vaak.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Ja, zo'n 60.000 zijn er in Nederland. Dat is nogal wat. Experts nuanceren een beetje het beeld van de ideale hond. Ze zijn niet altijd hypoallergeen.
1: Ja. Ja, als je allergisch bent, dan neem je een labradoodle.
0: Ja, of makkelijk.
1: Oh.
0: Ze heten trouwens vaak Teddy, Olivier of Jip.
3: Oh.
0: Zo blijkt het onderzoek.
3: Nee, ik ken er een, die heet Rusty.
0: Rusty, ja. Maar het is allemaal met die labradoodle. Het is niet altijd allemaal ideaal, zullen we maar zeggen. Weet je eigenlijk door wie... het is in corona een beetje ontstaan ook wel de trend. Maar wie eigenlijk de veroorzaker is van zoveel van die labradoodles?
1: Nee, geen idee.
0: De man verantwoordelijk voor.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nee, geen idee.
0: Nee, Obama.
1: Oh, had iedereen?
0: Ja, die zette in 2009 al een schijnwerper op het dier toen hij overwoog om een labradoodle aan te schaffen. En sindsdien zijn ze niet aan te slepen. In Nederland worden er minimaal 2000 per jaar geboren. Het zorgt ook wel een beetje voor problemen, want je hebt 2 labradoodles eigenlijk. Je hebt de Australische. Dat is de bewust gefokte variant. En dan heb je ook nog de gewone labradoodle. En dat is een kruising tussen een labrador en een poedel. En dat wordt allemaal op één hoop gegooid, maar dat kan eigenlijk niet, want er zijn best wel verschillen. En daardoor kom je voor onverwachte dingen soms te staan, want de ene labradoedel is toch wat minder makkelijk dan de ander.
1: Uh-huh. Ja. Ja. Nou ja, ik,
0: en ook met allergieën bijvoorbeeld. Hè? Dus
1: ja, precies, dat verschilt dan. Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk ook puppycursus gehad met Casper en zo. En toen hoorde ik inderdaad best wel veel negatieve verhalen over labradoodles. Omdat mensen denken dat ze inderdaad vanzelf eigenlijk achter je aanlopen. Maar ze zijn ontzettend eigenwijs.
3: Juist, dat woord wou ik net noemen, eigenwijs.
1: En als je daarvan houdt, Casper is ook eigenwijs, dus vind ik wel leuk. Hè? Maar als je daar niet op rekent, dan is het best wel onhandig om hem te hebben.
0: Ja, nou dat is wel goed wat jij zegt, want het wordt eigenlijk een beetje samengevat door de Universiteit van Gent, waar anders. Een labradoedel is ook gewoon een hond, die is niet af. En heeft niet alleen goede kwaliteiten, die moet begrensd en begeleid worden en heeft als pup rust, reinheid en regelmaat nodig. En dan heb je een superleuke hond waar je veel plezier en vertier aan beleeft. Maar sommige mensen die denken, nou, hopstakee, we pakken de labradoedel uit, we zetten hem op straat en dan gaat het allemaal als vanzelf. Ja. Maar dat is niet waar.
1: Nee. En dan in een druk gezin met allemaal kinderen en zo, en dan wordt hij helemaal gek. Ja. Ja.
0: Wat vindt de Kasp van de labradoedels?
1: Nou, ver weg blijven.
0: Voor de rust, de reinheid inderdaad.
1: Daar houdt hij ook wel van.
0: Ja, wel prettig natuurlijk.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Bijna 6:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Richard Grootbot. Richard, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Een lastige brand vannacht in een hooischuur in Gouderak, waar tientallen tonnen hooi in brand stonden. Brand die veel stankoverlast veroorzaakte in de ruime omtrek, zoals in Moordrecht. En die stank is niet snel voorbij, zo weet ik als kleinzoon van een boer. Wie de komende 2 weken in het oosten van onze regio grote legervliegtuigen laag ziet overvliegen, of militairen zelfs in de buurt ziet, die hoeft zich geen zorgen te maken. Het is geen oorlog. Militairen uit 11 landen die trainen vanaf vandaag in een groot deel van het land, doen ze met een militaire oefening Falcon Leap. Overdag mogen die vliegtuigen tot 90 meter boven de grond vliegen. Amerikaanse sancties tegen medewerkers en rechters van het internationaal strafhof zouden iedereen zorgen moeten baren, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag dit weekende tijdens het Embassy Festival. Sommige medewerkers van dat internationaal strafhof in Den Haag kunnen vanwege die sancties niet bij hun geld, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, zei de burgemeester. En Haagenaars kunnen vanaf volgende week zaterdag en zondag 6 daken in hun stad beklimmen die je normaal gesproken niet op kunt. Tijdens de Uit je dak dagen zijn onder meer daken van de universiteitscampus aan het Spui, aan de Bijenkorf, aan de Grote Marktstraat bezoeken. En op die daken kunnen bezoekers dan zien hoe ze gebruikt worden om onder meer de biodiversiteit te verbeteren, energie op te wekken of te vergroenen. Dat was het even voor dit moment.
6: Ja, nou en dan gaan wij naar, hij is terug mensen, naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen, Tjert.
6: Ja, ja. Wij hebben elkaar lang niet gesproken.
8: Nee, dat klopt inderdaad, ja.
6: En je bent er dus gewoon even tussenuit gevlogen op vakantie.
8: Ja, ja. Dat was prima. Toch wel een beetje mazzel gehad. Er kwamen soms al wat buitjes voor in Zuid-Limburg. Maar goed, het was toch meestal net wanneer we binnen waren of in een restaurantje of in het bed and breakfast. Eigenlijk heb ik het toch alweer heel goed getroffen.
6: Zoals altijd, hè?
8: Het werd toen net wel wat minder, hoor. Dat heb je misschien net niet helemaal meegekregen. Maar dat hele mooie zomerweer, dat was toen toch eigenlijk wel net voorbij.
9: Nou, het was voor het eerst dat ik dacht, Huub heeft het helemaal verkeerd bekeken met zijn vakantie.
8: Ja, dat heb ik dus inderdaad meer gehoord.
6: Ja, want je komt bij jou eigenlijk heel veel luisteraars ook. Je weet bij jou, als jij op vakantie gaat, dan kreeg ik ook wel eens vragen over. Dat was altijd een soort mooi weergarantie.
9: Ja, absoluut.
8: Ja, dat was dit jaar. Toch net iets minder. Maar we hebben het er uitgebreid over gehad natuurlijk het afgelopen zomerseizoen. Toen die buitjes kwamen, was ik er eerlijk gezegd wel blij mee, want het was allemaal heel hard nodig. En eerlijk gezegd is dat nog steeds een beetje zo. Maar voor vandaag heb ik toch nog een hele mooie nazomerdag in de aanbieding. Ja, heel plaatselijk kan er een enkele bui vanochtend nog voorkomen, maar dat stelt niet zo heel veel voor. Die trekken naar het noorden weg. Dan krijgen we vandaag periode met zon en bij een zwakke tot matige zuiden wind die later zuidwestelijk wordt en ook wel wat gaat toenemen, hoor. Aan zee wordt die windkracht 5 tot 6 vanmiddag. Maar het wordt zo rond de 25 graden. Dus het is eigenlijk een heerlijke nazomerdag.
6: We hadden ook best een warme nacht, hè?
8: Ja, zeker. Temperaturen zijn nu ook nog zo'n 17, 18 graden. Het is nog steeds het geval. En dat blijft misschien nog wel een beetje zo. Het zeewater is 21 graden. Dat was niet eerder zo warm zoals het in dit seizoen was. Dus de nachten zullen voorlopig nog niet echt koud worden. Maar goed, wat we wel zullen zien, dat er later vandaag, eind van de middag en begin van de avond, plaatselijk een bui kan voorkomen. Er komt ook wat meer bewolking. Vannacht wordt het 16, 17 graden. Morgen is het opeens weer heel anders. Dan is er veel bewolking. In de loop van de dag gaat het regenen. Later op de dag komen er wel weer wat opklaringen. Maar het wordt toch morgen echt een hele andere dag. Nog wel 18 graden. Woensdag een beetje hetzelfde verhaal. Af en toe zon, ook enkele buien, 19 graden. Donderdag is dan weer grotendeels droog. Wordt het ook 19 graden. Daarna zal het toch licht wisselvallig zijn. Met iedere dag kans op een bui. Ook wel wat zon. En temperaturen van 18, 19 graden. Dus dat is allemaal te doen. Maar vooral morgen en woensdag, ja, dan is het toch wel regenachtig. En, Tjeerd, nou, voor jou als winterliefhebber heb ik ook nog iets. In het noorden van Scandinavië lag de temperatuur vanochtend en vannacht al plaatselijk rond het vriespunt.
6: Nu al?
8: Nu al, ja. Jeetje. Inderdaad.
6: Hebben we wel hier heel veel temperatuur onder het vriespunt nodig om die zee überhaupt af te laten koelen?
8: Ja, dat duurt nog wel een tijdje. Ja, ja. Dat wel. Ja.
6: Nou, heel fijn dat je terug bent, Huub.
8: Ja.
6: En dan gaan we ook nog eventjes naar Timmy Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Hallo, hallo. Ja, langzamerhand wordt het hier en daar al wat drukker op deze vroege morgen in de regio. Nog één file die echt boven de 10 minuten uitkomt. Dat is de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer en bijna 15 minuten.
6: Dankjewel.
10: Graag gedaan.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Randy Crawford, 7:13, Radio West met West wordt wakker. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Tot 10 uur rijden we een eentje met je mee. Of liggen we nog lekker een beetje op het kussen te soezen natuurlijk. En we praten hierbij over al het nieuws van deze maandagochtend. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen, dat zag eigenlijk bijna niemand aankomen.
1: Uw vrienden, deze avond, heute, is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We halen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: Het is een historische avond, we hebben geschiedenis geschreven en we gaan ons land terughalen. De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
0: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid. En daardoor wordt een regering vormen lastig. Want bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunt.
3: De Servische oud-generaal Ratko Mladic wordt vanmiddag in Belgrado begraven. Onder druk van de EU is het geen staatsbegrafenis. Toch worden er veel mensen verwacht, want in Servië is de oorlogsmisdadiger een held. Mladic wordt gezien als de man die opkwam voor het Servische volk. Afgelopen dagen waren er al herdenkingsbijeenkomsten voor Mladic. Correspondent Thijs Kettering.
4: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Daarna wordt het lichaam overgebracht naar een begraafplaats, een paar kilometer verderop. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vučić zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
0: De Amsterdamse City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. En dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nooit zoveel deelnemers, 3300. En iedereen had zo zijn eigen reden om mee te doen.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
6: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen laten niet meer krijgen, zeg maar.
7: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
8: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, mooi resultaat, want het is een vreselijke ziekte. De deelnemers die zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel met dus die hele mooie opbrengst.

0: Ja, een laatste beetje luguber bericht over Taylor Swift naar buiten.
1: Oh ja?
0: Dat is echt luguber, dat er gewoon doden vallen zonder dat zij daar zelf eigenlijk echt direct schuldig aan is.
1: Oh?
0: Ze hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het luisteren naar een nieuw album van een favoriet artiest kan leiden tot levensgevaarlijke situaties achter het stuur. Dus door Harvard, de medical school, is het uitgezocht.
1: Omdat je zo ontzettend mee aan het zingen bent.
0: Dat dacht ik dus ook, van omdat je heel enthousiast bent. Ja. Maar dat is dus niet zo. Maar je zit dan in dat Spotify, zit je te scrollen naar die nieuwe muziek. Dat zijn dan die handen, want je wil dat album per se hebben. En dan kan je dat niet 1, 2, 3 vinden. En daardoor blijkt dus echt dat er gewoon meer dodelijke ongelukken gebeuren. Op de dag dat er een album wordt gereleased van een hele grote artiest als Taylor Swift. Haar naam wordt ook genoemd.
1: Echt waar?
0: Het stijgt hierin met ruim 15% in de Verenigde Staten.
1: Ja, want dan heb je 's ochtends heb je haast. Ja. En dat album is waarschijnlijk vannacht uitgekomen. En dan in de auto. Ja, ben je het aan het zoeken? Ja, ik kan me wel voorstellen.
0: Maar dat je het ook gaat onderzoeken, dat vind ik ook al. Dat je daarbij dat je denkt van, nou, dan ga ik toch eens kijken wat er dan gebeurt.
1: Ik hoop niet dat onderzoek is uitgevoerd tijdens het rijden.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Maar kijk, daar is het ook die goede oude radio. Die zet je gewoon aan, maar hoef je verder niks meer aan te doen. Wij regelen de rest, dat is het eigenlijk een beetje.

0: Bonnie Tyler, ja, die is natuurlijk ook nog overleden tijdens mijn afwezigheid.
1: Ja, zeker. Veel mensen die... van artiesten die we hier ook draaien natuurlijk, zijn overleden.
0: Nou, ja, en het
1: precies
0: ging
1: die drie maanden, je had eigenlijk niet weg kunnen gaan.
0: Nee, maar dat is ook zo. Maar het ging eigenlijk wat beter met haar. En ik schrok er dan toch wel van. Het is ook zo'n artiest met zo'n prachtige stem ook. Bonnie Tyler. 6 voor 7 is het geworden in West wordt wakker.
2: De Buitenpost.
0: En nog even het laatste nieuws. Er is ook net nog een brand geweest aan de Laan van Meerdervoort in een woning. Gelukkig geen gewonden bij gevallen en het vuur is uit. En eerder, we gaan ook even nieuws wat eerder is gebeurd, namelijk naar de nacht van vrijdag op zaterdag. Want de politie is op zoek naar getuigen die toen iets hebben gezien rond de Schubertlaan in Leiden. Daar zorgde een explosief voor heel veel schade aan een woning. Eigenlijk letterlijk een ravage. Bob Brinkman die is daar nog eventjes om een kijkje te nemen. Ja Bob, we zijn inmiddels natuurlijk alweer even wat verder, een paar dagen. Maar kan je het nog wel zien?
3: Zeker, want er staat een heel groot gat is in de gevel geslagen in een woning aan de Schubertlaan, een eensgezinswoning. Dat gat kan ik niet per se nog zien. De ravage is verstopt achter pershouten platen. Maar het is wel duidelijk dat er hier wat is gebeurd. Want de gevelresten van wat eruit is geslagen door middel van een explosie uit die gevel ligt enigszins netjes opgestapeld in de voortuin van het huis. En op die pershouten platen, een brief van de burgemeester of van de gemeente, kan ik me zomaar voorstellen, en grote rode stickers. Op last van de burgemeester is dit pand gesloten. Dat is gedaan inderdaad naar aanleiding van wat er hier afgelopen weekend is gebeurd. Vrijdag op zaterdagnacht. Een grote knal geweest. Een foto bij ons op de website en in de app omroepwest.nl kun je goed zien dat de ramen uit de lijsten zijn geslagen. Dat heel veel hout is beschadigd. Heel de voordeur is er eigenlijk uit. En ook het stukje muur, het stukje plafond eigenlijk, buitenmuur boven de voordeur is helemaal weggeslagen. Nogmaals, allemaal nu dus verstopt achter pershouten platen, ook zodat niemand erin kan. Maar ik kan nog wel zien, ook als ik naar de tuin van de buren kijk, dat de knal verder is gegaan dan alleen maar dit huis. Want het schuurtje, fietsenschuurtje, mist ook wat houten platen aan de zijkant van waar die explosie is geweest. Het is dus voor een maand gesloten, de woning. En gisteren, dat is het laatste nieuws hierover, heeft de politie nog een oproep gedaan, want de politie zoekt nog getuigen naar aanleiding van deze explosie. Dus mocht je wat gezien hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag, gebeurde ongeveer tussen 1 uur en 4 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag, dan word je gevraagd je te melden bij de politie. Ja. Het is verder een rustig straatje. Het is eigenlijk een heel raar gezicht, want een paar tuinen verderop staan de bloemetjes nog kwiek in de bloembakken. Er zijn netjes aangeharkte tuintjes. Stoepkrijttekeningen echt voor de deur van het pand waar die explosie is geweest. Dus wat er precies is gebeurd, dat doet nogal de wenkbrauwen optrekken. Omdat je denkt van in deze straat, je verwacht het eigenlijk niet. Maar het is toch echt gebeurd. En ja, de politie heeft het dus gesloten voor een maand. En de ravage is deze maandagochtend nog goed zichtbaar.
0: Juist. Nou, het enige goede nieuws is eigenlijk dus dat er geen gewonden zijn gevallen, maar wel enorme schade. Bob Brinkman, dankjewel.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto. Of pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas

0: oorzaakte in de wijde omtrek, zoals in Moordrecht. De brand was rond 2 uur vannacht onder controle, maar die stank is nog niet snel weg. De Amerikaanse sancties tegen medewerkers en rechters van het internationaal strafhof in Den Haag zouden iedereen bezorgd moeten maken. Dat zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Hij zei, sommige medewerkers kunnen niet bij hun geld om boodschappen te doen. En Hagenaars maken zich zorgen om een nest hoornaars aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Bezuidenhout. Het is een nest van 1 meter doorsnee. Omwonenden vragen zich af wat er nou gebeurt met de dieren en de omgeving als het naar beneden valt. De gemeente heeft nog geen oplossing verzorgd. Meer regionieuws om 19:30. Nu eerst het overig nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Hey. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En bij de ANWB is Tim Schaap.
5: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. En dat merk je in de regio, bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. File tussen Ypenburg en knooppunt Hoflied, 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook drukte nog op de Algera-brug de N210 vanuit Schoonhoven richting Rotterdam. Die is weer open na onderhoud, maar het is er wel wat drukker. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Krimpen aan den IJssel.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
12: installatiebureau van?

0: Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Schrijf je in voor de Duin en Bollen Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
3: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: allemaal een beetje lekker laid back. De Sunshine Reggae. Dat is eigenlijk die drie maanden zijn dit eigenlijk een beetje voor mij. Dit.
1: Heerlijk, toch, ja.
0: Ja. Maar het is alweer week 2. Gaat snel. Vandaag 7 september 2026. Goedemorgen allemaal. Een kakelverse Wes wordt wakker.
1: Wes

0: dit uur draaien we veel muziek, maar gaat het ook veel over muziek? Want zo moeten we toch nog eventjes, Jorin, met jou praten over vrijdagavond.
1: Ja.
0: Toen was je er gewoon tussenuit. Je stond op het strand van Scheveningen en je was niet de enige.
1: Zeker niet. Er waren ongeveer 25.000 mensen, hoorde ik de presentator zeggen. En dat was niet voor niks, want er stonden allemaal Haagse bands op het podium bij Live on the Beach. Het was de Beatstad-versie. Het is eigenlijk een heel oud festival. Daar ging ik vroeger heen met een vriendin en met haar oma's. En dan ging ik Anouk kijken en Kane heb ik daar nog gezien. Nou ja, allemaal Haagse bands die daar altijd stonden. En dat hebben ze nu een beetje geadopteerd bij Live on the Beach. En er gebeurde iets bijzonders. Jullie weten allemaal natuurlijk dat ik enorm fan ben van Son Milieu. Dat was mijn eeuwig groen plaatje ook. Multicolor. Nou, dat speelden ze als laatste liedje, dacht ik. Maar daarna gebeurde er nog iets heel bijzonders.
0: Ja, als je er niet bij bent geweest, nou, wat er voor bijzonders gebeurde, dat laten we zo meteen nog even horen, want we hebben unieke opnames te pakken. En ook vandaag voor de allereerste keer voor het Echi Sweet 16. Vorige week hebben we dat hier onderling een beetje in de studio gedaan om je er warm voor te maken. Nou, dat is wel gelukt, want de aanmeldingen stromen binnen, maar er kan nog veel meer bij. En dan laten we je weer even 16 jaar zijn.
1: Ja, inderdaad. Je kan je opgeven ervoor ook, hè. Je kan gewoon een appje sturen naar 070-307-8080. Het enige wat je moet appen is je geboortedatum. Nou, dan gaan we heel moeilijk rekenen hier wanneer dat je dan precies 16 was. Het leuke is, dat is zo'n leeftijd dat je alles nog leuk vindt van wat je toen hebt meegemaakt. En vooral, ik heb gehoord qua muziek. Dus we gaan gewoon weer even terug naar de muziek van toen.
0: Ja. En naar je leven van toen. Het wordt nooit meer zoals toen je 16 was.
1: Ja, en je krijgt ook nog een leuk prijsje ervoor. Ja,
0: ongelooflijk. Als je deze week tramlijn 2 neemt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je in de nieuwe Tina-tram stapt. Hij zou ergens deze week moeten gaan rijden met passagiers. Maar vrijdag mochten er al voor het eerst reizigers mee met de nieuwe tram van Den Haag. De HTM reed van Remise Scheveningen naar het Kerkplein met een select clubje mensen van onder meer het reizigerspanel. En dat was toch een historisch moment.
1: Ja, en als ik een select clubje hoor, dan kan het niet anders dat jij er ook bij hoort.
0: Ja, ik was ook aan boord.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Hoe was het om... Ja, voor jou niet voor het eerst, nee. Maar toch voor het eerst met allemaal andere mensen om je heen in de tram te rijden.
0: Ja, dat was chockvol, er stonden zelfs mensen.
1: Ja.
0: Dus dat is echt wel een moment in de geschiedenis van zo'n tram natuurlijk. Je voelde ook dat er opwinding heerste. Dat iedereen wel dacht van, nou ja, dit is toch wel... ik zit hier gewoon maar als eerste er ook in de Tina. Hoe zal die het doen? Hoe rijdt hij een kruising over? Een wissel? Zit het een beetje lekker?
1: Nou?
0: Het zit helemaal niet verkeerd.
1: Nee.
0: En hij reed ook prima over de wissels. Maar laten we gewoon allemaal even een stukje met de Tina meerijden. Gewoon met de toekomst. Thea de Vries, de nieuwe directeur van de HTM. Hoe leuk is het om zo te beginnen?
2: Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
0: Er is natuurlijk heel veel getest, hè, en heel veel proef gereden. Gaat het goed?
2: Het gaat heel goed. Ja, we hebben een heel goede samenwerking met de leverancier, met Stadler. Dus eigenlijk lukt het om alle dingen die we nog tegenkomen, want dat is natuurlijk altijd zo. En ook met de gemeente, want ja, de infrastructuur en de rails moet natuurlijk ook aangepast worden om dat heel soepel met elkaar goed te doen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja.
0: De wethouder zit ook naast mij. Voordat hij gaat rijden moet er ook nog wat een en ander gebeuren, hè? Bij een paar lijnen. Lijn 1, lijn 6, lijn 12. Dat is dan wat minder leuk nieuws, toch?
3: Nee, zeker. Kijk, dat is natuurlijk iets wat je niet kunt voorkomen. Die overlast die gaat helaas zijn. En we gaan proberen om het in zo goed mogelijk banen te leiden dat de overlast wordt verminderd. Maar uiteindelijk krijgt het ook iets heel moois voor terug. Ik kan me herinneren dat ik heel vaak soms moeders heb geholpen met kinderwagens naar binnen sturen, naar binnen sjouwen.
0: Zo hoffelijk ben je.
3: Ja, natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen in de stad dat natuurlijk doen, altijd helpen. Maar het is die lage instap, dat maakt het makkelijker voor mensen om het toegankelijker te maken. Dus ik denk echt, na de overlast krijgen we iets heel moois voor terug. En daar gaat de stad blij mee zijn.
0: De reizigersvereniging Rover ook aan boord. Ik zie hele enthousiaste blikken.
4: Zeker, dit is voor de reiziger echt een enorme verbetering.
0: Maakt het openbaar vervoer ook echt meer toegankelijk, deze Tina?
4: Absoluut, want nu kunnen ook mensen die met een beperking de tram gebruiken die de oude GTL niet kunnen gebruiken. Maar ook als je een koffer bij je hebt of een boodschappenwagen, je loopt er zo in. En zeker in combinatie met vernieuwde haltes.
0: Ja, je zegt nog wel wat, vernieuwde haltes. Er moet natuurlijk nog wel wat gebeuren, hè, op een aantal lijnen voordat hij gaat rijden. Dat geeft overlast. En je hoort mensen wel zeggen, waarom nou zo'n brede tram? En dan moet alles weer verbouwd worden. Wat zeg jij dan?
4: Ik begrijp die vraag, maar we hebben in Den Haag geen metro. De tram is heel belangrijk. En ook als je met een nieuwe, smallere tram had gereden, had je toch heel veel aanpassingen moeten doen. En dit is toekomstgericht.
0: Je zit voor het eerst in de nieuwe Tina-tram. Je zit in een rolstoel. Wat maakt deze tram zo fijn voor jou?
5: Hij is laag in stap. Dus dat betekent dat je er gewoon in kan rijden. Je kan er gewoon ook uitrijden. Hij heeft deuren die breder zijn. En als je daarin rijdt, dan kom je heel makkelijk. Kan je bij of de rolstoelplek komen. Of als je in een rollator zit, bij de rollatorplek.
0: Grote vooruitgang?
5: Ja, zeker. Zeker vergeleken met de tram 1.
0: Daan. Wij hebben een overeenkomst, want wij spotten alle twee trams.
6: Ja.
0: Dus dit is zowel voor jou als voor mij een hartstikke leuke dag, hè?
6: Ja, zeker.
0: Heb je de Tina al veel gevolgd?
6: Ja, heel vaak. Ik had zelfs een maand dat de Tina me een beetje zat te stalken. Ik kwam hem heel vaak tegen en 3 keer ben ik er al in gezeten. En dit is mijn 3e keer al.
0: En ga je veel in de Tina zitten, denk je, mee reizen?
6: Ja, zeker. Vaak op lijn 2. En als je op meer lijnen gaat rijden, ook meestal op die lijnen.
0: En de wethouder die bestuurt op dit moment de Tina, onder begeleiding van Wes Kraaienveld, die al heel veel uren heeft gereden in de Tina. Doet hij het goed?
7: Het gaat fantastisch. Ik zei al net, als dit bij de gemeente niet wilt lukken, dan is hij hier van harte welkom.
3: Ik ga nog even door.
7: Ja, we gaan zo meteen de bocht om hier naar links. Hier moeten we dus wel voorrang verlenen. Dus dat betekent dat alle andere weggebruikers, tenminste de bestuurders, die moeten we even voor laten gaan. Dus hou dat in de gaten. En als je een plekje ziet...
3: aan, dus dan kan ik doorrijden. Ja, kijk, ik heb het al geleerd. Dit gaat sowieso op mijn cv komen.
7: Ja.
0: Ik mag niet praten met de bestuurder, maar zeg eens, hoe leuk is het?
3: Het is super, dit is waanzinnig. Echt, het is mijn leukste dag van de week, dus ik heb een week erop zitten. En ik ben blij dat ik hem zo mag afsluiten.
0: Ja, die was helemaal blij. Adil Mammoet zat als een kind zo trots daar de tram te besturen.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is natuurlijk wel een belevenis.
0: En hij deed dat goed. Spannend. Want deze week, want er is nu een proefbedrijf gaande nog zonder passagiers. Je komt er misschien af en toe wel eens tegen de tram in Den Haag en omstreken. En als het allemaal voor elkaar komt, dan kan je deze week misschien nog wel eens een keertje mee op lijn 2. Zou eigenlijk vandaag al gebeurd zijn, maar ze zijn vorige week nog wel wat dingetjes tegengekomen. Ook softwarematig, dat moeten allemaal. Hè. Dus net zoals hier hebben ze ook wel eens een update. Dat moet allemaal nog even goed afgeregeld worden. En als dat voor elkaar is, dan gaat het toch echt gebeuren.
1: Nou, als je hem ziet rijden en je hebt hem misschien zelfs al even ingezeten. Laat het even weten. Dan worden we een beetje op de hoogte gehouden. Ja. Ook wat je ervan vindt.
0: Ja,
1: hoe die zit,
0: benieuwd.
1: Hoe die rijdt. 070-307-8080 kan je altijd even naar appen. En dan zijn we helemaal op de hoogte.

0: 5. Vrijdag dus de nieuwe Tina-tram. Die reed trouwens niet alleen, maar stond ook nog op het Kerkplein een paar uur stil. Ben je ook nog even wezen kijken?
1: Ja, met Casper.
0: Ja, daar kon je dan gewoon de tram van binnen zien. Wat ik heel grappig vond, was dat sommige mensen gingen zitten alsof de tram elk moment kon vertrekken. Maar gewoon om dat even een beetje lekker te voelen.
1: Ja, en je kon natuurlijk op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Ja. En er werd de hele middag werd er getingeld.
0: En getoeterd.
1: Ja, ja,
0: zeker. En niet alleen door kinderen.
1: Ja.
0: Maar ik zag dus ook mijn opvolgers. Want ik ben dan natuurlijk van de trams en ik spot ze ook. Maar er waren dus ook allemaal jonkies die dat nu ook doen. Waaronder ook meisjes. Dat had ik in mijn tijd niet.
1: Oh ja.
0: Ja, die doen dat natuurlijk helemaal op hun eigen manier. Die vloggen daarover.
1: Ja.
0: En zo gaat dat.
1: Ja, dus, vol enthousiasme soms. De eentje zat er ook in de reportage net, Daan.
0: Daan,
1: en
0: ja.
1: Ik kom die video's wel eens tegen op TikTok en zo. En dan ook zwaaiend naar alle bestuurders van de trams. En die tingelen dan voorbij. Ja, met heel veel enthousiasme. Heel grappig om
0: ja,
1: te zien.
0: Ja, echt leuk. Maar jij had ook een mooi weekend, Jorien. Want ja. Je zei het al eventjes, naar Live on the Beach geweest. Dat was een paar avonden achter elkaar.
1: Ja, 4 avonden achter elkaar met allemaal verschillende optredens. Het begon met Bluff bijvoorbeeld en Guus Meeuwis op donderdagavond al. En op vrijdag stond ik in het publiek. Samen met mijn broer en mijn schoonzus.
0: Was toch nog even spannend, hè? Want het was natuurlijk ook met die Tina, toen jij er ook was, het was honden weer.
1: Ja.
0: Slagregens, zware windstoten. Dus ik dacht, ja, zal het wel doorgaan.
1: Ja, het is net op tijd gaan liggen. Behalve dat één act niet door kon gaan, wat ik wel heel erg jammer vond. Want dat was The Indian, zo heette dat vroeger tenminste.
0: Ja.
1: Ze hebben een andere naam, Rianne. Ik vind dat echt een ontzettend leuke band. Dus ik vond het jammer dat die niet kon spelen. Hoewel Rianne wel nog even een liedje heeft meegedaan met Derek.
0: Oké. Okay. En er was nog iets heel bijzonders. Hè?
1: Ja, dat was bij Sommelieu. Vind ik echt een fantastische band. Het waren eigenlijk 2 hoogtepunten. De eerste was de zonsondergang. Dat zag er echt prachtig uit.
0: Ja, stuurde foto's. Ik ben zelf meteen voor het raam gaan staan. Maar echt ja. alsof de lucht in brand stond.
1: Ja, echt heel mooi. En dat geeft dan zoveel sfeer natuurlijk zo op dat strand. En met die muziek erbij. Echt fantastisch. En het optreden was al geweldig. Maar er was nog een cadeautje aan het einde. Namelijk dat Sommelieu samen met Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Earring ging spelen. En dan ook nog een liedje van de Earring. En dat was de afsluiter. Ja, het was echt fantastisch. Let's go!

0: Wat ik heel grappig vond was op het moment dat Cedar Zuiderwijk daar ging spelen, dat de drums nog 10 keer harder waren als daarvoor.
1: Ja,
0: die,
1: ja.
0: Hij speelt met zo ontzettend
1: enorm
0: veel kracht.
1: Ja.
0: Ja, vond ik echt grappig. Ik denk dat de muziekman, de geluidsman echt even moest bijzetten van dat het allemaal nog goed klonk.
1: Hij is toch zo steengoed.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: En sterk, man. Ja.
1: Ja. Heb je nog een beetje, want dat weten we dat jij tegenwoordig bij muziek op en neer springt. Ja. Heb je nog een beetje lekker wat zand verplaatst?
0: Ja, zeker. Heel veel zand verplaatst. Ja, ik heb me helemaal gek gerend.
1: Kijk,
0: en gesprongen.
1: Nou, een mooi Haags feestje wel.
0: Ja, het was echt leuk. Anouk was er nog bij. Erg om lachen. Die vond het fijn dat ze lekker vroeg kon spelen. Want dan zat ze om 9 uur weer thuis op de bank met een wijntje. Ja, heerlijk toch? Ja,
1: natuurlijk.
0: Wel lekker heerlijk.
1: En ze had geloof ik ook, ze had niet zoveel licht.
0: Nee, ze had geen lichtman meegenomen. Want ze dacht, ja, het is zomer. Dus de zon schijnt. Nou, dat was dus niet zo. Het zag er allemaal grijs uit. Ze dacht, ja, het scheelt weer geld, hè, zo'n lichtman. Want die moet ze zelf meenemen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk kreeg ze een beetje gratis, een gratis lampje. Omdat het wel heel triest werd. Ik was helemaal blij.
1: Dat is wel echt Anouk inderdaad. Ze stonden net niet in de pyjama.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar ook steengoed, hè, nog steeds.
1: Ja, natuurlijk. Ja, en Steve Winwood, dat zou ook goed zijn geweest. En

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: In stereo. 7:55. Goedemorgen allemaal. Een overzicht van het regionieuws op Radio West krijg je van Richard Grootbot. Richard, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
13: Goedemorgen.
14: Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder wil kijken of buurtgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. En hij hoopt dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn. Amerikaanse sancties tegen medewerkers en rechters van het internationaal strafhof in Den Haag zouden iedereen bezorgd moeten maken. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag dit weekend tijdens het Embassy Festival. Hij zei, sommige medewerkers kunnen niet bij hun geld om boodschappen te doen. Als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kan het zomaar zijn dat je in de nieuwe Tina-tram plaatsneemt in Den Haag. Voor Hagenaars is dat een belangrijk moment, omdat die oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor een nieuwe tram. De nieuwe HTM-directeur is erg trots.
15: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
14: Vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. En op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En burgemeester en wethouders in Noordwijk houden vast aan een plan om een drukke rotonde te vervangen voor een kruispunt met stoplichten. Er zijn protesten uit de bevolking, maar met verkeerslichten kan volgens het college beter worden ingespeeld op wisselende verkeersdrukten.
13: En Huub Mizee, die weet wat het weer gaat doen vandaag. Ja, Huub, wat is het sowieso al een warme nacht? Dat zegt misschien ook weer iets over de dag.
16: Dat klopt. Want we hebben op dit moment nog wel wat bewolking. Er komt plaatselijk ook nog een bui vorm in het noorden, noordwesten van Zuid-Holland. Een buitje moet ik eigenlijk zeggen. Veel is het allemaal niet. Maar goed, er komen wat druppels naar beneden. Maar die trekken naar het noordoosten weg. En dan krijgen we periode met zon en wordt het een heerlijke nazomerdag. Zeker vanochtend. We hebben dan een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanmiddag wordt die wind zuidwestelijk en gaat dan aan zee wel wat toenemen. Wordt daar windkracht 5 tot 6. Maar goed, het wordt dan wel zo'n 25 graden. Dus aan het strand is het nog best wel te doen, denk ik, vandaag, hoor. Op 7 september. Ja, zeker wel. Of anders in je tuin of balkon, kan ook, hoor. Maar dan, later vandaag, is er weer opnieuw kans op een bui. En dat betekent, ja, dat toch vanuit het westen weer langzamerhand weer wat fronten gaan passeren. Dat zal ook vannacht het geval zijn. Ook dan kan er een bui voorkomen. Het wordt dan 16 of 17 graden. Ja, en morgen is het gewoon weer even helemaal voorbij. Want dan passeert er een veel actiever front met bewolking, met regen. Pas later op de dag komen er wat opklaringen. Ook morgen vrij veel wind uit het zuidwesten. En dan doen we het morgen met 18 graden. Woensdag, nou, niet zo heel veel anders. Er is een beetje zon, maar toch ook enkele buien. 19 graden. Ik zeg het er nog wel even bij. Die neerslag, die kunnen we overigens heel goed gebruiken, hoor, voor alles. En donderdag is het dan weer droog met een zonnig... Nou, sommige momenten zeker wel. Het wordt ook dan zo'n 19 graden. Vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, licht wisselvallig. En temperaturen die nou toch in het weekend wel weer iets boven de 20 graden uitkomen. 20, 21 graden. En dan af en toe een zonnetje erbij. Ik, nou, teken daar alweer voor, hoor, inmiddels.
13: Ja. Maar dat pieken zoals we vandaag doen, dat hebben we voorlopig wel even gehad, hè, als ik het zo hoor.
16: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
13: Nou, dan weten we dat. Ja. We kunnen voor iedereen die liefhebber is vandaag nog maar eventjes genieten als het kan. Gaan we naar Tim Schaap, die is bij de ANWB. Hoe is het deze maandagochtend op de weg?
17: Ja, minder genieten. Het is op veel plekken toch wel langzaam maar zeker wat drukker aan het worden. Echt enorme files, die blijven gelukkig nog uit in de regio. Maar toch is het hier en daar wat langzamer. Op de A4 naar Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Prinslausplein ongeveer 4 kilometer file tot aan knooppunt Hofvliet. 10 minuten vertraging, alles bij elkaar opgeteld. Ook de A12 naar Utrecht staat erbij. Tussen Gouda en Nieuwerbrug, 5 minuten oponthoud. Ook de andere kant op, de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Voor knooppunt Gouwe, 5 tot 10 minuten. Extra. En tenslotte nog de N11 Leiden-Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum viel het totdat je de A12 op kunt. 2 kilometer en bijna 10 minuten.
13: Dankjewel.
17: Graag gedaan weer.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West wordt wakker. Dit is

0: Hope of Deliverance. Klein muzikaal effectje. Paul McCartney. Ik heb hier met Reinhard Roemer wel eens een hele verhandeling over gehouden. Reinhard Roemer is vrij vandaag, maar over dit nummer. Dat toen, wij zijn alle twee groot Paul McCartney-fan.
1: Ja.
0: En toen dit nummer uitkwam, hadden we alle twee precies hetzelfde. Toen we het voor het eerst hoorden. Dat hadden we toen.
1: Nou, jullie waren geen groot fan.
0: Nee, we dachten van, ja. Nou, dit boel, wat heb je nou toch gedaan, Paul? We hebben allemaal wel onze mindere dag. Maar dit is toch een soort van groeibriljantje gebleken. Want uiteindelijk hebben we onze mening veranderd.
1: En hoe komt het dan dat, dat je toen slecht vond en nu wel goed?
0: Geen idee.
1: Ja.
0: Daar heb je niks aan, dat weet ik wel. Het zou er natuurlijk mee te maken kunnen hebben dat ik geen 16 was toen ik dit nummer hoorde.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat kan.
1: Ja.
0: En dat ik wel Paul McCartney-nummers hoorde toen ik 16 was. En dacht, dit is het dan, ja, dat overtref je dan niet meer.
1: Nee, dat zou kunnen. Maar toch is het wel gegroeid.
0: Het is wel
1: gegroeid. Dat vind ik dan wel knap van je.
0: Sweet 16 zometeen. Echt de eerste. Dat vind ik leuk.
1: Ja, voor het eerst inderdaad. Ja. Ja, we hebben kandidaat Hanneke. Die gaat het spits afbijten. Ik ben benieuwd wat er allemaal op haar 16e verjaardag in de hitlijsten stond.
0: Het is wel bijzonder. Want zij was 16, vertelde jij me net, Jorien. Toen er nog geen top 40 was. Nee. Nog geen nationale hitparade.
1: Ik moest echt even zoeken naar een hitlijst.
0: Ja.
1: Ja, wat er toen wel bestond, begin jaren 60.
0: Nou, ik ben benieuwd. Als je zin hebt om de Oosterse cultuur te proeven zonder daadwerkelijk te hoeven reizen, dan kan je nu naar de Leidse wijk Stevenshof. Daar staat namelijk deze week China centraal met film, met eten, met muziek, met kunst. Geen eten staat er tussen in.
1: Ja, wel eten.
0: Oh, ook toch ook eten?
1: Ja, eten.
0: Oh, gelukkig
1: ja,
0: wel. Oh, ja,
1: absoluut.
0: Nee, anders hadden we nu vertrokken. Bob, je bent in de Stevenshof.
1: Het staat er ook in je tekst. Film, eten, muziek en kunst.
2: Oh, wel hij zei eten. Het ook.
1: Ik zei het ook.
2: Ja, zei het ook, ja.
0: Ja, ik ben daar toch minder op gespinst.
1: Nou, ik niet.
0: In ieder geval vol op China, hè?
2: Ja, zeker. En eten doe je met in
0: stokjes.
2: China.
0: Oh ja.
2: Chinese eetstokjes, ja? Inderdaad. Ik kan niet zeggen dat de wijk Stevenshof nu helemaal bol staat van het Chinese porselein en dat er overal Chinese lantaarns hangen, kriskras door de straten. Maar de wijk staat wel deze week in het teken van China. Ik ben in de woonkamer van de organisator, Marianne Matthijssen. Daar staat een piano. Marianne, mag ik zo vrij zijn om heel even de Chinese sfeer op die piano naar Leiden te halen?
3: Nou, graag.
2: Ja, dan loop ik heel eventjes naar de rechterkant van het klavier. Dan hoop ik dat mijn pianolessen nog een beetje in mijn hoofd zitten.
0: Dat hopen we allemaal.
2: Zo, kom ergens naar, Marianne.
3: Applaus!
0: Chinese aanslag.
3: Precies, de goede sfeer.
2: China hier in de Stevenshof in Leiden. Waarom?
3: Omdat we elke week of elk jaar een thema kiezen. En dan is China een interessant land met een heel veelzijdige cultuur.
2: Ben je er wel eens geweest?
3: In Hongkong ben ik geweest.
2: Oh, dat is dan toch anders en dat ligt volgens mij ook best gevoelig, hè?
3: Dat ligt nogal gevoelig, maar het is natuurlijk toch wel Chinees. Ja. En zeker nu is de situatie wel veranderd dan toen ik er was. Maar
2: kun je voor een luisteraar die nog nooit het vliegtuig naar China heeft kunnen nemen uitleggen wat die sfeer is, heel kort even, in Hongkong? In China?
3: Ja, nou ja, je kent het van die plaatjes met straten die heel dicht behangen zijn met allerlei uithangborden en exotische producten liggen er. Het ruikt lekker. En je hoort geluiden zoals wij net op de piano hoorden. Die hoor je ook.
2: Ja, veel smalle straatjes ook, waar heel veel mensen dicht op elkaar wonen. Nu is Stevenshof in Leiden, dichtbij station De Vink. Een jaren 90 nieuwbouwwijk met veelal dezelfde huizen op een rijtje. Met de auto netjes geparkeerd op de oprit.
3: Ja.
2: Hoe haal je dan die sfeer naar zo'n nette wijk?
3: Nou, dat doen we door allerlei dingen te organiseren. Lezingen, concerten, we doen eigenlijk alles wat wij in de loop van het jaar als werkgroep cultuur en kunst van de wijkraad Stevenshof organiseren. Dat is het idee.
2: Ja, er wonen opvallend veel Chinese mensen ook in Stevenshof.
3: Nou, relatief veel.
2: Relatief veel.
3: Ja, dus het is nog steeds een grote minderheid, maar het is toch, je denkt van, ja, er lopen toch wel behoorlijk wat Chinezen rond. En in mijn eigen straat bijvoorbeeld, bij contact met families. En ja, ik vind dat leuk. En het is leuk om met allerlei verschillende mensen om te gaan, vind ik, uit je wijk. En dat is ook wat wij nastreven met de wijkraad. We hebben onlangs een wijkvisie gepresenteerd. En in die wijkvisie vertellen de bewoners wat ze vinden van hun wijk en wat ze ermee willen. En dan zie je dat veel mensen graag willen dat er ontmoetingsplekken zijn.
2: Bewoners onderling die elkaar ontmoeten. Dus op deze manier wordt in de Stevenshof heel even de Chinese gemeenschap, de Chinese bewoners verbonden met de echte mensen die echt uit Leien komen, zeg maar. Ja.
3: Ja.
2: Ja, dus dat gebeurt allemaal deze week. Verschillende activiteiten op de website van Stevenshof, de wijkraad, kun je al die activiteiten in een netjes agenda zien. Ja. Dat is leuk. Waar kijk je zelf het meest naar uit?
3: Nou, er komt een kookworkshop van. En die is door KT Dak, wordt die verzorgd. En dan leer je noedels maken en dumplings.
2: Ja, geen babi pangang, hè?
3: Nee.
2: Dat is eigenlijk heel Nederlands namelijk.
3: Ja, ja, dit is heel bijzonder, omdat wij hebben een hele goede Chinees in de wijk. Maar die is toevallig net, vandaag gaat hij naar China op vakantie. Ah. Dus dat is heel jammer, dat is Alexander. En toen moest ik wat. En toen, via een Chinees contact uit de wijk, kwam ik op KT Dak. En KT Dak is bekend.
2: Ja, en zo krijg je toch een beetje dat eten tijdens deze China-week. Want daar staat China natuurlijk ook heel erg bekend om. Ja. De China-week hier in de Stevenshof van Leiden. Nou, de eerste keer ging beter. Maar om het nog heel even af te sluiten.
1: Ik voel het toch knap.
2: Ja. Dankjewel, Jorinda. Ja.
0: Maar het zakt toch snel, Anje.
1: Ja, dat wel.
0: Dat is wel vol. Ja.
2: Probeer het gewoon nog een keer.
0: Dan. Ja, doe maar. Nee. Oh, helemaal in toon met Bette Mitter ook. Nee, net niet.
2: Jammer, sorry Bette. Het spijt me.

0: East of Berlin, Bette Midler. Ja, we gaan iets nieuws doen en dat vinden we leuk. Wordt weer even Sweet 16. We hebben allemaal zelf dit genoeg al mogen smaken vorige week. En ik vond het fijn om gewoon maar even voor een paar minuten 16 te zijn.
1: Ja, ik vond het ook, zeker in mijn jaar, dat is allemaal muziek die we eigenlijk niet zo heel vaak meer horen, vond ik.
0: Nee.
1: Dat is toch wel grappig eigenlijk.
0: Nee, je hebt goede jaren en je hebt toch minder jaren.
1: Ja, dat viel echt tegen.
0: Ja. Maar voor jezelf blijft die muziek uit dat jaar, wetenschappelijk bewezen, altijd het mooiste en het beste.
1: Absoluut.
0: Hanneke Heemskerk uit Langeraar. Hanneke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij bijt de spits. Je bijt de spits af in de Sweet 16.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja, nou ja, oké. Okay. We gaan wel zien hoe het gaat, hè. Want ik heb geen voorbeeld.
0: Nee, precies. De komende minuten ben je gewoon, Hanneke, weer even 16.
1: Ja, dan gaan we terug naar 19 oktober 1963. Dat is een paar dagen geleden, Hanneke. Wat kan je ervan herinneren? Weet je nog hoe je het vierde bijvoorbeeld dat je 16 werd?
2: Nou, dat weet ik niet meer. Nee. Ik zou echt niet meer weten hoe ik mijn verjaardag vierde. Want ik was gewoon heel druk met van alles en nog wat toen ik 16 was.
1: En waarmee dan?
2: Nou, je bent bezig om een opleiding te volgen. En dan moet je leren. En nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar we hadden gewoon ontzettend veel tijd nodig om allerlei dingen te doen, denk ik. Ja.
0: En
2: ik zou niet meer precies weten hoe ik mijn verjaardag vierde, nee.
0: En de muziek op je 16e, is dat inderdaad muziek die je op dit moment nog steeds hartstikke mooi vindt en waar je blij van wordt?
2: Ja, zeker. Ja. Ik was een echte Elvis-fan.
0: Oh. En hoe uitziet zich dat?
2: Ik had een hele grote poster boven mijn bed natuurlijk. Dat hoorde erbij. En Elvis maakte toen ook al films. En ik had een vriendin en die was gek op Cliff Richard en ik was op Elvis Presley. Dus we moesten altijd sparen om naar een film te kunnen. En dan moesten we dobbelen welke we deden. Dus ik ging wel een beetje om beurt. Als we net Cliff hadden gezien die ook een film had gemaakt. Of een plaatje hadden gekocht. Want ja, we hadden natuurlijk niet veel geld, hè?
0: Nee.
2: Dus je moet heel zuinig zijn en dan kon je zo'n plaatje kopen. En dan gingen we dus naar luisteren. Ja.
1: En balen natuurlijk als het dan Cliff Richard werd.
2: Nee hoor, nee, want die vind ik ook nooit.
1: Oh, gelukkig. Geen ruzie.
2: Nee.
0: Zullen we eens even, Hanneke, want je bent per slotverrekening weer even 16, waarmee gefeliciteerd. Zullen we eens even luisteren naar wat muziek uit jouw tijd, toen je 16 was?
2: Ja, goed. Ik vind altijd hartstikke leuk. Die 60 years vind ik prima.
1: Ja, de top 40 bestond dus nog niet. Dus ik moest even op zoek naar een andere parade, hitparade. De muziekparade was een tijdschrift en die had dus ook een eigen hitlijst.
0: Ja? Nou, daar komen ze.
2: Ja, klopt. Ja. Zachtjes tikt

0: Ja, Hanneke, ik hoor het jou meezingen. Rob de Nijs. Want je
1: liet me staan. Ja, dat begon ook allemaal toen. Ja, geweldig.
0: Ja, dus Rob mag er zijn. En dan hebben we deze.

0: Ja, oké.
1: Ja, Fats Domino stond op...
0: Swingen,
1: ja, op nummer 8, There Goes My Heart Again. Heb jij hier opgeswingd inderdaad?
0: Ja. Ja, zeker. Kijk, wij gingen niet echt uit, want ja, daar heb je allemaal geen geld voor. Dus we moesten thuis allemaal doen met een pick-up. En dan werd het kleed opgerold en dan kon je lekker swingen.
2: Ja, net als Jorin sprong jij ook van boven naar beneden als je aan het swingen was? Of deed je gewoon echt dansen?
0: Nee, het was wel heen en weer armen en draaien en onder de benen door en nou, dat soort dingen allemaal. Ja,
1: oh, dat is wel spectaculair.
2: Ja, professioneel.
1: Ja, heel professioneel, ja.
2: Ja, oh, even kijken. You're the devil in the sky.
0: Oh, yes, you are. Oh, dat komt wel. Ja, heerlijk, ja.
2: Ja. Moet ik het nog vragen welke van de drie we moeten draaien voor
0: geweldig.
2: Je?
0: Geweldig. Ja, nou, dit is gewoon geweldig, toch? Ja, dan ga je echt terug, hoor, in die tijd.
2: Ja, je bent echt even 16, hè?
0: Ja. Maar ja, ik kan niet meer die dansen doen, hoor. Nee. En ik ga ook dat swingen niet meer doen.
2: Nou, nee. dat vergeven we je.
1: Je mag er wel van genieten. Je mag dus kiezen uit een van deze drie nummers. Ja, met welke wil jij even terug naar jouw 16e verjaardag?
0: Ja, met Elvis natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Nou, Hanneke, we halen de 16 kaarsen toch weer even van de taart af. Maar wel speciaal voor jou, Elvis Presley en The Devil in Disguise.
0: Geweldig. Dank jullie wel. Ja.

0: Nou, voel je een beetje 16, Hanneke?
1: Ja, nou, ik heb een klein beetje mee gedaan.
0: Kijk, heel goed. Als je jarig bent, dan krijg je natuurlijk ook een verjaardagscadeautje. En daarom krijg je de enige echte Radio West verjaardagskalender van ons.
1: Nou, dat is ook leuk, want daar staan jullie allemaal op.
0: Dat klopt inderdaad.
2: Ja, niet als Sweet 16, net iets ouder, maar toch.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Nou ja, je blijft natuurlijk geen 16.
2: Nee.
1: In je hoofd wel. Ik heb altijd heel veel jaren gezegd, ik ben 16 plus.
2: Kijk, en zo is het. Hanneke, je hebt het fantastisch gedaan als eerste in de Sweet 16. Dank je wel.
1: Oh. Nou, jullie ook bedankt. Hartstikke leuk, hoor.
2: Ja. En dat kunnen we allemaal beleven, hè, wat Hanneke nu voor elkaar heeft gekregen.
0: Het enige wat je moet doen, dat is even appen naar 070-307-8080. Zet je geboortedatum in dat appje en dan bellen we je binnenkort. En dan word je even Sweet 16.
3: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50.nl.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: van Den Haag. Volgens hem kunnen sommige medewerkers door die sancties niet bij hun geld om boodschappen te halen. En vanaf vandaag kun je erin stappen. De nieuwe tram rijdt door Den Haag. Voor Haagenaars is het een belangrijk moment, omdat die oude rood-beige tram na 45 jaar langzamerhand plaatsmaakt voor het nieuwe model. Wie vandaag meteen mee wil, lijn 2, daar moet je zijn. Meer regionieuws om 8:30. Nu het overig nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sahre Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij de ANWB, Tim Schaap.
5: Meerdere files in de regio. Onder andere nog eentje op de grens van de regio eigenlijk, bij Rotterdam, op de A16 vanuit Breda. Een file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A4 naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude 10 minuten over 7 kilometer... En tenslotte de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. File tussen Hoogmade en Leidschendam, 6 kilometer en 10 minuutjes.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
7: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
8: Voordeelhuisjes.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeelhuisjes.nl. Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En we hebben dus allemaal wel een enerverend weekend eigenlijk achter de rug. Jij misschien ook wel. Geen idee wat je gedaan hebt, maar laat ons vooral weten. Jij natuurlijk ook echt gewoon buiten de deur geweest.
1: Ja, ik ben buiten de deur geweest.
0: Dat is bijzonder.
1: Ik ben gisteren zelfs ook nog op pad geweest. Ik ben helemaal afgereisd naar Monster. In het Westland natuurlijk. Prachtige dag. Dus we zijn naar het strand gegaan. Casper, Allegria, Rokus.
0: Dat is van Angelique, hè?
1: Van Angelique.
0: Alligator.
1: Ja, Alligator. Rokus.
0: Rokus?
1: Dat is van Bianca. Oh. Van Bianca Damink van de ANWB. We zijn met z'n drieën zijn we daar lekker het strand onveilig gemaakt. Was hartstikke gezellig.
0: Ja, en ging het allemaal een beetje? Al onze vrienden bij elkaar?
1: Ja, Bianca had van tevoren al gezegd... Ja, Rokus die kan niet zo heel goed met andere honden. Dus dat kan wel een lawaai zijn, dat hij je flink aanslaat. En eigenlijk ging het... Nou, in het begin moest hij wel even blaffen inderdaad. Casper komt ook wel over je heen.
0: Ja, als
1: die
0: komt wel even
1: binnenkomt. Ja. Toen we eenmaal gingen lopen, ging het eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, we gingen na afloop ook nog even wat drinken. Ja, toen werd het te veel. Ik denk te veel prikkels. Rokus ging grommen. Casper dacht, ja, bekijk het jij lekker. Dus die wilde even terughappen. Dus het was wel even dat ze echt uit elkaar moest halen.
0: Je zit wel even lekker rustig.
1: Ja, heerlijk. Even gezellig. Ja.
0: Maar dit zijn toch de dagen omdat het nog kan, hè?
1: Ja, dat is het. Je moet pakken wat je pakken kan. Want het kan wel heel lang gaan duren voordat het weer zo mooi wordt natuurlijk.
0: Zo is het. En vandaag ook een mooie dag. Nou, als je nog een beetje de kans hebt om ervan te genieten, dan zou ik het zeker doen. Sommige voetbalverenigingen in de regio die zijn aparte competities gestart voor veteranen. Uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Zo is er bijvoorbeeld al langer een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland. En omdat teams uit de regio Den Haag daar niet worden toegelaten, start voetbalvereniging Celeritas uit Rijswijk nu een eigen variant. Het blijkt uit onderzoek van onze collega's van de NOS. En we praten even met Bas de Vries daar. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor incidenten zijn de club zat? Waar moeten we dan zo'n beetje aan denken?
2: Nou, er zijn dus wedstrijden. Dit zijn vooral competities van veteranen. Dus zeg maar officieel 35 plus, maar vaak spelers van een stuk boven de 35. Zelfs in die competities waar je toch denkt, nou, dat doen mensen een beetje rustiger aan. Nou ja, dan kan je... Ze schatten zo 7 van de 10 uitwedstrijden. Dus daar loop je aan tegen tegenstanders die je uitschelden. Die soms zelfs spugen of slaan.
0: Ja.
2: En ja, dat is niet de bedoeling. Want deze mensen doen dat voor de gezelligheid. Om te ontspannen in het weekend. Dat kan je op het strand doen. Maar dat kan je zeker ook op het voetbalveld. En dan is het gewoon niet fijn als je de hele tijd een beetje moet opletten. Of je niet flink geraakt wordt.
0: Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk al het plezier haalt uit wat toch je hobby is.
2: Ja, en zo zijn deze competities dus ook ontstaan. Er waren dus gewoon teams die zeiden, nou, hier hebben we hier geen zin meer in. Die gingen naar het bestuur toe van een vereniging. Die zeiden, we kappen hiermee. En toen zeiden die clubs, ja, maar wat even, kunnen we niet iets anders verzinnen? Want het zou zonde zijn om al die leden te verliezen. Dus toen zijn toen gewoon teams gaan uitnodigen die ze kenden, die wel gezellig waren. En competities uitsluitend vormen met die teams, zodat het elke zondag wel leuk is.
0: Ja, en werkt dat goed?
2: Dat werkt uitstekend, het wordt steeds groter. Dus bijvoorbeeld daar die competitie die je noemde in het Westland, dat is dan 7 tegen 7, dus niet het klassieke 11 tegen 11. Maar dat zijn geloof ik inmiddels 32 teams. Allemaal uit Westland. Uit Den Haag, want daar hebben ze kennelijk negatieve ervaringen mee. Daar wordt niemand toegelaten.
0: Nee, maar daar ontstaan dus nu ook wat initiatieven. Nou kiezen ze dus zelf welke teams dus wel en welke niet mee mogen doen. Die uit Den Haag dus bijvoorbeeld niet. Maar hoe bepalen ze dat dan? Zijn daar voorwaarden aan verbonden? Hebben ze een lijstje punten?
2: Ja, bij het Westland staat dat echt zwart op wit. Dus je moet gewoon... Ja, tackles zijn bijvoorbeeld verboden. He, dus de slidings, dat leidt vaak tot irritatie.
0: Ja.
2: Ze doen het überhaupt ook zonder scheidsrechter. Dus ze zorgen er gewoon voor dat die spelers onderling zo'n goede verstandhouding bewaren in het veld. Dat ze zelf bepalen of het een overtreding is, een vrije trap of niet. Nou, en zo'n probleem. En dat wordt ook gemonitord. Dus er staan ook gewoon mensen langs de kant die het een beetje in de gaten houden. En op die manier houden ze het gewoon gezellig.
0: Ja, wat wel opvalt aan die verschillende afgescheiden competities, is dat er eigenlijk bijna of nauwelijks teams in zitten met veel spelers met een migratieachtergrond. Hè? Terwijl die er toch heel veel in de Randstad zijn. Wat zegt dat nou?
2: Nou ja, dat is dus een beetje de olifant in de kamer hier. De teams zeggen, wij maken onderscheid. Dat mag de KNVB niet doen. Dus wij doen dat wel. En dan blijft het leuk. dan zie je vervolgens, als je naar die lijsten met al die teams kijkt, zie je, ja, er zijn inderdaad heel weinig teams met... Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon teams bij ons, bijvoorbeeld bij ons in Den Haag. Ja, daar zijn heel veel elftallen met bijna alleen mensen met een migratieachtergrond. Die komen in die competities niet voor. En dan zeggen zij, nee, maar dat doen we helemaal niet bewust. Dat is echt geen beleid of zoiets. Dat is gewoon nu even hoe het uitpakt. Wij selecteren echt alleen maar op teams waar we tegen gespeeld hebben en waar het leuk tegen is. En verder letten we nergens op. Nee. Op achtergrond letten we niet.
0: Maar het zou dan ook kunnen zijn dat hun ervaring is dat ze bij veel clubs waar wel spelers met een migratieachtergrond zitten, dat ze daar dan negatieve ervaringen mee hebben.
2: Ja, en dat hoor je off the record dan ook wel, dat ook het geval is. Maar ja, dit is een heel gevoelig onderwerp in Nederland. Er wil niemand openlijk over spreken. Dat merk je heel sterk.
0: Wat er ook uit blijkt is dat de KNVB dit dus kennelijk toch niet echt onder controle krijgt, hè, in de competities.
2: Nee, het probleem met de KNVB is dat ze, en dat geven ze zelf ook wel toe, die hebben natuurlijk gewoon beperkingen. Je kan niet een team zomaar uit een competitie zetten als die zich misdragen hebben. Daar zijn allerlei regels voor. Je moet eerst vaststellen wat er precies gebeurd is. Nou, daar zijn ook vaak nog verschillende lezingen van. Dus je moet goed wederhoor plegen, zou ik maar zeggen. Nou, dan moet je een soort plan maken voor verbetering. En dan moet je teams de kans geven om het waar te maken. En alleen als ze zich dan nog een paar keer gedragen, dan kan je ze uit competitie zetten. Nou, veel andere teams die daar tegen spelen, die hebben daar geen zin in. Die vinden dat allemaal veel te lang duren en veel te omslachtig en veel te zorgvuldig. En die denken, nou, we regelen het wel anders.
0: Ja. Bas de Vries van de NOS, fijn dat we je even mochten lenen.
2: Dag.

0: Roger Kot.
1: Ik kan echt zonder jou.
0: Vol overtuigingskracht om 8:59 in West wordt wakker op Radio West. Mooie zomerse dag staat ons nog te wachten. En hier in Den Haag, nou, ik kan het niet helemaal zien, maar misschien een streepje zonnestraal hangt een luxe flex voor. We blijven even in Den Haag, want in woningen aan de Lieststraat is een hoge concentratie aan gevaarlijke stoffen gevonden, genaamd formaldehyde. Die stof kan ontstaan na het gebruik van isolatiemateriaal UF-schuim. De woningcorporatie van de woningen Stedion deed er al eerder onderzoek naar, maar nu roept D66 Den Haag op om snel duidelijkheid en ondersteuning te geven aan bewoners die hiermee kampen. En we praten er even over met Peter Meekers van D66. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want hoe gevaarlijk is het nou in die woningen?
2: Nou, de GGD heeft in afgelopen februari eigenlijk aangegeven dat het schuim helemaal niet meer gebruikt moet worden bij het isoleren van woningen. En ook de norm omlaag gebracht wanneer het gevaarlijk wordt. En Stedion heeft nu uitgezocht dat bij een aantal van hun woningen na een onderhoudsproject die norm echt wel flink overschreden wordt. En die mensen krijgen zelfs het advies eigenlijk om hun huis te verlaten, om tijdelijk ergens anders te zijn, totdat het beter wordt in de woning.
0: Ja, je zou dan denken, die mensen kunnen wel eventjes weg, maar moet er niet onmiddellijk iets aan gebeuren?
2: Toen in februari dat bekend werd, toen heb ik vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Van goh, vraag is bij de corporaties, hebben ze het gebruikt en hoe zit dat? Die zijn toen gaan onderzoeken. Gelukkig is het niet wijdverbreid in de stad toegepast. Bij Stedion wel bij een relatief groot complex, waar tientallen woningen het is gebruikt. Maar gelukkig bij een aantal is de meting echt te hoog uitgevallen. Bij de anderen is het gewoon wel veilig om te blijven. Maar we weten bijvoorbeeld niet bij particulieren of die het hebben toegepast. Of als je huurt van iemand anders dan van een woningcorporatie. Daar hebben we helemaal geen zicht op als gemeente.
0: Nou, is het vreemd dat het überhaupt nog gebruikt is?
2: Nou ja, vanaf februari is duidelijk dat het gevaarlijk is. Bij peurschuim wisten we dat al eerder. Het is gelukkig ook nooit subsidiabel geweest in Den Haag. Dus ze hebben het niet gestimuleerd vanuit de gemeente, vanuit de overheid. Maar het is dus heel erg onduidelijk waar is wat toegepast. En veel mensen weten ook niet of het bij hun in huis wel of geen gevaarlijke gassen oplevert.
0: Nee, subsidiabel, maar je bedoelt de gemeente gaf er geen geld voor als je dit gebruikte, zeg maar. Het is niet gestimuleerd.
2: Ja, klopt. Nee. Het werd niet gestimuleerd vanuit de gemeente, gelukkig.
0: Even, want wat, je zegt het is gevaarlijk, maar wat kan je er dan van krijgen?
2: Nou, als je heel lange tijd in die hogere concentraties blijft, dan heb je een verhoogde kans op kanker in je neus of in je keel. Dus dat is wel echt heftig wat dat betreft. En sowieso is het niet fijn voor mensen die al een longaandoening hebben. Dat kan daardoor verslechteren.
0: Nee. Jullie vragen nu om actie. Wat willen jullie nu concreet op dit moment? Wat er bijvoorbeeld nog niet gebeurt?
2: Ja, we hebben gevraagd of mensen metingen kunnen aanvragen als ze zich zorgen maken. Maar nu wordt er doorverwezen vanuit de GGD naar commerciële bedrijven waar je zelf voor moet betalen. Dat is een beetje raar. Ja. Er zijn ook nog niet heel erg concrete afspraken. Dat hebben we voor schimmelproblematiek wel gedaan. Er ligt een heel protocol, een schimmelexpert. Dat is hiervoor nog niet afgesproken. En ook de voorlichting kan en moet beter vanuit de gemeente. Nu wachten we vooral af voordat mensen zelf de GGD of de gemeente opbellen. Maar ik wil eigenlijk gewoon een meldpunt bij de huurbalie, een e-mailadres of wat. En ook een samenwerking met de GGD, zodat we mensen actief kunnen vertellen wat kan er. Kan er inderdaad gemeten worden? En hoe word je gerustgesteld dat het bij jou veilig is? Want dat is het wel in de meeste gevallen. Maar dat is wel fijn als er gemeten is en dat je het weet.
0: Ja, je wilt dus gewoon echt professionaliseren deze aanpak. Hè? En niet dat mensen de kosten daarvoor moeten betalen. Maar ik zit er wel te denken, ja, hoe weet je eigenlijk of je eventueel ongerust zou moeten zijn? Ik bedoel, waarom zou je zo'n meting aanvragen?
2: Ja, als je weet dat er in jouw woning bijvoorbeeld de spouwmuur is geïsoleerd met schuim, hè, dan kun je altijd navragen bij je verhuurder of bij het bedrijf wat het voor jou zelf heeft gedaan. Van god, welke materialen heb je gebruikt? En als dat iets wat veilig is, en dan ben je al gerustgesteld, dan is het UF-schuim. Dan weet je dat je eigenlijk risico hebt dat er concentraties in huis kunnen ontstaan. Dat kun je niet zien, dat kun je niet ruiken of proeven. Dus daar moet je eigenlijk wel een meting voor laten uitvoeren. Alleen ja, nu komen die kosten op jezelf terecht als je niet van een corporatie huurt. En ja, dat kan voor mensen soms een drempel zijn. Maar dat is niet de bedoeling als het om je veiligheid gaat.
0: Duidelijk verhaal. Luistert de gemeente naar jullie oproep?
2: Nou, oorspronkelijk stond er in december pas een debat gepland met de wethouder hierover. En die hebben we gelukkig naar voren weten te trekken. Dus donderdagavond ga ik hem aan de tand voelen en kijken of we hem kunnen laten bewegen dat hij sneller en meer doet voor de mensen. Dat is wel onze inzet.
0: Peter Meekers van D66 in Den Haag, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Goedemorgen, het is 8:30 geweest. Je luistert naar Westwoord Wakker. Dit is het nieuws met Richard Grootboet.
11: Goedemorgen. Sommige voetbalverenigingen in onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo is er al langer een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland. En omdat teams uit de regio Den Haag niet worden toegelaten, start voetbalvereniging Celeritas uit Rijswijk een eigen variant. NOS-verslaggever Bas de Vries vertelt over de aanleiding, een stroom van incidenten.
12: Zelfs in die competities waar je toch denkt, nou, dat doen mensen een beetje rustiger aan. Nou ja, dan kan je, ze schatten zo 7 van de 10 uitwedstrijden. Dus daar loop je aan tegen tegenstanders die je uitschelden. Die soms zelfs spugen of slaan.
11: De nieuwe competitie werkt met strengere regels. En wedstrijden worden daar zonder scheidsrechter gespeeld. Zou dat goed gaan zonder scheidsrechter?
10: Nou, een van de regels is dat er geen slijding gebruikt mag worden, bijvoorbeeld. Dus ja, als je daaraan houdt, dan is het niet meer nodig, denk ik.
11: Ja, ja. Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap, moet ik zeggen, van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. Ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor de opvang. Als je deze week met lijn 2 rijdt in Den Haag, dan kan het zomaar zijn dat je in de nieuwe tram stapt. Voor Hagenaars is het een belangrijk moment, omdat die oude rood-beige trams na 45 jaar langzamerhand plaatsmaken voor de nieuwe. De nieuwe HTM-directeur is erg trots.
13: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
11: Vrijdag reed de nieuwe tram van de Remise al in Scheveningen naar het Kerkplein. En daar mocht iedereen die het wilde even naar binnen en ook even de bel drukken en zo. Amerikaanse sancties tegen medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag zijn zorgwekkend te noemen. Dat zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Volgens hem kunnen sommige medewerkers door die sancties niet bij hun geld om boodschappen te doen. Dat was het voor nu.
10: Dankjewel, Richard. Gaan we naar Huub. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, Jorinda.
10: Ja, goed nieuws op jouw eerste werkdag weer.
14: Ja, zo is het. Ja, het is bijna jammer voor mezelf natuurlijk.
10: Ja, niet nog een dagje vrij heb, ja.
14: Maar er zijn meer mensen die aan het werk moeten, absoluut hoor. Maar ja, wat er eigenlijk al de afgelopen uren gebeurd is, is dat de buitjes die er hier en daar waren in Zuid-Holland bij ons, die zijn toch al naar het noordoosten weggetrokken. En er komen wat meer opklaringen al. En dat betekent dat we vandaag echt nog een hele mooie dag krijgen. Een nazomerdag, zou ik zelfs kunnen zeggen. Want de temperatuur gaat goed oplopen. Het is nu zo'n 17 tot 19 graden. graden, 19 graden vlak aan zee. Want de zeewatertemperatuur is nog 20 graden. En bij een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind wordt het zo'n 25 graden. Alleen zal die wind vanmiddag wat verder gaan toenemen, zeker aan de kust. Daar wordt het wel windkracht 5 tot 6 uit een zuidwestelijke richting. Dus ja, het gaat wel wat meer waaien. En dat betekent ook dat er ook een depressie in de buurt komt te liggen, namelijk bij Schotland. En dat betekent voor vanavond en komende nacht dat er een paar zwakke fronten gaan passeren met plaatselijk een bui. Dat kan vanavond, later op de dag al dus zo zijn. En er is er ook wat meer bewolking. Vannacht wordt het 16, 17 graden. Morgen is er duidelijk dus meer bewolking. Valt er enige tijd regen. Pas later op de dag komen er opklaringen. En dan wordt het nog maar ongeveer 18 graden. Ook woensdag ziet het er niet echt goed uit. Ja, de dag van de staking. Hè, dan, ja, met de fiets, het is een optie. Maar goed, daar vallen dan wel buien.
10: Ja, staking en tov, hè?
14: Ja, en dan wordt het nog wel 19 graden. Maar goed, donderdag kan iedereen weer opdrogen. Het is dan droog, komen weer perioden met zon. Ook dan wordt het 19 graden. Nou ja, en de dagen daarna, het zal gewoon licht wisselvallig zijn. Niet verkeerd. Er is af en toe zon, daar kan een bui voorkomen. Vrijdag en in het weekend. Maar de temperaturen komen zeker op zaterdag en zondag toch weer net iets boven de 20 graden uit. Dus volgens mij kunnen we daar gewoon naartoe uitkijken.
10: Gaan we doen, dankjewel. Ja. En dan gaan we nog naar de AWB. Tim Schaap, waar staat het vast?
8: Ja, helaas op aardige plekken, Jorinda. Waar op andere plekken in de buiten de regio, wou ik zeggen, nu de spits een beetje op zijn retour is, lijkt het nu juist hier een beetje drugs te zijn. Zo zijn er een paar problemen om bij stil te staan, letterlijk en figuurlijk. Op de A12 Utrecht-Den Haag, Blijswijk en Nooddorp heb je file. 6 kilometer, 25 minuten. Door een pechgeval is één rijstrook dicht. Ook drukt op de A4 vanuit Amsterdam gezien. Richting de Hofstad file tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 20 minuten over 14 kilometer. Ook de A4 naar Amsterdam toe, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Bijna een kwartier file over 7 kilometer. En tenslotte iets lokaler nog, de A44 naar Den Haag toe. Leiden en Wassenaar, 2 kilometer, 15 minuten momenteel.
10: Tim, dankjewel.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: Frank Boeijengroep. Normaal is dat misschien niet goed, maar in dit geval dus wel.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ik denk dat ik Sweet 16 was, dat ik deze man voor het laatst gesproken heb. Dat is lang geleden, zeg. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daar zijn we weer. Ja, laten we toch even... Nou, er is een hoop gebeurd afgelopen weekend, dat sowieso. Eerst toch maar eventjes beginnen met ADO. Die zagen we natuurlijk tegen Feyenoord voetballen. En dat gaf, ja, dat gaf wel wat hoop, hè? Maar het is niet gelukt.
2: Maar het is niet gelukt, nee. 3-2 verlies thuis tegen Fortuna. Ja, wat moet je ervan zeggen? ADO was nog een soort van dichtbij. Alhoewel de 3-2 aansluitingstreffer van Jessebal... Die viel al in de extra tijd. Ga je toch nog een beetje hopen van kan ADO een beetje doordrukken. Ze hebben het eigenlijk weggegeven in de eerste helft. Toen die goals van Iataren en Zeefuik binnen 5 minuten vielen. Minuut 29 en minuut 34. Ja, dat mag niet gebeuren. Daar zijn ze ook... Rotier was daar met name kritisch over. De speler van ADO Den Haag die zegt... dat je 1-0 achterkomt, dat kan. Maar dat je dan binnen 5 minuten eigenlijk al achter de feiten aanloopt. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren.
0: Nee.
2: Het heeft te maken met volwassen worden, met omgaan met het tempo, met de druk in de Eredivisie.
0: Maar dat zijn van die fouten die worden gemaakt. En ja, in de Eredivisie word je daar natuurlijk meteen keihard voor afgestraft, hè?
2: Ja, het is genadeloos wat dat betreft. Ieder foutje is een potentieel tegendoelpunt. Een beetje overdreven gezegd. Maar je moet echt zo op je hoede zijn. Hmm. En iedere bal die je aanneemt, iedere paas die je geeft... dat moet allemaal zuiver zijn, dat moet allemaal goed zijn. Jouw hokken ging een beetje in de fouten. Toen dacht ik, dat hoeft niet per se een doelpunt te worden. Maar goed, dat wordt dan uiteindelijk ook een doelpunt. Kleine foutjes worden afgestraft. De grote jongens die moeten opstaan nu. Het is geen pupillenvoetbal meer, maar het is echt grote mannenvoetbal. En ADO Den Haag heeft nu wel een aantal wedstrijden de tijd gehad om te wennen. En je ziet wel verbetering door de wedstrijden heen. Alleen die overwinning die laat maar op zich wachten. Ze hebben 1 puntje uit 5 wedstrijden. Dat is gewoon niet fijn.
0: Nee, dat is te weinig. Want af en toe, dan weten ze toch wel druk te zetten. En ziet het spel er leuk uit, maar het is niet genoeg, hè?
2: Het is het allemaal net niet zoals ze dan zo vaak zeggen. Je krijgt de bloemen vanwege het leuke spel. Maar de puntjes die gaan naar de tegenstander. En aan bloemen, dat weten we allemaal, die gaan dood. En de puntjes die blijven voor eeuwig staan. Dus volgende wedstrijd meer succes. Maar zaterdagmiddag 4:30 aanstaande zaterdag uit tegen Twente. Dat is dan ook niet een wedstrijd waarvan je zegt... daar gaan we de 3 punten eens pakken. Maar goed, je ziet tegen Feyenoord dat ADO toch dichtbij een overwinning was. Dus tegen Twente zou het ook moeten kunnen. Die eerste overwinning die komt steeds dichterbij, zeggen ze dan altijd. Maar het zou wel fijn zijn als die een beetje snel komt. Want hoe langer zo'n overwinning uitblijft... dat gaat toch klaargaan met zelfvertrouwen. En die rode streep, daar word je ook niet vrolijk van op de ranglijst. Daar moet je weg.
0: Juist. Er was nog wel meer te doen in de Eredivisie. We hadden natuurlijk de topper, Ajax-PSV.
2: Ja. Ja, dat was een interessante, leuke wedstrijd waarvan alles gebeurde. En waar toch blijkt dat PSV, denk ik toch wel met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Alhoewel, als je kijkt naar de ranglijst, staat AZ daar nog bovenaan met 15 uit 5 punten. Maar Ajax-PSV, een goede topper, mooie goals. Natuurlijk eigenlijk overschaduwd door de onbezuisde actie van Ruben van Bommel op Bouwman. Ja, die ligt er gewoon een maand uit. Ik heb 3 keer heb ik ernaar zitten kijken. Dat het rood is, dat staat denk ik voor iedereen vast. Maar wat Van Bommel eigenlijk bezielde... hij zal het allemaal niet bedoeld hebben, zoals zijn trainer zegt. Maar het was wel echt heel erg lomp en onbesuisd.
0: En waarom?
2: En waarom, inderdaad. Want er was helemaal niks aan de hand voor PSV. En misschien... kijk, die Van Bommel die zit natuurlijk in een soort flow. Die vorig jaar is die lang geblesseerd geweest. Hele seizoen eruit gelegen. Hij speelt nu de pannen van het dak. En is dan misschien in zijn euforie zo overijverig... dat hij soms ook dingetjes doet die niet helemaal bij het voetbal passen. Zijn vader die had ook wel eens momentjes dat de stopjes een beetje doorsloegen. Dat er een klein beetje kortsluiting was. Nou, ik denk dat Van Bommel daar nu in zijn enthousiasme en gedrevenheid ook een beetje last van had.
0: Hij heeft wel meteen zijn excuses aangeboden. Hij is naar hem toegegaan na afloop van de wedstrijd. Dus,
2: maar je zag ook dat hij ermee zat. En toen wist hij nog niet eens dat Bouwman er zeker een maand uit ligt. Maar het was aan alles zag je, het was niet bedoeld. Maar desondanks was het een domme actie.
0: Dag Herman.
2: Oké. Ace.
0: Ik hou het kort.
2: Ja, ik snap het.
0: Westlandia, SCV Scheveningen 1-0. We staan op de 12e plaats. Dat is toch even doorbijten, Herman. Goed, Kees. Ja,
2: blijf doorbijten, Kees. Ja.
3: Houtmoed.
2: Ja, ja. Ja. Ja, houtmoed, Kees.
0: We weten niet precies waarvoor, maar houtmoed.
2: Nee, nou ja, laten we eerlijk zijn. Dat moet toch wel goed komen met Scheveningen in de vierde divisie. Ja.
0: Ja.
2: Het is pas de tweede wedstrijd, hè? Mm-hmm. Nou, toch weer een puntje. Eén puntje hebben ze.
0: Ja.
2: En één gelijk en één verloren.
0: Kan ook niet iedereen zeggen, hoor.
2: Nee. Ik bedoel, bij ADO, daar wachten ze na 5 wedstrijden nog altijd op de overwinning. Daarom. Dus Scheveningen is goed op weg.
0: Ja, eerste overwinning van de Rijnsburgse Boys ook, hè?
2: Ja, nou, was keurig tegen AFC. 3-0 na een dramatisch begin van het seizoen. Nou, laten we hopen dat ze daar het lek boven hebben. Nou, waar het nog nooit lek geweest is, dat is bij Quick Boys. Want ja, die denderen maar door. Die hebben nu de vierde wedstrijd achter elkaar gewonnen. Het wordt 3-0 bij GVVV. Ja, met name die 0 is ook lekker. Want ze hebben nog geen enkel tegendoelpunt dit seizoen. En dat is echt een ongekend goede start voor Quick Boys. Dat bezig is met de prolongatie. Van de titel. Ze willen de 3 op een rij pakken. Het begin is in ieder geval het halve werk, zullen we maar zeggen.
0: Prolongatie, mooi. He, dat even half 9 al gewoon.
2: Ja, joh.
0: Prachtig. Hij gooit ze
2: mooi boek gelezen.
0: Alsof er niks aan de hand is. Ja, we hebben allemaal wat gedaan met onze zomer. Ja, man. Hartelijk dank.
2: De groeten.
0: Ja. Oh, vrijdag met Jorinda natuurlijk.
3: Ja, gezellig. Ja, leuk.
2: Oh, dat woensdag al.
0: Ja.
3: Woensdag al, ja.
0: Woensdag. Oh,
3: ja,
0: man.

0: Talking Blue en Venus. Dat is nog eens een klassieker met de hoofdletter K. We gaan even een feestje vieren, want bijna 11 maanden was die gesloten. Maar sinds gisteren is de onderdoorgang van het Lisserwegviaduct in de A44 weer open voor al het verkeer. En is er een feestje, dan is Bob Brinkman daar natuurlijk ook. Wat ben je aan het...
1: Ik wil het luchtig houden graag op de radio.
0: Oh, je bent even het Lisserwegviaduct aan het opsnuiven.
2: Aan het opblazen.
0: Nou, dat hoop ik niet.
1: Nou, er is zeker een feestje voor fietsers. En daarom, als ik 2 keer met mijn fietspomp pomp...
0: Oh,
1: had je het geluid nog niet geraden?
0: Nee, totaal niet.
2: Ik dacht dat het een ballon was, omdat het zo feestelijk was.
0: Ja, precies. Ik heb hier ballonnen en van die letters, viaduct.
2: Ja.
1: Er is speciaal een feestje voor de fietsers deze maandagochtend. Want het viaduct bij de Lisserweg, de onderdoorgang, die is weer open. En dat is voor fietsers fijn. Vooral voor fietsers die tussen Lisse en Oude Wetering 11 maanden lang een kwartier maximaal moesten omfietsen. En om de fietsers een beetje te bedanken voor hun geduld is hier aan... De Alphen aan de Rijnkant van het viaduct. Een fietspitstop opgezet. Grote gele vlaggen. Fietsers die hier tegen worden gehouden. Die krijgen een appeltje en een banaantje. En wat zit er in dat doosje, meneer?
3: Een lampje.
1: Wat zegt u?
3: Een lampje, denk ik.
1: Oh, een lampje.
3: Ja, er zit een lampje in.
1: Als bedankt voor het geduld van het omfietsen.
3: En een achterlichtje. Ja, en voor het geduld voor de komende jaren, denk ik nog.
1: Ja, want er komt nog aardig wat werkzaamheden komen eraan.
3: Ja. Ik krijg veel last van het viaduct aan de hoofdweg. Dus de op- en afrit naar Sas zijn vanaf Kaag en Buitenkaag. Dat is wel een dingetje.
1: Ja, en dan krijg je nu een lampje dan alvast voor?
3: Ik kan verlicht omfietsen.
1: Ja.
3: Ja, toch?
1: Wat vind je daarvan, van al die werkzaamheden?
3: Nou ja, wat moet, dat moet, denk ik. En ik rij ook auto, dus ik heb er ook mijn voordeel van. En het was al een keer aan de beurt, denk ik. Zeker, ja. Dus het knapt alleen maar op.
1: Ja, dat het aan de beurt was, dat weet Dick van der Kolk van Rijkswaterstaat. Staat hier in een oranje hesje. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, 100 jaar oud, hè? Wat was dat Lisserwegviaduct?
4: Hij is bijna 100 jaar oud, de vorige in ieder geval. Deze is gelukkig weer fonkelnieuw.
1: Een oud beestje, heeft onderhoud nodig.
4: Ja, absoluut. Ja, daarom hebben we ervoor gekozen om die te vervangen.
1: Ja, daar hebben wel wat fietsers last van gehad natuurlijk.
4: Ja, zeker. En daarom ben ik ook blij dat we hier staan. Hè. 11 maanden lang moesten ze omrijden. Kon tot een kwartier aan omrijtijd veroorzaken. En daarom zijn we blij dat de fietsers er weer onderdoor kunnen.
1: Ja, die man die net een fietslampje heeft gekregen, die is er al bang voor. Die vreest voor komende werkzaamheden. Want er staat nog aardig wat te gebeuren, hè, langs die A44.
4: Ja, zeker. Ja, dit is het startschot voor het volgende viaduct dat we aanpakken. Nu is op dit moment de hoofdvaartviaduct de onderdoorgang afgesloten. En dat is ook voor een hele poos. Dus daar zullen fietsers...
1: Bij Abbenes, hè, die afrit.
4: Ja, dat is bij Abbenes. Dus daar zullen fietsers ook weer voor lange tijd moeten omfietsen.
1: Ja, dus daarom vandaag een appeltje, een banaantje en een fietslampje hier bij het Lisserwegviaduct. Wordt er een beetje met een glimlach gereageerd, meneer die de appels uitdeelt?
5: Ja, over het algemeen is men wel positief. Ja, de meeste leerlingen wisten het ook. Ze hebben nu een beetje haast, dus ze fietsen wel hard voorbij. Dat snap ik, want ik denk dat je nu een briefje bij de conrector moet halen als je nu nog langs fietst.
1: Maar, dus er worden geen appels meer aangenomen,
5: ja,
1: zeg je?
5: Ja, de bananen, de reep gaat nog goed. Maar ze komen terug voor een beurt, denk ik. Ja.
1: Ja, want dat kan je hier inderdaad ook krijgen. Daarom ook die fietspomp hier. Je kunt hier heel eventjes door een fietsexpert je fiets laten nakijken. En dat allemaal dus nogmaals, zeg nog maar 1 keer, om de mensen een beetje te bedanken. En ook een beetje alvast, ja, toch een beetje in de watten te leggen. Want die werkzaamheden, die zijn voorlopig nog niet klaar. Sterker nog, ik zie hier een bord dat het, denk, tot en met 2030 gaat duren.
4: Ja, zeker. Ja, tot 2030 zijn we hier aan A44 ergens aan het klussen. Dat klopt.
1: Ja, dus een appeltje voor de dorst en voor het geduld. Cheers, Jorinde.
0: Ja, nou, heel goed. Straks na 9 uur...
6: De Radio West tijdmachine.
0: Dan spelen we hem weer voor echt een fantastische prijs. Namelijk een ultra-compacte koffiemachine. En maar 1 druk op de knop en dan maak je in 25 seconden... jouw favoriete koffiesoort, bijvoorbeeld espresso.
2: Ja, en er staat ook Lungo. Je weet je niet wat het is. Hè?
0: Geen idee.
2: Dat is koffie.
0: Dat is ook koffie, ja. Ik heb een schokkende mededeling over zo meteen tussen 9 en 10. Daar kunnen we maar beter niet omheen draaien. Maar ik heb geluisterd afgelopen vrijdag.
2: Ja.
0: En dat dacht, dat kan ik ook. Dus
2: mag ik weg?
0: Ja, dus je kan naar huis.
2: Oh.
0: En dan doe ik tussen 9 en 10 doe ik alsof het vrijdag is.
2: Oh,
0: gewoon uit een soort...
2: Heb ik dan nu weekend?
0: Ja, nee, dat
2: net zoals
0: niet.
2: Jij.
0: Nee, dat ging me te ver. Maar ook uit dus gewoon als een soort wraakoefening, omdat ik vrijdag er niet bij mocht zijn.
2: Ja, en dan, zelf gestopt,
0: en dan denk ik dus van, dat doe ik dan nu ook.
2: Ja, nou veel plezier, nou, dan ga ik gewoon.
0: Ja, sorry.
2: Ga ik lekker naar Kasper.
0: Het is wat het is. Maar dus wel in ieder geval nog 1 keer dus...
6: De Radio West tijdmachine.
2: Dat wel.
0: Dat wel. Ja. Nou, veel succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Goed aan de Kasper.
2: Ook niet leuk.
0: Nee, ja, maar ja. Ik kwam vrijdag ineens in me op.
2: Ik had er zo'n zin in juist, in die tijdmachine.
0: Ik niet.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW!
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Wat ga jij doen dit weekend?
9: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
8: Ik ga helpen op een festival.
9: Rondlopen met een bierpomp zeker?
8: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
9: Is dat niet eng?
8: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
9: Klinkt best wel stoer.
8: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
9: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
8: Precies. Iemand nog iets te drinken?
10: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
11: Goedemorgen, is er al koffie?
12: Elke werkdag.
13: Nee, maar wel elke werkdag een koffiemachine deze week. Althans, daar maak je kans op. Ja, daar red ik me ook weer uit. Jorinda is nog niet weg of het is al mis. Bijna 9 uur, een overzicht van het regio-nieuws. Met Richard Grootbond. Richard, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen, Tjeerd. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. Peter Mekers van D66 in Den Haag zei vanochtend hier in West wordt wakker dat er snel onderzoek moet komen naar de omvang van het probleem. Voetbalverenigingen in onder meer onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Dat is uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij 7 van de 10 wedstrijden zijn er incidenten, gescheld, gespuug en af en toe vallen er zelfs klappen. Amerikaanse sancties tegen medewerkers van het internationale strafhof in Den Haag zijn zorgwekkend. Dat zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Volgens hem kunnen sommige medewerkers door die sancties niet bij hun geld om boodschappen te doen. Meer regionieuws heb ik om 9:30. Nu eerst het overige nieuws.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
16: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. oftewel tankers.
15: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore.

0: Gaap, die is bij de ANWB.
1: Het drukste moment van de ochtendspits ligt zo te zien achter ons, maar er zijn een paar problemen overgebleven. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda. Bij Bergse Hoek is een ongeluk gebeurd. Vanaf 16-Hoven een file van een kwartier. Er is maar één rijstrook open. Vertraging kan daar nog wel eens op gaan lopen. Verder een pechgeval bij Nooddorp op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Zevenhuizen een kwartier extra. De weg is er gelukkig wel weer vrij. En verder nog hier en daar wat dagelijkse drukte, zoals de N434 richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet 3 kilometer en 10 minuten.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
9: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: voordeeluitjes.nl.
9: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: zusteren koffie.
1: Oh, nou wie niet, hè? Heerlijk.
0: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
1: Ja, een lekker bakkie koffie. En dat kun je zelf gaan zetten op de best mogelijke manier. Want in...
2: De Radio West tijdmachine.
1: Deze week als hoofdprijs een ultra-compacte koffiemachine. De machine is makkelijk in gebruik en onderhoud, zodat je eigenlijk elke keer weer een heerlijk bakkie koffie kunt bereiden. Eén druk op de knop en dan maak je in 25 seconden jouw favoriete espresso bijvoorbeeld. Maar er is nog meer. Het kan allemaal, want het zijn verschillende knoppen. Als je de hoofdprijs wint, krijg je meteen een welkomstpakket met 7 verschillende koffies. Doe maar, ik zou het wel weten. Deze week dus in de West weten. Als je daarvoor wilt kwalificeren, dan moet je nu bellen. 070-390-5454. Wij hebben ook nog fantastische taart bij de koffie net binnengebracht door Ans. Ans, hartstikke lief, met een hele mooie tekst er ook bij, omdat ik weer terug ben. Ik waardeer het hartstikke. Wij gaan hier wel genieten. Maar zorg ervoor dat jij dat ook kan. Bel naar 070-390-5454 voor de Radio West tijdmachine. De hoofdprijs dus, die koffiemachine die je kunt winnen. En ik doe er vandaag ook nog een boek bij. De schoonzoon van Rita Melwijk. Dat is een prachtig boek waarin je blijft lezen, kan ik je verzekeren. 070-390-5454. Koffie en een goed boek erbij. Wat willen mensen nou nog meer?

0: We schrijven 1986, George Michael en Aretha Franklin. Dat was een mooie combinatie. Bijna 9:15.
1: De Radio West tijdmachine.
0: René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, je belt vanuit Brabant, hè? Want daar zit je lekker op de camping nog vakantie te vieren.
2: Ja, ik ben daar door buiten met rondje uit te laten.
0: Ja, en normaal woon je in Rijswijk, hè? Maar zit je lang op de camping in de zomer, of...
2: Nee, ik zit wel geweest in de vakantie.
0: Oh.
2: Nou,
0: ja. Ja, en kom je daar regelmatig? Ga je daar eigenlijk jaarlijks op vakantie, of...
2: Nee. Gewoon, ja, steeds een ander park of zo, hè?
0: Ja, precies.
2: En dat in het postbaanseizoen.
0: Kijk, en vandaar een prachtig weer ben je mee begonnen dan, hè?
2: Ja. Ja, morgen stoven.
0: Ja, ja. Nou, ik zou er volop van genieten vandaag als ik jou was, René. We gaan afreizen met de tijdmachine. Heb je trouwens je radio op de luidspreker staan of heb je maar aan je oor, René?
2: Portje.
0: Oké, okay, ja. Eigenlijk is het handigst als je even je telefoon eigenlijk aan je oor doet, want dan hoor je wat beter.
2: Oké, we gaan.
0: Ja, kijk maar even of je dat kan regelen. Dan stappen we ondertussen ook gewoon in de tijdmachine.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan we eens even kijken waar we terecht gaan komen. Het is voor mij heel lang geleden dat ik heb gereisd met de tijd.
1: 1, 9, 7, 3.
0: Ja. En wij zijn ondertussen in 1973 aangekomen, René.
2: Ja.
0: En nu hoort je luid en duidelijk, dus dat heb je ook hartstikke goed geregeld. 1973, was je er toen al, René?
2: Ja, tuurlijk. 58
0: seconden. Oh ja, kijk eens aan. Dat komt, komt er meteen iets naar boven bij als je aan dat jaar denkt?
2: 78?
0: Nee, 73.
2: Nou, 73. Niet echt veel, nee.
0: Nee.
2: Ja, de verkering en dat soort dingen weer, hè. Poegies krijgt als je...
0: Ja? Was je een wilde jongen in die tijd?
2: Ja, nog wel, ja.
0: Oh ja, echt? hoe uitte zich dat dan?
2: Flink op stap gaan, keldertje, factory, al dat soort dingen meer. Dus ja.
0: En populair bij de meisjes?
2: Ja, ook dat toch wel, ja.
0: Ja, ja. Dus wel een tijd om met veel plezier aan terug te denken.
2: Ja.
0: Juist. Nou, zullen we eens kijken wat je nog weet van 1973?
2: Ja, laten we dat doen.
0: Laten we het maar eens doen. 3 vragen.
2: Ja.
0: Wie is er de premier van ons land tijdens de oliecrisis dat jaar?
2: De L.
0: Tijdens een zware storm in april van dat jaar komt het zendschip van Radio Veronica op het strand vast te zitten. Maar op welke strand in die regio zit het schip dan vast?
2: Jezus, ik kijk daar volgens mij.
0: Jij zegt kijk daar?
2: Ja, volgens mij wel, weet ik zeker, ja.
0: Nederland geniet vanaf 1973 van de weekendquiz bij de AVRO op de televisie. Fred Oster presenteert het spelprogramma. Beroemd is de finale waarin dieren een hoofdrol spelen. Maar welke beestjes lopen daarin dan door een doolhof?
2: Ja, van de Albert Heijn, hè, de hamsters.
0: Jij zegt dat waren hamsters. We gaan eens eventjes kijken hoe je het gedaan hebt. Ja.
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Oh, eentje, René.
2: Ja, nou ja, beter 1 of niks, hè?
0: Nee, zeker. Nou, wat je goed had was Joop den El, hè? Met die historische toespraken natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Dus dat had je goed. Maar jij zei, het schip van Veronica Kijkduin, maar het was op Scheveningen. Hij lag vlak bij de pier.
2: Oh, ja, stom.
0: Ja. En die diertjes, daar waren eigenlijk 2 antwoorden mogelijk. Het waren cavia's.
2: Ach ja, tuurlijk.
0: Maar heel veel mensen zeiden ook marmotten. Want het spel heette ook de marmottenrace. Maar het waren eigenlijk gewoon tot cavia's omgebouwde marmotten. Of omgekeerd.
2: Ja.
0: Ja, dus die had je niet goed. Ja. Maar dat betekent wel dat je 1 vraag... dat je daarmee een prijs hebt verdiend. En ik ga in ieder geval, dat is misschien wel leuk voor op de camping... het boek De Schoonzoon naar jou toesturen van Rita Melwijk. En dat is een boek waar je echt in blijft lezen. Dus René, gefeliciteerd daarmee.
2: Ja, helemaal top. Helemaal... Als we thuis komen, kunnen we gaan lezen.
0: Zo is het. En een fijne vakantie, hè?
2: Ja, helemaal goed. Hey, dankjewel.
0: Dag, René.
2: Hey, doei.
0: Joe, hoi, hoi. En we blijven nog even in dat jaar 1973 met de zanger van de Zombies, Colin Blinstone en I Want Some More.

0: Ook een bakkie koffie. Oh, lekker zeg.
1: That's fine.
0: Colin Blindstone en I Want Some More. We schamen ons niet voor een ICPC gretigheid. 9:30 op Radio West. Het is natuurlijk een doodeng uur dit, want Jorin is gewoon vertrokken. En niet het boosheid, hoor. Die had een afspraak waar ze even niet onderuit kon. Dus ik doe eigenlijk nu wat zij op vrijdag gewoon 4 uur lang doet in mijn uppie. Maar gelukkig is Richard Grootbot er nog, dus die ook aan een kopje koffie.
2: En ik zit een stukje taart
0: tegen. Het is lekkere taart, hè?
2: Het is heerlijk.
0: Het is heerlijk, ja, ik weet er alles van. Het is wel bijzonder dat wij trouwens bij elkaar zitten, want dat is echt 100 jaar geleden.
2: Hè? Dat is precies 100 jaar geleden,
0: toen zat ik gewoon nog in de middag.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ja, ik ben bang dat ik toen ook nog een heel stuk jonger was.
0: Nee, daar ben ik ook bang. Ik wil het niet zeggen, maar inderdaad, Richard, je was toen nog een heel stuk jonger. En wie niet, zou ik willen zeggen. We krijgen natuurlijk altijd veel berichtjes van jullie binnen, waarvoor hartelijk dank. Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda. Even over mijn afgelopen weekend. Gisteren ben ik met Jana, mijn vriendin, naar Mini World Rotterdam geweest. Wat gelukkig een doorstart heeft gemaakt. Dat werd bedreigd. Hè. Ze moesten uit het pand waar ze in zaten. En toen is die miljonair gekomen, ook van het pretpark. En die heeft gezegd, joh, ik zorg ervoor dat jullie kunnen blijven zitten. Ik vind het erg knap gemaakt met al die gebouwen en die treinen die er doorheen rijden. Je weet soms echt niet waar je kijken moet. Nee, ik ben er ook wel eens geweest en het is inderdaad een enorme modelbaan. Ongelooflijk groot. Zeker leuk om naar te kijken. Over treinen gesproken, vooral leuk voor Tjeerd, denk ik. Ik ga een hele bijzondere treinreis maken vanaf komende zaterdag. 2 weken lang en ik ga jullie op de hoogte houden als je het leuk vindt. Nou, ik ben wel bijzonder, of ik ben wel benieuwd hoe bijzonder die treinreis is en waar die naartoe gaat. Dus Sam, die het appje stuurde, doe dat vooral. Dan moet ik heel even naar de deur. Even kijken waar ik mijn sleutels heb. Er staat namelijk volgens mij een hele mooie dame voor de deur. Dus ja, die wil ik niet laten staan. Ja. Hallo, goedemorgen.
3: Oh boy.
0: Nou, ik ben er maar.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: 9:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Richard Groenbold. Richard, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Tjeerd. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat zorgen over giftig isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties van het formaldehyde-gas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning te komen voor bewoners. Peter Mekers van D66 in Den Haag dringt aan op snel onderzoek naar de omvang.
17: Nou ja, vanaf februari is duidelijk dat het gevaarlijk is. Bij Purschuim wisten we dat al eerder. Het is gelukkig ook nooit subsidiabel geweest in Den Haag. Dus we hebben het niet gestimuleerd vanuit de gemeente of vanuit de overheid. Maar het is dus heel erg onduidelijk waar is wat toegepast. En veel mensen weten ook niet of het bij hun in huis nou ja, wel of geen gevaarlijke gassen oplevert.
16: Bij een bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een explosie geweest. Daardoor ontstond een kleine brand in het pand. De gevel en de deuren van de bokschool zijn door de explosie en de brand beschadigd. Bewoners van een woning boven de bokschool moesten tijdelijk hun huis uit. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen, meldt de politie. Sommige voetbalverenigingen in de regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Dat is uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo is er al langer een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland. En omdat teams uit de regio Den Haag niet worden toegelaten, start voetbalvereniging Celeritas uit Rijswijk een eigen variant. NOS-verslaggever Bas de Vries vertelt over de reden, een stroom van incidenten.
18: Zelfs in die competities waar je toch denkt, nou, dat doen mensen een beetje rustiger aan. Nou ja, dan kan je
17: Ze schatten zo 7 van de 10 uitwedstrijden. Dus, daar loop je aan tegen tegenstanders die je uitschelden. Die soms zelfs spugen of slaan.
18: Dit verwacht je toch niet, hè, bij dit soort wedstrijden?
15: Nee, veteranen ook gewoon. Ja.
18: Ja, hoe kan het toch? Hè? Ja. En die nieuwe competitie die gaat nu werken met heel strenge regels. Maar ze gaan wel zonder scheidsrechters spelen. Zou dat goed gaan, denk je?
15: Nou ja, ze hebben bijna alles waar het mis kan gaan er wel een beetje uitgehaald. Hè? Geen tackles meer. En aan de kant zijn er wel een paar mensen die het dan wel in de gaten houden. Die monitoren het. Maar het is een nieuwe manier.
18: Ja. Ander nieuws gaat over de opvang van asielzoekers in Den Haag. De stad kan dat niet alleen aan. Dat zegt de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. Hart voor Den Haag wethouder. Die hoopt nu dat buurgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. Ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor deze opvang.
15: Het weer, Huub Niezee.
19: Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die wordt vanmiddag wel zuidwestelijk en aan de kust vrij krachtig of krachtig. En dan wordt het ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen. Er valt plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. En ook dan hebben we een matige tot krachtige zuidwestenwind en wordt het vannacht 16 of 17 graden. Morgen is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Later op de dag komen er morgen enkele opklaringen. We hebben ook dan een zuidwestenwind, matig tot krachtig, en dan wordt het ongeveer 18 graden. Woensdag eveneens vrij veel bewolking en dan vallen er enkele buien. Dan wordt het 19 graden. Maar donderdag is het weer droog met zonnige perioden en ook dan ongeveer 19 graden.
18: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Katrina en The Waves van het Songfestival, weet je nog wel. En Love, Shine and Light. En ze hadden ook ooit nog een zomerhitje in 1985 met Walking on Sunshine.
1: Ondertussen in
0: Duitsland. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. En dat is heel veel. Dat is een aardverschuiving in de politiek in Duitsland. En de lijsttrekker van de AfD die hield zijn overwinningsspeech.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: We hebben geschiedenis geschreven. We gaan ons land terugveroveren, terughalen, zei hij eigenlijk. Het is een schok voor de Duitse politiek, deze overwinning. Want het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtspartij de grootste is geworden. Opnieuw contact met onze regiogenoot Roy Betten. Roy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de AfD dus de grootste. Ruim 43% van de stemmen. Geen absolute meerderheid. Maar dit is wel heel veel, hè?
3: Het is heel veel, ja. Het is meer als dat ze vorige week eigenlijk verwacht hadden. Dus ja, de AfD die is natuurlijk heel blij. Ze hebben niet de grote meerderheid waardoor ze alleen kunnen regeren. Het kan nog wel veranderen omdat de zetels zeg maar verdeeld moeten gaan worden. Dus het kan nog iets veranderen. Maar in ieder geval, ja, zoveel steun in een boendesland, dat is natuurlijk wel historisch.
0: Hoe is er gereageerd in Duitsland?
3: Ja, daar in Sachsen heel blij natuurlijk. Heel veel, want ja, de meerderheid die heeft eigenlijk op de AfD gestemd. Duitsland zelf is in schok. Ja, zoals al gezegd werd, sinds de Tweede Wereldoorlog is er nog niet een extreemrechtse partij geweest die ook maar geregeerd heeft of een meerderheid heeft gehad in een boendesland of in Duitsland zelf in de politiek. Ja, en ook met de ideeën die ze hebben. Dat zijn, dat zijn toch wel schokkende plannen die ze hebben. Ja, het is nu natuurlijk nog afwachten of ze ook steun krijgen van de andere partijen, wat ze mogen regeren, of ze de boendespresident mogen aanstellen en dat soort dingen. Dus dat is nog even afwachten. Want anders ja, krijg je die plannen er natuurlijk ook niet door.
0: Nee, 39 van de 83 zetels. Ik zei het al, dat is net geen meerderheid. Maar er is een andere partij die eventueel wel zegt ze te willen steunen. Hè? Dus dan zouden ze aan de macht kunnen komen.
3: Ja, als ze daar steun door krijgen, dan krijgen ze dus wel een meerderheid. Waardoor ze dus alleen mogen regeren en ook alleen mogen besluiten of ze de AfD dan de boendespresident naar voren schuift. Ja, en dan krijgen ze natuurlijk in het boendesland Sachsen veel te zeggen. En krijgen ze waarschijnlijk die plannen die in hun verkiezingscampagne stonden wel door.
0: Ja, want dat is de populistische BSW, hè? Een beetje een Russisch gezinde partij. En die haalt naar verwachting ook die kiesdrempel van 5%, hè?
3: Ja, die zitten daar zoals het nu uitziet net iets boven. En er wordt al gezegd dat hun de AfD steunen. Ja, en dan gaan ze samen regeren. En dan wordt het één grote rechtse partij en regering daar.
0: Ja, want zo'n deelstaat, die heeft veel te vertellen in Duitsland.
3: Ja, het is, in Duitsland heb je natuurlijk regels, maar je kan het een beetje zien zoals in Amerika, dat in New York weer andere regels geldt als in Texas. Elk boendesland heeft ook bepaalde regels, bepaalde wetten en dat soort dingen. Dus ja, dat mogen ze zelf bepalen. Ook de regelgeving op scholen, in het openbare leven. Heel veel dingen mag je zelf besluiten. Dus ja, dat kan per boendesland kan heel veel dingen verschillen. Dus ja, als je daar wat te zeggen hebt, je bent niet de baas van Duitsland, zeg maar wel van een heel groot boendesland. Dus ook van heel veel mensen waar je gewoon de regels kan bepalen.
0: Ja, ze willen bijvoorbeeld in de eerste 100 dagen asielkinderen naar aparte klassen verplaatsen. Ze willen een verbod op regenboogvlaggen op scholen. Publieke omroep niet langer subsidiëren. De partij wil subsidies voor wat ze noemen anti-Duitse cultuur en kerkelijke organisaties stopzetten. Het geschiedenisonderwijs moet worden aangepast. Dat zijn dus allemaal dingen die in zo'n deelstaat bepaald kunnen worden.
3: Ja, klopt. Ja, het hele dat systeem, zeg maar, het openbare systeem kan bepaald worden. De wetgeving, regelgeving kan bepaald worden per boendesland. Dus ja, zoals je al zei, is ook het schoolsysteem. Ze kunnen bijvoorbeeld eisen of de regels invoeren dat we de bepaalde klassen voor immigranten, ze willen geloof ik ook voor mensen met een beperking allemaal in aparte klassen stoppen. En zulke ideeën, ja, dat zijn natuurlijk wel hele schokkende dingen. Ook als de kinderen op school leren dat de Tweede Wereldoorlog goed is geweest voor Duitsland. zijn. Of dat verlies van de oorlog slecht is geweest voor Duitsland, maar wat er toen in de oorlog is gebeurd goed is geweest. En dat ze trots moeten zijn op hun geschiedenis. Ja, dat zijn natuurlijk hele schokkende ideeën. En als je daar je kinderen mee groot gaat brengen, dat is, vind ik schokkend.
0: Ja, voor het CDU is dit een bittere pil. Bondskanselier Merz, ja, die werd zelfs eigenlijk gevraagd om niet eens campagne te voeren, omdat er dan nog ergere dingen werden gevreesd voor die partij. Zij hebben natuurlijk, zij zijn een streng asielbeleid, daar hebben ze op ingezet. Hè, omdat ze dan dachten dat ze de AfD daardoor weer konden laten halveren. Maar het omgekeerde is dus gebeurd. Ze zijn verdubbeld. Wat zal dat voor gevolgen hebben, denk jij?
3: Ja, voor het CDU natuurlijk heel veel. De AfD heeft de rest van de partijen ook bedankt dat ze hun geholpen hebben met de campagne. De AfD die had natuurlijk, die spreken zich behoorlijk grof uit over hun plannen. De CDU heeft geprobeerd daar een beetje in mee te gaan om die AfD-kiezers daar weg te kapen. Ja, dat is dan niet gelukt, maar de AfD heeft gezegd van ik wil jullie bedanken dat jullie alleen maar over ons hebben gepraat en niet jullie eigen campagne hebben gevoerd. En dat is ook wat een beetje gezegd wordt, dat de andere partijen alleen maar gezegd hebben, stem niet op de AfD, want...
0: Ja.
3: Als je zelf geen goed programma hebt en probeert op een slechte manier de kiezers weg te kapen, dan ga je verliezen. Dus of hij af gaat treden, dat is nog maar de vraag. Of hij uit de partij gaat of als partijvoorzitter daaruit moet, dat is wel al eigenlijk geëist door de partij. Maar dat zal zich in de komende dagen wel uitvinden. Maar ze hebben inderdaad behoorlijke verliezen geleden.
0: Zeker. Duidelijk. Roy Betten daar in Duitsland, ontzettend bedankt voor vanmorgen.
3: Graag gedaan.
0: Tjus.

Can Hear Your Heartbeat. 9:15 is het geweest. Nog even wat nagekomen verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude Rijndijk en Leidschendam een file van 6 kilometer. Bijna een half uur vertraging heb je daar, ook onze Bob. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen het knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat nog een file van 3 kilometer. Maar weinig vertraging. Het gaat zo ontzettend goed met Douwe Bob. Daar gaat het zo ontzettend goed mee. Hij is aan het doorbreken in Amerika. Wie had dat ooit kunnen denken, natuurlijk. En hij wordt weer vader. Ja, voor de hoeveelste keer? Ja, ik ben de tel kwijt. Hij ook.

0: Douwe Bob en Shine. 11:10. Het is mooi geweest. Want hij is gewoon al binnen, de enige echte Bernard ter Horst. Want Patrick is, ja, ik zeg dan altijd weer op vakantie, maar dat mag ik niet meer zeggen, omdat ik zelf 3 maanden weg ben geweest. Oh, nee, ja. Dat kan echt niet meer.
1: Dat kan niet meer.
0: Dat kan niet meer. Maar ik doe het toch, hij is weer op vakantie. En vandaar zo dadelijk Bernard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tjeerd.
2: Ja.
1: Fijn je ook weer te zien hier, hè?
0: Nou, wederzijds.
1: Ja. Helemaal gewend waarschijnlijk al.
0: Oh man, alsof het nooit anders is geweest.
1: Juist.
0: En Angelique is er natuurlijk ook. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Ja, heb je ook een beetje een fijn weekend gehad? Want, je bent nog weg geweest, hè? Met 3 honden, 3 dames.
3: Ja. Dat was supergezellig. Ja. En allemaal dames die jij kent.
0: Ja. Jorinda, ja?
3: En de honden ook.
0: Honden ken ik ook allemaal.
3: Ja.
0: Zeker.
3: Ja, ja.
0: Nou, je hebt het vast.
3: We hebben het strand onveilig gemaakt en daarna lekker op een terrasje gezeten.
0: Oh, heerlijk. Dat zijn nog van die lekkere laatste mooie dagen, vind je niet?
3: Ja, super. Ja. En het leuke was ook dat de honden, die vonden het eigenlijk best wel leuk met elkaar. Ja.
0: Ja.
3: Dus dat was helemaal goed. 3 honden die het naar hun zin hadden.
0: De
3: en 3 dames die het naar
0: hun.
3: Nee, het was allemaal heel gezellig. Ja.
0: En wat gaan we vandaag doen? Want we gaan volgens mij weer een beetje richting het Westland. Hè? Je hebt inspiratie opgedaan.
3: Ja, nou absoluut. Ik heb inderdaad inspiratie opgedaan. Op de rit naar het Westland toe kwamen we langs een alpaca boerderij. Maar daar ga ik het niet over hebben. Maar het was me wel opgevallen dat ik dacht van, hey, zit dit hier ook? Maar het Westland bleef wel een beetje in mijn hoofd zitten. Want ik denk, ja, dat is toch wel een hele leuke omgeving. En ja, de zomer, dat is eigenlijk een periode dat er natuurlijk heel veel geoogst wordt. En dat zijn al die leuke stalletjes langs de kant van de weg. Dat zag ik gisteren ook weer. En toen dacht ik van, hey, dat is eigenlijk weer een superleuke tip om dat door te geven. We gaan soep fietsen.
0: Pardon?
3: We gaan soep fietsen. Dat betekent niet dat je je fiets in de soep rijdt. Dat niet. Maar we gaan wel langs allerlei leuke stalletjes. En dan gaan we groenten kopen. En daarna maken we daar een heerlijke soep van.
0: Oh.
3: En er zijn verschillende soeproutes zijn er. Die zijn ooit ontwikkeld door Marja van der Ende. Die begon in 2018 te gaan fietsen. Die dacht bij mezelf, ja, ik ga niet naar die supermarkt. Ik ga gewoon lekker langs allerlei stalletjes rijden. En daar haal ik gewoon vers uit de kas of van het land. Daar haal ik mijn groentes op.
0: Wel een grappig idee, want het is 30 kilometer lang fietsen. En dan tref je dus allemaal stalletjes aan. Dan moet je in de remmen. En dan haal je daar dus weer iets op om
3: precies
0: de soep compleet te maken.
3: Ja, en er is dan ook nog een recept bij wat je kan downloaden van de website. Zo is daar de courgette soeproute. Die is 33 kilometer lang en die gaat langs tuinderslaantjes en recreatie in een duingebied en langs een aantal dorpskernen in Westland. Maar je hebt ook de tomatensoeproute, heb je.
0: Ja, oh ja.
3: Nou, dat is 30 kilometer. Hm. En dan kom je ook langs allerlei winkeltjes en boerderijtjes en kwekerijen.
0: Wat leuk.
3: En dan heb je ook de pompoensoeproute.
0: Ja.
3: Nou, en als je dan helemaal een beetje geïnspireerd bent geraakt en je denkt, nou, welke route ga ik rijden? Kijk dan ook eventjes nog op de website, want dan kan je de hele route kan je downloaden. En ook het recept. En de website is www.bezoek-westland.nl.
0: Nou.
3: En mocht het nu niet lukken, dan wat later kan je ook nog de erwtensoeproute bij elkaar rijden.
0: Die hoeft voor mij persoonlijk dan niet, maar ik ben namelijk niet
3: dat
0: zo van de soepen.
3: Ik.
0: Maar er zijn dus inderdaad zowel de pompoensoep als de tomatensoep zijn wel aan mij besteed. Weet je dat, toen was ik echt een beetje heftig ziekjes. Toen heeft Jorin ooit nog eens mij pompoensoep gebracht. Jaren geleden. Nou, knapt in één keer op.
3: Ja, zie je.
0: Ja, dat is echt heel.
1: Kan dat door de soep of door Jorin?
0: Een combinatie.
1: Ja, dat denk ik.
0: Zometeen gaan we aan de bak. Wat gaan we doen, Bernard?
1: Nou, we gaan straks in het eerste uur natuurlijk weer een archiefbak openen. Dat is het archief 1977 waar we naartoe gaan. We spelen de tijdmachine weer sinds vandaag. Vorige week was het natuurlijk een heel ander spel wat we deden. Toen zaten we in de Harry Potter. En, ja, de plaat voor 12. En die gaat over Tonight.
0: Oh, India Tonight?
1: Nee, we hebben Tina Turner en David Bowie.
0: Ja.
1: En we hebben de Eagles met Heartache Tonight.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Er is zoveel met Tonight.
1: Want de romantische muziek die zit je ineens op, joh.
0: Man, ach. Ja, maar ik hoor Angelique. En dan ben ik helemaal in romantische sferen. Ja. Samen met de Ramse Show.
4: We zullen doorgaan met de stootkracht.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Het is 10:00 precies. Je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak gaan we de archiefbak doen in het jaar 1977. En nog veel meer. Nu eerst Richard Grootbot met het nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. Peter Meekers van D66 zei vanochtend hier in Westwoord Wakker dat er snel onderzoek moet komen naar de omvang van het probleem. Voetbalverenigingen in onder meer onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Dat doen ze uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij 7 van de 10 wedstrijden zijn er incidenten met gescheld, er wordt gespuugd en af en toe vallen er zelfs klappen. En bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een explosie geweest. Daardoor ontstond een kleine brand in dat pand. De gevel en de deuren van de boksschool zijn door de explosie en de brand beschadigd. Bewoners van een woning boven de boksschool moesten tijdelijk hun woning uit. Meer regionieuws om 10:30. Nu het overig nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan gaan we naar de ANWB.

0: Kijk op bakkervlaardingen.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
4: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
6: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen, maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
7: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
8: Tot 12 uur aan de bak.

ben eigenlijk stiekem toch wel een beetje fan van deze man. Ray Parker Jr. en Radio. Het leuke is dat hij zich nog steeds Junior noemt natuurlijk. En dat al lang niet meer is, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Hij is nog steeds actief in de muziek, maar was natuurlijk zeer succesvol met de band Radio. En daarna solo met onder andere dit nummer, You Can't Change That. Het is 12,5 minuut over 10. Je luistert naar Aan de Bak zonder Patrick van Houten. Die is even van zijn verdiende rust aan het verdienen. Genieten, moet ik zeggen. 2 weken lang is hij lekker op vakantie en mag ik het programma weer doen. En daar heb ik ontzettend veel zin in, moet ik zeggen, luisteraars. Ja, het programma blijft volledig overeind natuurlijk met alle vaste items. Met de archiefbak, met de tijdmachine. We gaan weer aandacht besteden aan de eeuwige roem. Want er wordt natuurlijk weer genomineerd vandaag. En er is er zelfs één die de eeuwige roem zou kunnen bereiken. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de luisteraar die we dan hebben. Maar dat allemaal in uur 2. Eerste aandacht straks voor de plaat voor 12. Daar later meer over. Ren, Lenny Ren komt eraan. Hier is Akda in de Munnik.

0: Ik word altijd wel blij hoor van deze muziek. Am I the same girl? Dat was Swing Out Sister.
1: De plaat voor 12.
0: Ja, de plaat voor 12 inderdaad. Dat is waar we aan toe zijn. En we kunnen vandaag weer kiezen tussen twee platen. En één van de twee, die gaan we draaien. Degene met de meeste stemmen. Het gaat namelijk over het thema Tonight. En we kunnen kiezen tussen de twee volgende platen. Ik laat het even horen.
2: Nummer 1.

0: Maar welke gaan we dan kiezen? Wordt het 1 of 2?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, dat zeg ik. Inderdaad, de Eagles hebben we. Nee, als eerste natuurlijk Tina Turner en David Bowie. En als tweede de Eagles met Heartache Tonight. Je kunt het anders doorgeven via WhatsApp 070-307-8080. Of op onze Facebookpagina even je stem uitbrengen. En degene, wat ik al zei, met de meeste stemmen, die gaan we draaien. Zo even voor 12 in aan de bak. Velen van jullie hebben het trouwens al gedaan, want er wordt ontzettend veel gestemd. Het wordt weer spannend vandaag. Nu muziek van Billy Joel.

0: Things We Do For Love, 10cc. Straks gaan we de tijdmachine spelen en nog veel meer in aan de bak.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
13: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is ruim 1 minuut over 11:30. Je luistert naar Aan de Bak voor het Regio Nieuws. Is hier Richard.
17: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn berichten over concentraties van het giftige formaldehydegas, onder meer in Haagse woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept nu de wethouder op om snel met duidelijkheid te komen en ondersteuning voor bewoners. Peter Mekers van D66 in Den Haag dringt aan op snel onderzoek naar de omvang.
18: Nou ja, vanaf februari is duidelijk dat het gevaarlijk is. Bij Peurschuim wisten we dat al eerder. Het is gelukkig ook nooit subsidiabel geweest in Den Haag. Dus ze hebben het niet gestimuleerd vanuit de gemeente of vanuit de overheid. Maar het is dus heel erg onduidelijk waar is wat toegepast. En veel mensen weten ook niet of het bij hun in huis nou ja, wel of geen gevaarlijke gassen oplevert.
17: Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een explosie geweest. Daardoor ontstond een kleine brand in het pand. De gevel en de deuren van de boksschool zijn door de explosie in de brand beschadigd. Bewoners van een woning boven de boksschool moesten tijdelijk hun huis uit. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen, zo meldt de politie. Sommige voetbalverenigingen in de regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Dat doen ze uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo is er al langer een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland. Omdat teams uit de regio Den Haag daar niet worden toegelaten, start de voetbalvereniging Celeritas uit Rijswijk nu een eigen variant. NOS-verslaggever Bas de Vries vertelt over de incidenten. Dat is echt een hele stroom, zegt hij.
19: Zelfs in die competities waar je toch denkt, nou, dat doen mensen een beetje rustiger aan. Nou ja, dan kan je, ze schatten zo 7 van de 10 uitwedstrijden. Dus, daar loop je aan tegen tegenstanders die je uitschelden. Die soms zelfs spugen of slaan.
17: Dat is toch bijna niet te geloven, hè?
0: Nee,
17: dan heb je het over veteranen, hè?
0: Ja,
17: dus mensen die eigenlijk gewoon alleen maar voor de lol sporten, laten we eerlijk zijn.
0: Ontzettend jammer.
17: Ja. Nieuwe competitie gaat nu met veel strengere regels werken.
0: Ja.
17: Maar dan doen ze het zonder scheidsrechter. Want ze zeggen, wij houden elkaar in de gaten.
0: Ja.
17: Nou, ik hoop echt dat het werkt.
0: Ik hoop het ook.
17: Ik heb nog even wat ander nieuws, want de Bridge Club in Zoetermeer moet op zoek naar een nieuwe locatie. Die vereniging met zo'n 260 leden, Bridge Club, die is volgend jaar niet meer welkom in het wijkcentrum De Vlieger in Rokkeveen. Volgens het bestuur van het wijkcentrum is die kaartclub te groot geworden. Ze gebruiken gewoon te veel zalen, zeggen ze. Voor de Bridges komt dat besluit heel hard aan. Waar moeten we nou heen met al die mensen? Zo vragen ze zich bij die Bridge Club af. Nou,
0: dat kan dus ook te groot worden.
17: Dat kan dus ook, ja. Ja.
0: We gaan naar Huub, hè, voor het weer.
4: Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die wordt vanmiddag wel zuidwestelijk en aan de kust vrij krachtig of krachtig. En dan wordt het ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen. Er valt plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. En ook dan hebben we een matige tot krachtige zuidwestenwind en wordt het vannacht 16 of 17 graden. Morgen is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Later op de dag komen er morgen enkele opklaringen. We hebben ook dan een zuidwestenwind, matig tot krachtig, en dan wordt het ongeveer 18 graden. Woensdag eveneens vrij veel bewolking en dan vallen er enkele buien, dan wordt het 19 graden. Maar donderdag is het weer droog met zonnige perioden en ook dan ongeveer 19 graden.
17: Het is niet heel druk op de weg, maar er is wel verkeersinformatie. Hier is de ANWB.
11: Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Ook op de A44 loopt het daardoor vast richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar heb je een kwartier extra reistijd.
17: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, en toen was de plaat ineens afgelopen.
1: De archiefbak.
0: Ja, we gaan inderdaad in de archiefbak naar het jaar
2: 1977.
0: De kunstenaar Theo Wolters die heeft plannen voor een overdekt kampeerterrein in het midden van Den Haag. Samen met een student bouwkunde bedenkt hij een soort kampeerflat. En vakantiegangers die er gebruik van maken zouden alle luxe krijgen. Airconditioning, ligging op het zuiden, een goede bereikbaarheid, een glazen dak en een lift voor caravans. En de Haagse kunstenaar die presenteert de plannen in september 1977 aan het gemeentebestuur. En dan de guillotine, die kan eindelijk met pensioen in Frankrijk. Op 10 september 1977 wordt het voor het laatst een gevangene op die manier te dood gebracht. Jeetje, dat is eigenlijk nog wel kort geleden, denk ik dan. Het gaat om een Tunesische immigrant die wordt veroordeeld voor de marteling van en de moord op een 21-jarige vrouw. En dan in navolging van de succesvolle alarmschijf kiest elke omroep zijn eigen hittip eind jaren 70. En Ria Valk steekt er de draak mee in de single Hoera, ik ben troetelschijf in 1977. Waarin jingles verwerkt zijn van de meeste omroepen, moet je horen. Althans, het is de bedoeling dat ik jou dat laat luisteren. En dat gaat ook een keer gebeuren als ik even het juiste kan vinden. Komt-ie, zo klonk het. Ik lig zo...

0: niet mogen baten. De single haalt niet eens de tipperaden. En dat wordt niet verkozen tot troetelschrijf, ja. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel gek. Ja, 1977 inderdaad.
1: 1977.

0: Knowing Me, Knowing You.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is er weer tijd voor. Ik doe weer een oproep voor de Radio West tijdmachine. Je kan weer gaan bellen als je mee wilt doen op 070-390-5454. We pakken vandaag kandidaat nummer 7, beller nummer 7, die er doorheen komt. 070-390-5454. Straks ga ik vertellen wat de hoofdprijs is als je die deze week wint. 070-390-54 om mee te doen aan de tijdmachine. We draaien eerst nog even een plaatje. En die is van Ilse de Lange. Something Good.

0: Ilse de Lange. And Something Good.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, tijd voor de Radio West tijdmachine. 13 minuten voor 11. De tijd vliegt ook weer in aan de bak. Dus we gaan maar gauw de kandidaten bij zoeken. En dat is Lenneke de Jong. Goedemorgen, Lenneke.
2: Goedemorgen.
0: Nou, wat leuk dat je belt. Het was lang geleden, zei je, dat je mee had gedaan. Dus helemaal leuk dat je er doorheen komt als zevende beller.
2: Ja. Ja. Heel leuk.
0: Nou ja, wat we gaan doen is natuurlijk een jaar erbij pakken. En dan, dan gaan we natuurlijk wat vragen aan jou stellen. Heb je één vraag goed, dan is het zo dat je in ieder geval de dagprijs hebt gewonnen. Dat is trouwens een onderbroekenlolspel. Een hilarisch familiespel. Dus nou ja, heb je... Ik weet niet of je ervan houdt.
2: Maar...
0: Ja, nou ja, dat is in ieder geval... Zeg ik dat nou goed? Inderdaad, ja. En dan als je de hoofdprijs wint, dan moet je wel drie vragen goed beantwoorden. Dan is er een ultracompacte koffiemachine waar je kans op maakt. Maar die winnaar die wordt aanstaande vrijdag bekendgemaakt. Want er zijn natuurlijk meerdere winnaars in de week. Maar goed, laten we eerst maar eens beginnen. Kijken hoeveel vragen jij goed hebt. Maar voordat we doen, even kort. Wat doe jij in dagelijks leven?
2: Ik werk in de zorg voor ouderen.
0: Ja. Oh, geweldig. En ja. Dat doe je al jaren?
2: Dat doe ik al zolang ik werk, al 40 jaar.
0: Zo, dat is een diehard noemen we dat dan, hè? Ja.
2: Ja, met heel veel plezier.
0: Oké, ja, nou zo klink je ook.
2: Echt. Vind ik heel fijn om te doen.
0: Maar je bent nu vrij of zitten ze allemaal mee te luisteren daar?
2: Nee, ik ben lekker, ik heb een weekje vakantie.
0: Oh ja, dat is ook wel even fijn, hè? En dan heb je mazzel dat het een paar dagen mooi weer is, hè?
2: Zeker, ja. Het is heel mooi weer vandaag, ja.
0: Nou, ben je er klaar voor? Dan stappen we in de tijdmachine.
2: Ja.
0: Hou je vast.
2: Ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: Doe je gordel om, zou ik zeggen, Lenneke.
2: Ja, hij is om.
1: 1, 9, 8, 9.
0: Nou, daar zijn we dan.
1: Deuren gaan open.
0: In welk jaar zijn we, Lenneke? In 1989.
2: 1989, ja.
0: Ja. Waar was jij in 1989?
2: Ja, in Den Haag. Ik had net mijn opleiding af.
0: Oké.
2: En ik leerde mijn huidige man kennen, geloof ik, in dat jaar. Ja.
0: Geloof ik, zeg.
2: Ja, ik weet wel zeker.
0: Oké, ja, gelukkig maar. Nou, wat mooi allemaal is dat, hè? Ja, oké.
2: Ja, ja.
0: Nou, we
2: ja.
0: gaan eens even kijken of jij nog dingen herinnert uit dat jaar... We gaan beginnen met de eerste vraag. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Een Amerikaanse jongensgroep is zo populair... dat ze in 1989 in Amerika hun eigen feestdag krijgen. Dan is nu de vraag, maak de groepsnaam af. New Kids.
2: On the Block.
0: Staat genoteerd. Vraag 2. De tekenfilmserie... moet ik even kijken hoor. Alfred Jodocus... kwam in 1989 voor het eerst op televisie. En de reeks werd bedacht door Herman van Veen. En wat voor dier is Alfred?
2: Een eend.
0: De laatste vraag.
2: Ja.
0: Welke Gloria heeft in 1989 een nummer 1 hit met Can't Stay Away From You?
2: Gloria Estefan.
0: Nou, zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd... of jij vragen goed hebt. Daar ben jij natuurlijk ook wel benieuwd naar.
2: Daar ben ik wel benieuwd naar, ja.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat de machine ervan zegt. Even kijken. Nee, dit is niet wat ik wilde starten. Even kijken wat de machine ervan zegt. Ja!
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Nou! Hey, dat is mooi. Lenneke, dat is een hele mooie dag voor jou, hè?
2: Zeker.
0: Je hebt gewoon alle 3 de vragen goed. En dat betekent dat je niet alleen die prijs van vandaag gewonnen hebt. Die tijdmachine onderbroek lol hilarisch familiespel, zoals ik zei. Maar je maakt dus ook kans op die hoofdprijs. En die gaat er aanstaande vrijdag uit bij Bas tussen 4 en 7. Dan wordt er een gokje gedaan tussen de winnaars van deze week. En dat zou zomaar die mooie prijs kunnen zijn. En dat is, even kijken, dat is echt een mooie prijs. Namelijk een ultracompacte koffiemachine.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, nou, voor nu bedankt voor het meedoen, zou ik zeggen.
2: Ja.
0: En we gaan Gloria Estefan natuurlijk even draaien, want die had je ook goed als laatste.
2: Ja, leuk. Okay. Ja.
0: Nou, je wordt vanzelf bericht. Bedankt voor het meedoen, okay. Lenneke. En ik wens je nog een hele fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay. Tot ziens. Dag.

Gloria Estefan, Can't Stay Away From You uit 1977. Het is 4 minuten voor 11. Het laatste nummer. Althans, voor deel 1 van Aan de Bak. Want straks gaan we natuurlijk weer eeuwige roem spelen. Ja, daar zie ik ook al naar uit. En we gaan ook nog de archiefbak doen. Dus ja, er is genoeg te beleven hier op Radio West in Aan de Bak. Dit is The Last Train Home. Luister naar John Mayer. If you wanna

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Het is 11:01, je luistert naar Radio West aan de bak. Straks gaan we weer kijken of er een plaat eeuwige roem gaat bereiken. Maar eerst het nieuws met Richard Grootbot.
13: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat zorgen over giftig isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties van het formaldehydegas onder meer in Loosduinen. D66 wil dat de wethouder snel duidelijkheid geeft. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een explosie geweest. Daardoor ontstond een kleine brand in het pand. De gevel en de deuren van de boksschool zijn door de explosie en de brand beschadigd. Sommige voetbalverenigingen in de regio die zijn nu met aparte competities gestart voor veteranen. Het ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo is er een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland. Die werkt met strengere regels dan normaal. Meer regionieuws heb ik om 11:30. Nu eerst het overige nieuws.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute

0: En dan gaan we naar de ANWB, Annemiek Bosgaard.
1: Op de A4 richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Goed nieuws, want de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
8: Tot 12 uur aan de bak.
9: Dit is Radio West.
10: Aan lijn.

0: Just Like Starting Over. John Lennon op Radio West. 10:50.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, we gaan weer kijken wat we allemaal in eeuwige roem kunnen gaan bewegen. En daarvoor hebben we aan de telefoon Vera van Andel uit Den Haag. Goedemorgen, Vera.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, nou, Maarten Bernhard van deze keer. Patrick is op vakantie.
2: Oh!
0: Ja, hey. Het is toch wat? Dus je maakt.
2: Patrick was.
0: Nou, dat was geweldig. Nou, ik zie dat helemaal niet als een belediging of zo, hoor.
2: Oh nee, sorry hoor.
0: Nee, dat maakt mij wel niet uit. Maar de naam is Bernhard. Ik ben zijn stand-in, want hij is 2 weken op vakantie. Dus vandaar.
2: Oké.
0: Nou, Vera, je woont in Den Haag.
2: Ik woon in Den Haag. Ja.
0: Ik lees dat jij al 54 jaar bent getrouwd.
2: Ja, dat klopt.
0: En gelukkig getrouwd, neem ik aan.
2: Ja, zeker.
0: Ja, vertel eens wat over jezelf. Heb je hobby's, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik hou heel erg van borduren. Ik ga heel graag uit eten, wat we regelmatig doen.
0: Ja, dat is een leuke hobby, hè?
2: Ja, dat is een hele leuke hobby.
0: Ja.
2: Ik ben een groot fan van Adamo.
0: Oh.
2: Ik ga naar al zijn voorstellingen.
0: Kijk eens aan.
2: Toevallig aanstaande zaterdag ga ik naar Antwerpen.
0: Oh, hoe heet het daar zo?
2: Elisabeth Theater.
0: Oh, daar. Oké, ja. Ja.
2: Ja, op het grote plein in Antwerpen.
0: Wat leuk dat je dat allemaal nog doet, joh. Ja.
2: En 17 september ga ik naar Rotterdam. Dus dan is die in het nieuwe Luxor.
0: Je bent echt een groot fan, hè?
2: Ja, Rotterdam wordt voor mij de 25e keer dat ik naar zijn voorstellingen ga.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Hij herkent je misschien al, of dat niet?
2: Nou, misschien wel, ja.
0: Goed, ja, nou ja, je doet nu mee aan de stand van, althans, aan de eeuwige roem. En ja, dan mag je er een plaat uitgooien en je mag er een plaat inzetten. Nou, ik ga al een beetje voelen welke plaat erin komt, maar daar hebben we het straks over. Ik laat je eerst horen welke er nu allemaal in de eeuwige roem staan.
3: Eeuwige roem.

0: Nou, de Bee Gees die staan erin met World. 6 dagen lang al trouwens. Die zouden, als ze vandaag erin blijven staan, met World de eeuwige roem kunnen gaan bereiken. Guus Meeuwers, Haven in Zicht. Ja, die staat er pas 1 dag in. En Bruce Springsteen met My Hometown. Dan is het natuurlijk de vraag aan jou, Vera. Welke ga je eruit gooien?
1: Nou, dat wordt Guus Meeuwers.
0: Guus Meeuwers!
2: Het anker wordt gelegd.
0: Ja, weg met het anker. Ja, klaar. Guus Meeuwers is eruit. Dat betekent wel dat degene die de Bee Gees ooit heeft genomineerd, dat die heel blij is. Maar daar gaan we het straks over hebben. Want die bereikt dus de eeuwige roem. De roem, die kan de lijst in. En jij mag een plaat toevoegen. Laat maar raden, dat wordt in ieder geval Ademo, denk ik.
1: Dat wordt het zeker.
0: Ja.
1: Het wordt Semavi.
0: Ja.
1: Zo heet ook zo'n programma waar ik zaterdag naartoe ga.
0: Ja.
1: En dat is uit 1975.
0: Ja, en dat was iets van Beleef het Leven, hè? Semavi. Ja, ik ben heel slecht in Frans.
1: Het is mijn leven.
0: Het is mijn leven. Nou, wat geweldig. Nou, je hoort hem al op de achtergrond. Bedankt voor het meedoen. Oké. En goed, het leuke dagprijsje komt naar je toe. En bedankt voor het meedoen. Ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Okay.
0: Dag Vera. Dag. Hier is Ademo, Semavi. Notre

0: Ademo, die is genomineerd voor eeuwige roem door Vera van Andel. En die gooide Guus Meeuwis en Vagant eruit.
1: Eeuwige roem.
0: En dat betekent dat de Bee Gees met World genomineerd... Nee, die hebben de eeuwige roem behaald. En daar heb ik in ieder geval minstens één iemand heel erg blij mee gemaakt. En dat is Leo Wisseling. Goedemorgen, Leo.
2: Morgen, Bernard. Goedemorgen.
0: Je bent blij, hè?
2: Ik ben weer blij, ja. Het was wel weer eventjes afwachten. Maar nou, dit is de tweede keer dat het gelukt is. Vorig jaar ook al een keer, dus.
0: Zet jij de luisteraars onder druk of zo, of dat niet?
2: Nou, niet onder druk, nee, maar ja. Het is af en toe wel moeilijk om een nieuwe plaat weer te zoeken.
0: Ja, ja. Ja, jij doet heel veel mee. Althans, je bent er heel fanatiek mee, heb ik begrepen van Patrick.
2: Ja, ja, ja, ja. Zeker.
0: Nou, leuk hoor. En voor vandaag heb je er natuurlijk ook een, want ja, je voelt hem aankomen. Als de Bee Gees genomineerd, of althans, de eeuwige roem zouden hebben gehaald, dan mag jij natuurlijk weer een nieuwe doen. En ik ben ontzettend benieuwd welke je voor deze keer hebt bedacht.
2: Nou ja, ik ben aan het zoeken geweest en ik zat een paar keer mis. En steeds contact gehad met Patrick van de week.
0: Ja, ja, want dat moet...
2: Toen ben ik maar...
0: Ja?
2: Ja.
0: Nee, je moet er wel...
2: Toen ben ik naar mijn vrouw gegaan.
0: Oh, dus, zo?
2: Ja, ja, want die zit op een popcore.
0: Ja.
2: En die hebben leuke liedjes van Adele en van Sommieux.
0: Oh, wat
2: en,
0: leuk. Ja.
2: Simon en Carfunkel. Dus
0: ja,
2: ja. Die hebben ook in oktober een uitvoering in Dakota, 11 oktober.
0: Ja.
2: En dat is Popcore Canzone.
0: Oké. Okay. Dus je hebt gelijk een beetje reclame gemaakt nu?
2: Gelijk reclame gemaakt. Dus nou, toen kwam zij met een paar liedjes. Ook van Adele en zo. Maar ja, toen heb ik eens gevonden Feeling Groovy van Harper's Bazaar.
0: Ja, en dat is ook een klein hitje geweest. En ja, als het eenmaal op single is uitgebracht en een hitje is geweest, dan zouden we hem kunnen nomineren. Dus we gaan hem nu ook voor je draaien.
2: Heel fijn. Ja. En, nou, bedankt voor je telefoontje weer.
0: Ja, en jij voor het meedoen, hè. Fijne dag nog.
2: Oké.
0: Okay.
2: Gedaan hoor.
0: Goed.
2: Doei.
0: Dag Leo. Hier zijn de Harper's Feeling Groovy.

Rolling on the River, Creedence Clearwater Revival. Proud Mary was het eigenlijk. Waar ik het nog helemaal niet over gehad heb vandaag, is dat je natuurlijk, als je iemand kent die jarig is, diegene kan aanmelden of jezelf desnoods. Van vandaag, maar kan ook voor de rest van de week. Mocht je vandaag nog een beetje snel zijn, dan kan ik even voor 12 diegene nog feliciteren. En de zon schijnt buiten, dus ik vond deze wel heel erg leuk trouwens. Dan moet ik wel zeggen waar je het kan aanmelden. Aan de bak @omroepwest.nl. Stuur daar even een mailtje in voor de verjaardagen. En wat ik zei, het is mooi weer buiten, dus ik vond deze wel passen.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
9: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
10: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
11: 11:30. Je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak nog aandacht voor het jaar 1980. En natuurlijk, welke plaat gaan we draaien zo tegen 12. Maar eerst het regionieuws met Richard Geubot.
12: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
12: Als je deze week met de lijn 2 rijdt, dan kan het zomaar zijn dat je in de nieuwe tram stapt. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat die oude rood-beige trams na 45 jaar dan toch echt plaats gaan maken voor een nieuwe tram. De nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
13: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En nou, het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
12: Ja, vrijdag reed hij al even van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Daar kon iedereen even instappen en even op de toeter drukken natuurlijk. En even kijken hoe die zit. Er willen mensen meteen achter het stuur zitten. Ja, je weet het wel. Oppositiepartij D66 in Den Haag die wil dat zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. D66 wil dat de wethouder snel duidelijkheid geeft. En Peter Meekers van D66 Den Haag die zei vanochtend hier dat er snel onderzoek moet komen naar de omvang.
14: Nou ja, vanaf februari is duidelijk dat het gevaarlijk is. Bij Peurschuim wisten we dat al eerder. Het is gelukkig ook nooit subsidiabel geweest in Den Haag. Dus we hebben het niet gestimuleerd vanuit de gemeente, vanuit de overheid. Maar het is dus heel erg onduidelijk waar is wat toegepast. En veel mensen weten ook niet of het bij hun in huis nou ja, wel of geen gevaarlijke gas oplevert.
12: Peter Meekers van D66 en niet subsidiabel. subsidiabel. Dat betekent, je kon er nooit subsidie voor krijgen als je het gebruikte.
11: Die begrijp ik, ja.
12: Maar ik zeg het toch maar.
11: Ja, heel fijn, dank je.
12: Sommige voetbalverenigingen in de regio zijn aparte competities gestart voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens KNVB-amateurwedstrijden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo is er al langer een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland. Omdat teams uit de regio Den Haag daar natuurlijk niet worden toegelaten, start voetbalvereniging Celeritas in Rijswijk een eigen variant. En de competitie werkt met strengere regels. Wedstrijden worden dan ook zonder scheidsrechter gespeeld. En Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is een boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar, die hard voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. En ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor de opvang.
11: Hij is er 24 uur per dag mee bezig. Huub Meesee met het weer.
15: Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die wordt vanmiddag wel zuidwestelijk en aan de kust vrij krachtig of krachtig. En dan wordt het ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen. Er valt plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. En ook dan hebben we een matige tot krachtige zuidwestenwind en wordt het vannacht 16 of 17 graden. Morgen is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Later op de dag komen er morgen enkele opklaringen. We hebben ook dan een zuidwestenwind, matig tot krachtig, en dan wordt het ongeveer 18 graden. Woensdag eveneens vrij veel bewolking en dan vallen er enkele buien. Dan wordt het 19 graden. Maar donderdag is het weer droog met zonnige perioden en ook dan ongeveer 19 graden.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Doobie Brothers. En China Grove was dat. Oké. Nog even aandacht hiervoor.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, ik kan nog heel even stemmen, maar dat is echt kort. Want ik ga zo de stand opmaken. Welke wil je graag horen? Tina Turner, David Bowie met Tonight. Of die andere Tonight. En dat zijn de Eagles met Heartache Tonight.
2: De archiefbak.
0: En voor de archiefbak gaan we naar
3: 1980.
0: David Geffen richt zich in september 1980 zijn eigen platenmaatschappij Geffen Records op en Elton John en John Lennon zijn de eerste artiesten die tekenen bij dit Amerikaanse label. En dan op 5 september 1980 wordt de Gotthardtunnel tussen Italië en Zwitserland voor auto's geopend. Met 16,3 kilometer lang is het op dat moment de langste autotunnel ter wereld. En koningin Beatrix en prins Klaus die brachten in oktober 1980 een bezoek aan de Nederlandse Antillen. Ze beginnen op Curaçao. In totaal is het koninklijke paar 11 dagen op de Antillen. En Fred Emmer die vertelt erover in het NOS-journaal.
4: Het koninklijk paar werd begroet door gouverneur Leito en premier Martina. De komende dagen zullen ze steeds 1 van de 6 Antilliaanse eilanden bezoeken.
3: 1980.

0: De Nederlandse zangeres Bente. Trouwens, wat ik mij opvalt trouwens, Menno, is...
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: ja goedemorgen. Ja. Ik vergeet het bijna te zeggen. Maar dat heel veel hedendaagse muziek, niet alleen Nederlands hoor, maar ook andere, dat het in één keer stopt aan het eind. Weet je, echt zo'n staand einde met zang.
1: Je had dat net ook met Maxine en Franklin Brown. Ja. Maar dat is al een wat ouder nummer. Maar ja. Die had ook een staand slot, zoals we dat noemen.
0: Ja, maar dan ook echt met zang.
1: Dat maar jij schrikt er ook echt van, hè, zie je. Jij kijkt ook heel verschrikt.
0: Dat is daar weer overdreven. Ja, ja. Dat maakt niet uit.
1: Nou, goed.
0: Ga vertellen, wat ga je doen straks, dat 12?
1: Nou ja, we gaan zometeen natuurlijk de tijdmachine doen. Hè. Deze week weer nieuwe prijzen, nieuwe ronde. We gaan bellen met de Nederlandse Michael Jackson. Die speelt in een Duitse musical over Michael Jackson. En hij heeft een hele leuke nieuwe Nederlandstalige single uit. Zometeen bellen we met deze Hagenaar. En we hebben Bob Brinkman natuurlijk. Die gaat erop uit voor Op de Kaart. We hebben de Op de Kaart zomertour achter ons gelaten. We gaan weer de pijltjes gooien. Kijken waar we uitkomen. En we hebben natuurlijk het nieuwe thema voor jouw plaat. En dat heeft ook nog alles te maken met de zomer en de vakantie. Nog één keer.
0: Nou, dat is spannend. En dat is leuk bij het weer nog, toch?
1: Zeker daarom.
0: Ja. Nou, veel succes, zou ik zeggen. Stank. Dankjewel. Wij luisteren nog naar de OJ's. En daarna gaan we natuurlijk kijken welke plaat voor 12 de meeste stemmen heeft bereikt. Hier is Backstabbers.

0: meer dan 80% gewonnen. Het was van het begin af aan al duidelijk. We gaan draaien Tina Turner en David Bowie met Tonight.
1: De plaat voor 12.
0: Tot morgen. 12.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Zometeen de eerste van de week tot 2 uur. Menno in de middag. Het is 12:01, Radio West, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Melle Tuik.
12: Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid voor de bewoners te komen. En sommige voetbalverenigingen in de regio zijn aparte competities gestart voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo is er een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland gestart. Die werkt met strengere regels dan normaal. En Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurtgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. En ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor de opvang. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden.

0: naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
1: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeeluitjes.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.

0: London Beat, You Bring On The Sun. Nou, en of die sun nog kan, komt vandaag, dat is wel duidelijk. Het is lekker weer, zeg. Hey. Zometeen hebben we Huub Mizee hier. En dan gaan we eens eventjes hebben of deze mooie nazomerdag de komende dagen nog een vervolg krijgt. Goedemiddag. Ja, je middag is begonnen hier op Radio West. En we gaan er tegenaan met zometeen de Nederlandse Michael Jackson. Hij komt uit Den Haag, J. Karim Jonker. En hij speelde in Duitsland in MJ, Michael Jackson musical. En zometeen hebben we hem hier in de uitzending, want die musical komt ook naar Nederland. Dus vraag of die daar ook een rol in gaat spelen. En daar bellen we vooral ook voor. Hij heeft een nieuwe single uit. Hartstikke leuk. Gaan we zo meteen met hem over hebben. Verder, het nieuwe thema voor jouw plaat wordt over 20 minuutjes bekendgemaakt. Dan mag je weer mailen naar menno@omroepwest.nl. Dat thema slaat al een beetje op de afgelopen zomer. Dat ga ik alvast verklappen. En we hebben natuurlijk
1: op de kaart
0: onze Bob Brinkman. Hallo Bob.
2: Hi Menno, grote vriend.
0: Hallo. Nou, het is nog even genieten vandaag, hè, buiten.
2: Het is warm zelfs.
0: Ja, lekker.
2: Ik heb het heet.
0: Ja.
2: Nou, het is net onhandig heet. Ja, ik heb ook een bodywarmer.
0: Ja, dat zag ik. Die moet je misschien even
2: misschien moet ik die uittrekken. Ja,
0: ja.
2: Ja, het is zo moeilijk inschatten als je 's ochtends de deur uitgaat. Van wat voor dag wordt het? Vooralsnog ook nog altijd weggekomen met korte mouwen. Hoe lang is dat nog? Leuk. Nou, deze maandag kan het in ieder geval sowieso nog. Maar ik denk dat ik... Die kan ik ook gewoon uitdoen.
0: Ja, doe maar uit. En dan gooi ik ondertussen het pijltje op de kaart. Want ja, dat pijltje heb ik weer gevonden. Ik heb de kaart opgehangen van onze mooie regio.
2: Hè?
0: Ja, dat is toch weer een paar maanden geleden dat we dat hebben gedaan. Eens even kijken, hoor. Daar gaat hij. Kijken of ik nog een beetje vaste hand heb. Hop. Ondertussen trek jij je bodywarmer uit en belandt de pijl in... dat is een lekkere bestemming voor vandaag. Met een mooie weer. Je gaat naar Noordwijkerhout.
2: Een zomerse locatie,
0: nou,
2: inderdaad.
0: Dat wil ik net zeggen. Gezellig. Nou, horen we je zo meteen over een half uurtje.
2: Tot zometeen, Menno.
0: Is die uit?
2: Ja, ik zit ook nog half in de auto, Menno. Het gaat heel onhandig. Oh, maar goed, ik trek hem dan nu uit. Zit mijn gordel ook wel een beetje in de weg. Zo.
0: Je bent er klaar voor. Ik hoor het al. Goed.
2: Zo, hij is uit.
0: Tot zo, Bob.

0: Cher en Strong Enough. Het is 11:15 geweest. Menno in de middag hier op Radio West. En we gaan bellen met J. Karim Jonker. Bekend van de musical Michael Jackson in Duitsland. Heeft een leuke nieuwe single uit. Gaan we zo meteen draaien. En dus moeten we even bellen met J. Hallo J. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Ja, hey. Voor mensen die je nog niet zo goed kennen. Stel je nog even voor, want je komt uit Den Haag.
1: Ja, de Laakkwartier is de basis. Ja. Om het even zo te zeggen. Ik ben Jay, ik ben nu 24 jaar, ik woon nu in Hamburg. En ik ben hier druk bezig met de musical natuurlijk. Maar ik dacht, laat ik even wat Nederlandstalige muziek gaan maken, want ik heb heimwee. Dat was een week het idee. Dus zodoende, ja.
0: Ja, hey, en zoon van Nulayla, Karim kennen we natuurlijk, Edwin Jonker. Hoe is dat? Is dat een voordeel ook voor je in het vak, of...?
1: Het is een voordeel op het punt van voorbeelden hebben en een beetje afkijken van wat je wel en niet moet doen.
0: Ja.
1: En voor de rest hebben mijn ouders mij de zegen gegeven om het vooral te doen, maar vooral ook zelf te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb heel veel aan mijn ouders op dat gebied. Op het gebied kijken wat je wel en niet moet doen.
0: Ja.
1: Een beetje zo afkijken.
0: Ja, ja. Want die valkuilen die ken je inmiddels in het vak.
1: Ja, ik zal natuurlijk wel in mijn eigen valkuilen gaan stappen. Dat zal zeker gebeuren. Maar ze hebben me kunnen behoeden van een paar, dus dat is prima.
0: Ja.
1: Dat is fijn.
0: Hey, ik zei het al, je speelt in de internationale musical hit MJ, hè, de Michael Jackson musical. Je zegt al, je zit in Hamburg. Dat is jouw je plek waar je woont, want daar draait die musical. Hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Eigenlijk gewoon heel erg toevallig, via een vriend van mij die ik ooit een keer op de set had ontmoet, die had al auditie gedaan en die zei, je moet auditie komen doen. En ik studeerde toen in Amsterdam geschiedenis, iets totaal anders. En ik dacht, het is niet echt wat voor mij, dacht ik, ik kan dat niet. Dus de eerste keer nee gezegd en de tweede keer zochten ze nog mensen. En toen stuurde hij het nog een keer naar me op en toen zei ik, weet je wat, oké, ik ga het proberen. En van het een is het andere gekomen en nu ben ik hier, twee jaartjes.
0: Ja, en waarom paste jij zo goed in die rol, in die Michael Jackson musical?
1: Dat kunt u denk ik best aan mijn familie vragen.
0: Ja.
1: Volgens mijn familie was ik altijd al bezig met de danspasjes oefenen, de videoclips bekijken. Mijn vader, ik kan me nog herinneren, mijn vader die zette ons dan voor de tv met kerst of zo. En dan zette hij de Dangerous Tour op.
0: Ja.
1: En dan gingen we met de hele familie gingen we dan gewoon. Dus dan hadden we gewoon kerst en dan stond Michael op de achtergrond. Stond het concert gewoon aan. Ja, dat heeft natuurlijk een impact. Op dat moment besef je dat niet. Maar dan 15 jaar later sta je er.
0: Ja, ongelooflijk. Maar het is de populariteit van Michael Jackson is echt enorm. Nog steeds. Hè? Ook door die film natuurlijk die is uitgekomen. Ja. En ik zie het ook om me heen. Ook bij kinderen zelfs. Van rond de 10 jaar. Die al die pasjes doen. Die de teksten van Billie Jean en zo uit hun hoofd kennen. Wat is dat toch? Wat is die? Hè? Je hebt dat dus ook op jonge leeftijd meegemaakt. Terwijl je hem... Ja, ik bedoel, de grote successen heb je niet eens aan de lijve ondervonden. Denk ik, gezien je leeftijd. Wat is dat toch? Wat is die aantrekkingskracht van Michael Jackson?
1: Ik denk dat de sound tijdloos is. Ik denk dat je kan vaak aan muziek horen uit wat voor periode het komt. En natuurlijk heeft Michael's muziek dat ook. Maar ik was met mijn vriendin in de auto en we zaten 2 uur lang Michael te luisteren. En daarvoor hadden we andere nummers geluisterd uit dezelfde tijd. En het is niet te vergelijken.
0: Ja.
1: Het is een tijdloze sound. Een hele goede mix. En ik denk gewoon dat heel veel mensen dan denken van... Oh, ja, dit had zo vandaag ook uitgebracht kunnen worden met de kwaliteit die het heeft.
0: Ja.
1: Er is geen tijd aan vast te plakken.
0: Nee. En hoe is het dan nu? Ja. Hè? Want je vertelde over die Dangerous Wereldtournee uit 92, die je dan ging kijken met de familie. Dat je nu die nummers zelf kan doen voor een groot publiek. Hoe is dat?
1: Ja, dat is soms een beetje onwerkelijk. Want als je er staat, dan sta je er niet als jezelf. Je staat, je probeert de King of Pop... te zijn, maar dat is natuurlijk heel lastig.
0: Ja.
1: En dan sta je daar en dan voor je het weet is de show in een flash voorbij en dan kom je thuis en dan ga je afkoelen. En dan denk je, wacht, hoe ging dat nou vandaag? En hoe reageerde het publiek erop? En de eerste 2 rijen zijn altijd het leukst, want dat zijn de enige rijen die je kan zien.
0: Ja.
1: En dus, inderdaad, zoals je zegt, je ziet kinderen van 6 tot 10, je ziet ook mensen die in de 80 zitten meebewegen met de muziek. Het is Dus iedereen zit daar. Dus dan besef je ook waarvoor je het doet. Om mensen een fijne avond te bezorgen. En ook om die legacy voor te zetten.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele grote zegen.
0: Ja, en groot succes. Je beschrijft het zelf al, de reacties. Nou ja, het begon in 2022. Heel Broadway, deze musical, MJ. Ja, inmiddels Tony Awards gewonnen. En dat soort zaken. Uh-huh. 7 miljoen bezoekers al wereldwijd. In Hamburg natuurlijk ook volle zalen. En nu komt hij naar Nederland in het volgende theaterseizoen. In 2027. Dan is natuurlijk de vraag, heel logisch die ik nu ga stellen aan je. Ga je daarin spelen?
1: Ik zou heel graag auditie willen doen. Ik ga sowieso mijn gezicht laten zien. Uh-huh. Ik ben hier nu 2 jaar. Ik zat er wel echt even over na te denken van, is het niet tijd voor mij om de handschoen op te hangen? Ja. Ik ga auditie doen. Ik moet alleen nog even het nodige te horen krijgen, hoe en wat. En wanneer dat helemaal in zijn werk gaat. Dus ik ga mijn best doen. En dan hoop ik dat ik het in mijn eigen taal mag doen.
0: Ja, maar dat zou toch echt fantastisch zijn. Maar zijn er veel concurrenten? Ik bedoel, jij zit al in die musical in Duitsland. Dus het zou toch een hele logische keuze zijn als jij ook voor die Nederlandse versie, juist voor die Nederlandse versie gevraagd wordt?
1: Nou, het is een beetje net als een nieuw voetbalseizoen, hè. Een nieuw seizoen is gewoon weer helemaal op nul beginnen. Ja. Het is gewoon, ik weet niet hoe de concurrentie is. Ik heb geen idee en dat zie ik tijdens die audities wel.
0: Ja.
1: En gewoon mijn stinkende best doen. Ja. Want het is geen geintje. Dus ik ga mijn best doen. En dan hoop ik dat we ooit een goed gesprek kunnen hebben over wanneer het lukt.
0: Nou, dat gaan we je zeker bellen. Zeker, dat gaan we zeker doen. Je gaat sowieso dus auditie doen. Nogmaals, in het theaterseizoen 27-28 komt MJ naar Nederland. Daar kijken we nu al naar uit. Ja, ondertussen zit je ook niet stil, want je dacht, ik wil een Nederlandstalig nummer uitbrengen. En dat is geworden Zoet. Vertel eens, hoe is dat tot stand gekomen?
1: December ben ik gewoon gaan zoeken naar producers om mee samen te werken. Toen ben ik met Martin Ed van Beatmolen ben ik muziek gaan maken. En op een avond zat ik hier achter mijn computer een beetje te beatboxen. Zo begint het dan een beetje met melodietjes en zo. En dat zet ik dan in layers boven elkaar. En dan stuur ik dat naar ze op. En dan zodoende gaat het een beetje, een beetje lopen.
0: Ja.
1: En zo is deze track ontstaan. Andere tracks ontstaan weer op een andere manier. Maar ik wilde een lekker, met een lekkere beat eronder. Wat goed aanslaat bij de jeugd en de studenten. Maar ik krijg van de volwassenen ook onwijs leuke reacties. Dus ja, het is een beetje een avontuur met mijn muziek. Gewoon kijken van, hey, wat is mijn sound en wat past bij mij?
0: Ja.
1: En Zoet was de eerste die af was. En ik denk, gooi er maar op.
0: Ja, nou, we gaan hem gewoon draaien. Ja. En het is heel anders dan Michael Jackson, maar ook dit is een kant van jou dus. En je zei het al aan het begin van het gesprek, ook een beetje heimwee vanuit Hamburg naar Nederland, naar Den Haag, toch? Dat is het ook, lekker in het Nederlandstalig zingen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Hey, dankjewel, Jay. Ik wens je ontzettend veel succes daar in Hamburg met alles. En we gaan je auditie voor MJ, de Nederlandse versie, natuurlijk volgen. En hopelijk pak je een mooie rol in die musical.
1: Laten we het hopen. Ik hoop het heel erg.
0: Oké, tot snel. Succes met alles. En dit is jouw nieuwe single, die heet Zoet. Dag, Jay.

0: bestaan. Jay Karim Jonker en zijn nieuwe plaat Zoet. En wie weet dus binnenkort te zien. Binnenkort, over een jaar zal dat dan pas zijn. In de Nederlandse versie van MJ, de Michael Jackson musical. Daar staat hij nu nog in Duitsland in. Hè? Ja. Goed, zometeen gaan we in het volgende half uur natuurlijk de tijdmachine starten op weg naar die mooie hoofdprijs. Want vrijdag gaat er een hele luxe, exclusieve espresso koffiemachine eruit voor de winnaar. Dus doe vooral mee zometeen. En we hebben natuurlijk het nieuwe thema voor jouw plaat. Over een paar minuten gaan we dat bekendmaken. En Bob Brinkman meldt zich voor op de kaart vanuit Noordwijkerhout.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: Het is dus 00:30, Radio West en het nieuws uit de regio. Melle Tuik is hier. Hallo Melle.
13: Goedemiddag Menno. Zo'n 30 gedupeerden en nabestaanden maken in november gebruik van hun spreekrecht tijdens de strafzaak over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Bij die explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Op 10 en 11 november mogen slachtoffers en nabestaanden hun verhaal vertellen. En de eigenaresse van de bruidswinkel waar de aanslag op was gericht laat haar verklaring horen via een geluidsopname. Het Openbaar Ministerie komt dan op 24 november met de strafeis en de rechtbank doet naar verwachting half januari volgend jaar uitspraak. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kan je zomaar in een nieuwe tram stappen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oud rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. De nieuwe HTM-directeur is erg trots.
14: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen.
13: Ja, afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de Remise Scheveningen naar het Kerkplein. En op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. Maar vanaf deze week dus voor het EGI. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Een aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas. Onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor bewoners te komen. En Peter Mekers van D66 Den Haag dringt aan op snel onderzoek naar de omvang.
15: Nou ja, vanaf februari is duidelijk dat het gevaarlijk is. Bij Peurschuim wisten we dat al eerder. Het is gelukkig ook nooit subsidiabel geweest in Den Haag. Dus ze hebben het niet gestimuleerd vanuit de gemeente, vanuit de overheid. Maar het is dus heel erg onduidelijk waar is wat toegepast. En veel mensen weten ook niet of het bij hun in huis wel of geen gevaarlijke gas oplevert.
13: Ja, het laatste nieuws uit Den Haag. Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart van Den Haag-wethouder hoopt dat buurtgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. En ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn.
0: We gaan naar Huub Musee. Huub, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Benno.
0: Weer welkom terug natuurlijk ook, hè, hier in Radio West. Altijd fijn om je weer te horen. Heb je een leuke vakantie gehad?
5: Ja, zeker wel hoor. Ik heb het ook wel getroffen, want dat was, het was weer wel zo toen ik met vakantie ging. Toen was dat hele stabiele weer toch wel een beetje afgelopen. Ja. Maar in het algemeen viel de regen toch wanneer we ergens weer binnen zaten in een restaurantje of het bed and breakfast.
0: Ja,
5: maar
0: jij weet dat. Dat is makkelijk voor jou.
5: Een beetje geluk. En voor de rest, later werd het allemaal weer wat beter. En we pakken het nu weer op.
0: Zo.
5: Waar ik toen mee was geëindigd. Hè.
0: Zeg dat.
5: Heerlijk, zomerweer. Ja, nu moet ik van na zomerweer spreken. We zitten inmiddels officieel in de meteorologische herfst. Die is op 1 september begonnen. Maar het is prachtig na zomerweer. Heel veel zon. Later vanmiddag komt er vanuit het westen wel wat meer bewolking. Maar het blijft voorlopig nog droog. En bij een matige zuid-zuidwestenwind is het inmiddels op alle plaatsen zo'n 25 graden. Aan het strand is het ook nog heerlijk. Maar daar zal de wind wat verder gaan toenemen tot een vrij krachtige wind uit zuidwesten. West. En dan zien we in de loop van de middag wel later dat de temperatuur een beetje gaat teruglopen, omdat die wind wat meer westelijk wordt. Maar dan is de koek wel een klein beetje op, want de komende nacht gaat de bewolking toenemen. Uit het westen kan er plaatselijk ook een bui voorkomen. Er gaat een eerste zwak front passeren met een aanhoudende zuidwestenwind, ook vannacht. En dan wordt het vannacht een graad of 17. Maar morgen is het toch echt wel een andere dag, hoor. Met veel bewolking, een actiever front gaat passeren. Dus we krijgen langere tijd wat regen morgen met een vrij krachtige zuidwestenwind. En dan wordt het morgen nog maar een graad of 18. Dan kan je alweer een heel klein beetje aan het herfstweer denken of wennen. Het is maar net hoe iets ziet. Woensdag, af en toe zon, ook nog een paar buien, 18 graden. En zeg ik nu ook weer, waar ik toen mee begon, die buitjes zijn nog steeds welkom. We hebben nog een behoorlijk tekort aan regen. Maar goed, we kunnen met z'n allen donderdag weer opdrogen. Met af en toe zon, heel misschien nog een buitje, maar dat stelt niet zoveel voor. 19 graden. Vrijdag ook nog wat regen, maar in het weekend lijkt het weer droog te blijven. En kan het toch zomaar weer 20 graden worden. Dus het valt eigenlijk allemaal volgens mij best wel mee.
0: Het ziet er goed uit. Blijf even bij ons, we krijgen het nieuwe thema voor jouw plaat. Dat is niet veranderd, Huub, ook na je vakantie niet.
5: Mooi.
0: Ja.
13: Tot zover. Wou je nog iets zeggen?
0: We hebben eerst nog verkeersinformatie. Laten we dat ook gelijk eventjes doen. We hebben namelijk de staan files. De ANWB weet waar.
16: Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Ook de andere kant op de A20 loopt het vast, richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws, inclusief verkeersinformatie. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Ja, het nieuwe thema voor jouw plaat. We hebben de vakantielanden achter ons gelaten. We gaan weer gewoon een thema doen. Maar het slaat nog wel op de vakantie in de zomer. Want vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Dat leverde hele mooie verhalen op. Wat wordt namelijk het thema? Een plaat die je herinnert aan je vakantie of aan een zomer. Dat mag ook. En het mogen ook plaatjes zijn, als je zegt, ik heb niet per se een herinnering aan een vakantie of aan een zomer, maar het mogen ook plaatjes zijn die het gevoel geven dat de zomer voorbij is. En dat is ook mooi. Dus Huub, ik denk dat jij morgen wel iets moois hebt, toch?
5: Op zo'n regendag zeker wel.
0: Ja, daarom. Ja, dat geeft ook echt dat gevoel dat het over is.
5: Precies.
0: Maar goed, een mooie vakantieherinnering mag ook. Die plaat hoort bij die vakantie. Leuk die verhalen erbij. Dus mail ze vooral naar menno@omroepwest.nl als je zo'n plaat hebt met een herinnering. Maar het mag ook een plaatje dus zijn waarvan je zegt van, de zomer is voorbij. Dat geeft me dat gevoel. Of het zit letterlijk in de tekst, mag ook. Melle, ik zie jou al lachen. Jij bent op vakantie geweest naar Canada.
13: Ja, daar was die mooie zomer nog niet voorbij.
0: Nee. Nou goed, jij bent over een uurtje aan de beurt.
13: Ik ga erover nadenken.
0: Dat komt vast goed.

0: Uit 1989, toen plaatjes gewoon nog 6 minuten mochten duren. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
1: Op de kaart.
0: Ik wilde haast zomertour erachteraan roepen, Bob. Maar dat hebben we achter ons gelaten. Op deze overigens wel zomerse dag. Naar Noordwijkerhout gegaan, Bob, voor op de kaart.
2: Ja.
0: En je bent gelijk al druk, hoor ik.
2: Ja, ik ben heel druk, Menno, want ik ben naar het wijkcentrum gegaan. Want wat bleek nou?
3: Ontmoetingscentrum Puikendam.
2: Sorry, ontmoetingscentrum Puikendam. Ja, het is een hele strenge man, hoor, die Arie.
3: Juist niet.
2: De Oranjefeesten zijn bezig hier in Noordwijkerhout. En onderdeel daarvan is deze maandagmiddag biljarten in het ontmoetingscentrum Puikendam in Noordwijkerhout. En Arie is eigenlijk hier een beetje de man die met de keus zwaait, hè, Arie?
3: Ja.
2: Ja, je bent me alles aan het uitleggen. We lopen rondjes rond de tafel met het blauwe tapijt. 3 banden zijn we nu aan het doen, hè?
3: Nee, gewoon libre.
2: Gewoon libre.
3: Maar het gaat er eigenlijk om dat als je die bal raakt, dat die rode weer naar die witte gaat.
2: Ja, ze liggen helemaal verspreid over tafel.
3: Ja, kijk.
2: Daar gaat de gele bal.
3: Dan moet hij er zo naartoe.
2: Gaat richting de witte bal.
3: Ja. Ja, inderdaad.
2: Ze tikken elkaar nog net niet aan, maar dat is jammer. Maar ik krijg een hele les, Menno.
0: Ja.
2: En ik vind het heel knap, want Arie heeft een soort echt van, heeft die lijntjes in zijn hoofd zitten. Dus die kan zo op alleen maar een oogopslag. Ja, zie je nou wel? Geweldig. Ja, kan hij zo zorgen, als hij wil dat alle ballen naar één bepaalde hoek gaan, helemaal aan de andere kant van de tafel, dan lukt jou dat.
3: Dat is een soort dwingen van de ballen voor de volgende stoot dat hij ook raak is. En dan kan je series maken. Maar als je gewoon een bal een rotklap geeft en je weet niet waar ze blijven, dan is het moeilijk om een volgende karabou te maken.
2: Ja, het ziet er heel makkelijk uit als jij het doet.
3: Ja, maar het is heel moeilijk. Want we zijn hier met ongeveer 30 leden. En er doen er 25 mee met de competitie in 5 teams. En in een team speel je met 4 man. Dan heb je dan een reserve erbij. Dat rouleert weer. Maar je hebt pool 1.
0: Oh, je valt even weg, Bob. Ik weet niet wat er aan de hand is. Kom je nog terug? Bob. Nou, werd net zo mooi uitgelegd hoe dat biljarten daar gaat in Noordwijkerhout. In dat buurtcentrum. Bob komt even niet terug. Maar zometeen wel, hoor. Tuurlijk, we gaan gewoon regelen dat Bob zometeen weer te horen is daar vanuit Noordwijk. Ja, Noordwijkerhout.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Nou, dan doen we dat toch. De tijdmachine. Je mag bellen 070-390-5454. Ik heb een leuke prijs uit de grote Omroep West prijzenkast. Als je 1 vraag goed hebt, heb je de 3 goed. Komende vrijdag gaat hij eruit. Hij is echt mooi. Een espresso-machine, een koffieautomaat. Echt een prachtig ding. Als je 3 vragen goed hebt, dan maak je kans op dat apparaat vrijdag in de finale. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454 voor de tijdmachine. Ja, gisteren was het Tino Martin tijdens Live on the Beach met zijn concert op het volle strand van Scheveningen. En dat was geweldig sowieso. Al die dagen Live on the Beach waren geweldig met heel veel mensen. En Mart Hoogkamer

0: gisteren dus nog samen op het strand van Scheveningen tijdens Live on the Beach. Tino Martin, Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan zo meteen nog weer even terug naar Bob Brinkman hoor. Maar nu eerst de tijdmachine met die mooie prijzen. We gaan naar Zoetermeer, naar Leni. Hallo Leni.
2: Hallo, hallo Menno.
0: Dit klinkt zo gezellig, Leni, op de maandag, ja, als ik jou hoor.
2: Ja, we zijn ook gezellig, hoor.
0: Nou, je bent opgewekt. Heb je een leuk weekend achter de rug?
2: Ja, hoor, zeker.
0: Wat heb je gedaan dan?
2: Ik heb een babyshower gehad en ik ben naar een braderie geweest.
0: Wat leuk, wat voor braderie?
2: In Berkel.
0: Oh, en? Nog wat gekocht?
2: Van alles wat, ja. Hartstikke leuk, hartstikke leuk.
0: Wat heb je gekocht?
2: Een huispak.
0: Een huispak? Voor jou of voor je man?
2: Nee, niet voor mijn man. Oh. Want nee, voor mezelf.
0: Oh,
2: en voor mijn dochter een trui. Ja, leuk.
0: Hey,
2: leuk.
0: En dan dat huispak doe je s'avonds aan op de bank. Dan ga je zo lekker liggen met een bak nootjes en een klein wijntje.
2: Jij weet het, hè.
0: Nou, ik heb geen huispak, maar ik kan wel iets bij voorstellen, Leni.
2: Ja.
0: Hey,
2: ja.
0: Leni van der Zalm uit Zoetermeer, we gaan de tijdmachine spelen. En volgens mij doe je het niet alleen. Je hebt wel hulp om je heen, toch?
2: Nee, Fred. Altijd Fred bij me.
0: Fred,
2: ja.
0: Dat is Fred van der Zalm.
2: Ja.
3: Hallo
0: Fred. Nou, hey, we gaan jullie drie vragen stellen. Die komen allemaal uit 1994. Daar is de tijdmachine uitgekomen. En doe je best. Hè? Want die hoofdprijs, dan moet je er drie goed hebben. Die is echt mooi, hè? Een mooie koffiemachine. Espresso-apparaat gaat er vrijdag uit. Leni, 1994. Ja. Let op, de Nederlander Jan de Bond maakt een bioscoophit in 94 dankzij zijn actiefilm Speed, met in de hoofdrollen Keanu Reeves, Sandra Bullock en Dennis Hopper. En die film die draait om een bom die verstopt zit in wat voor vervoersmiddel?
2: Ja,
0: dat vervoersmiddel staat geparkeerd en daar zit dan een bom in.
2: Ja, een speedboot.
0: Nee. Nee? Dus een vervoersmiddel en er zitten wel wat mensen in. Er kunnen behoorlijk wat mensen ook in.
2: Oh.
0: Ja, nou, doe nog een poging, kom.
2: Ja, dan een bus.
0: En de wedstrijd om de Nederlandse Supercup tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar Feyenoord wordt in augustus 94 gewonnen door Ajax 3-0. Een 18-jarige Patrick maakte zijn debuut toen in het betaald voetbal. Welke Patrick is dat?
2: Dat is Patrick Kluivert.
0: En de laatste vraag, vraag 3, gaat hierover.
4: Lacht heel de wereld mee. De meeste kans.
0: Nou, welke Nederlandse zanger heeft in 94 de best verkochte single van het jaar met zijn eerste Nederlandstalige single, Dromen zijn bedrog? Wie is dit?
2: Marco Bezzato.
0: Nou, ik denk dat je het gewoon allemaal goed hebt. Ik denk dat die koffiemachine dichtbij komt, hoor. Let op.
2: Ja?
0: Nou, daar gaan we. Ga er goed voor zitten, Leni.
2: Ja.
5: Je hebt drie vragen
0: goed. Leni en Fred, hoor eens even. Het is feest in Zoetermeer. Ja. En dat snap ik, want je had alle drie de vragen goed. Marco Borsato, Patrick Kluivert en de bus. En dat betekent dus dat je kans maakt op de finale vrijdag. En er komt ook nog een leuk spel naar je toe over muziek. En dan kun je lekker je huispak aandoen en kun je lekker thuis spelen. Okay. Goed?
2: Ja, nou, dat is leuk.
0: Oké.
2: Okay. Gezellig.
0: Dag Leni, dag Fred. Fijne dag,
2: hè?
0: Doeg.
2: Ja, fijne dag. Dag.
0: En dit is Raccoon, No Mercy.

0: Raccoon en No Mercy. Bob.
1: Weet je ook nog?
2: Ja,
0: Menno. Ah, je bent er weer, gelukkig. Want
2: ja,
0: je was aan het biljarten. En ja, die man ging net uitleggen hoe je zo die rode bal zo weg... nou ja, richting die witte bal krijgt. En nou ja, fijn, toen viel je weg.
2: Arie is hier. We staan in het ontmoetingscentrum in Noordwijkerhout. Onderdeel van de Oranjefeesten is het biljarten. De wedstrijd is na de pauze, wordt nu weer hervat tussen twee mannen. Er worden daar een gele bal tegen een...
1: Even aan het inspelen nog.
2: Tegen een witte bal.
1: Half minuutje inspelen.
2: Je zou een commentator kunnen worden van het biljart, Arie.
1: Zou heel makkelijk kunnen.
2: Ja, dat denk ik ook. Want Arie, Menno, is wereldkampioen. Moet ik misschien een beetje overdreven. Maar die is Nederlands kampioen geweest, hè?
1: Ja, tweede klas.
2: Want jij ziet echt in je hoofd al die lijntjes van als je zo'n bal met zo'n keu aanraakt, dan weet je precies van als ik hem hier raak, dan komt hij daar tegen de band terecht. En dan raakt hij dan aan de andere kant van de tafel die bal op die manier. En die stoot dan weer door.
1: Nou, dat is wel de bedoeling, maar het is niet altijd even makkelijk. Want als je eigen bal, zeg maar, een meter bij die andere bal vandaan raakt, en je moet precies dat punt hebben om die karabol te maken, dan kan dat ook wel eens misgaan, logisch.
2: Ja, een karabol is dan dat alle drie de ballen elkaar raken. Dat noem je een karabolletje.
1: Ja. Je speelt met je eigen bal en dan de twee andere ballen moet je raken, en dat is één karabol.
2: Ja, er wordt dus met ballen gespeeld deze maandagmiddag, Menno. Ja. In het ontmoetingscentrum, ook nogmaals onderdeel van de Oranjefeesten. Arie, denk je nou dat ik heb echt maar één keer in mijn leven gepoeld was dat zelfs, dat ik in één keer alle drie de ballen kan raken.
1: Het zou kunnen, maar dan moet ik ze wel netjes neerleggen voor je.
2: Zou ik het mogen proberen?
0: En hou het biljart heel, hè? Dat is ook wel belangrijk. Dat je niet door het biljart heen gaat met de keu.
2: Hier een keu, eventjes. Ja. Oh, dank je. Ik krijg een keu aangereikt van iemand.
0: Ja.
2: Dat is hele aardige mensen hier in het ontmoetingscentrum. Ja. Ballen worden op een bepaalde plek neergelegd.
1: Dit is jouw.
2: Dit is mijn.
1: Hier heb je de keu.
2: Oh, jij pakt de microfoon even over. Daar moeten we wel in blijven praten, Arie.
1: Dat zullen we doen. Maar
2: praat maar in de microfoon. Heel goed.
1: Ik heb nu een bal neergelegd voor jou. En je speelt met de gele bal en dan rustig naar de twee anderen.
0: Oh ja, nou. Hoor eens even.
1: Heel rustig en raak.
2: Ja, ja!
0: Is het gelukt?
2: Ik heb een karabolletje.
1: Je hebt een karabol gemaakt. Je mag blijven.
2: Dank je wel. Nou, dankjewel. Top. Dankjewel. Ah, nou, god, dit kan ik ook al. Leuk, zeg.
0: Man, wat een multitalent ben je toch, hè?
2: Dankjewel voor de uitleg, Arie.
1: Oké, graag gedaan.
2: Dankjewel,
0: Oké.
2: Nou, het biljarten hier.
0: Nou, dat is geslaagd in ieder geval. En wat ga je nu doen nog? Want het is ook mooi weer. Ik zou ook even naar buiten gaan in Noordwijkerhout.
2: Ja, zeker. Waar moet ik nou zijn hier op maandagmiddag in Noordwijkerhout om lekker nog een beetje dat zomerse gevoel te krijgen, Arie?
1: Hier blijven.
0: Oké, nou, we horen je zo.
2: Tot zo.
0: Het volgende half uur. Bob Brinkman en natuurlijk veel meer. Onder andere jouw plaat. Hè. Daar mag je voor mailen naar menno@omroepwest.nl. We zoeken plaatjes die je doen herinneren aan een vakantie of aan de zomer. Of plaatjes die passen bij het einde van de zomer. Ja, en zet vooral je verhalen erbij. Hartstikke leuk. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. Jouw plaat draaien we altijd aan het einde van de show. Zo rond 2:05.
3: Dit is Menno in de middag.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
6: Het is 1 uur, zometeen 2 uur. Menno in de middag. Keren we terug bij Bob Brinkman in Noordwijkerhout. Radio West, daar luister je naar. Het nieuws uit de regio met Melle Tuik.
7: 30 gedupeerden en nabestaanden willen in november gebruik maken van hun spreekrecht in de Haagse strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp. Bij die explosie kwamen eind 2024 6 mensen om het leven. Tegen 4 verdachten begint de behandeling van de zaak op 4 november. En de gemeente Zoeterwoude is 1 van de 18 gemeenten die onder extra toezicht komen van asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen aan de opvang van asielzoekers. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid voor bewoners te komen. Meer regionieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober.
9: Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op db4daagse.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op db4daagse.nl.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: Tot 2 uur, Menno.
13: En... via kerstcircusdenhaag.nl.
14: Tot 2 uur, Menno in de middag.

0: plaat deze week. Want we gaan in jouw plaat terug naar jullie vakantieherinneringen. Misschien wel deze plaat van de inmiddels afgelopen zomer. Hè. Risk It All van Bruno Mars. En heb je dus een plaat voor jouw plaat die een beetje als afsluiting van de zomer terugblikt op je vakantie. Dus je denkt, van, ja, die plaat doet me echt denken. Of die hoorde ik vaak op mijn vakantiebestemming. Hoeft ook niet alleen van dit jaar te zijn. Mag uit een ver verleden zijn. Of als je zo'n plaatje hebt waarvan je zegt, van ja, dit is echt zo'n plaat die bij het einde van de zomer hoort. Het is het thema voor jouw plaat. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl om 2:05. Dan gaan we die draaien.
1: Op de kaart.
0: Ja. 2 uur Menno in de middag. Begon trouwens met Phil Collins en daarna dus Bruno Mars. En we hebben Bob Brinkman natuurlijk nog altijd voor op de kaart in Noordwijk aan Hout. Nou, je hebt de biljartende mannen achter je gelaten. Wat ga je doen?
2: Ja, ik ben onderweg. Ja, hoe kan het ook anders met dit mooie weer? De laatste mooie, ja, misschien wel zomerdag van 2026... moest je toch nog één keer heel eventjes op het strand kijken.
0: Ja, tuurlijk.
2: En ik ben onderweg dus naar het strand, want Noordwijkerhout heeft ook een hartstikke mooi stukje strand aan de kust. Alleen dat is iets verder reizen vanaf het ontmoetingscentrum dan ik van tevoren had geanticipeerd. Dus ik ben nog onderweg, Menno. Ja. Volgens de navigatie kom ik over 7 minuutjes aan. Dan kan ik dan eventjes de zeetemperatuur hoogstpersoonlijk gaan waarnemen.
0: Ja, nou, dat lijkt me een goed plan.
2: Even de voetjes in het water, dat is ook lekker altijd, hè?
0: Ja, heerlijk. Hey, trouwens, afgelopen vrijdag hadden we wel een bijzondere uitzending. En donderdag ook, want toen was jij te gast bij Frans Bauer op het SS Rotterdam. Weten we allemaal, hij maakte daar bekend dat hij 2 keer naar Ahoy gaat in april volgend jaar. Ja, en het leuke is dat daar is ook wel weer wat moois uit voortgekomen natuurlijk. Dat hoorden we ook live in de uitzending. Dat voorziend voor iedereen, de actie die we in november weer gaan doen, een week lang op alle kanalen hier bij Omroep West en bij veel lokale omroepen ook te horen en te zien. Ja, dat de familie Bauer wel wil meewerken.
2: Ja, ze zijn in ieder geval heel erg enthousiast om langs te komen. Mariska Bauer voorop. Want we hadden het er een beetje over dat ik heel graag met haar ballen zou gaan willen maken eigenlijk. Ja. En dat vond Mariska Bauer, vond dat al een leuk idee. En toen dacht ik ineens van, hey, wacht eens even. Hoe kan ik dit nou ook nog inzetten voor het goede van de wereld? Hè? Voor een stichting bijvoorbeeld. Nou, zint voor iedereen. Het klapte ineens allemaal in mijn hoofd samen.
0: Ja.
2: Dus we hebben haar uitgenodigd. En aan haar wil ligt het niet. Misschien aan haar agenda, maar daar gaan we gewoon vanuit dat ze wel ergens die week eventjes een uurtje heeft, de tijd heeft om met mij met de handen in het gehakt te gaan zitten.
0: Ja, want dat gaat ze doen. Dus gaat natuurlijk het theater inderdaad in. En dan gaat ze daar alvast een voorproefje geven, letterlijk. Dat is toch wel leuk.
2: Ja, dat is een leuk idee. Ja, ja. En ik help dan mee. En dan kan iedereen, vooral de vrijwilligers van Sint voor iedereen natuurlijk, maar ook als jij dan die dag een cadeautje komt brengen, een nieuw cadeautje komt brengen voor die goede actie. Over 2 maanden alweer.
0: Ja, dat gaat snel.
2: Kunnen voorstellen met het weer. Maar dan krijg je een bal à la Bob en Maris.
0: Ja, tuurlijk. Hey, en het leuke is, heel veel artiesten gaan we daar ook weer begroeten. Ze staan in de rij, hè, om te komen. En het leuke is, ik ga nu de nieuwe van Samantha Steenwijk draaien. Die heeft een nieuwe, hele leuke nieuwe plaat uit. Maar weet je dan nog dat Samantha vorig jaar kwam nieuws lezen?
2: Ja, natuurlijk.
0: En daar hadden we nog een leuke aankondiging van. Dat was dit.
3: Als

0: Ja. Wat laag. Leuk. Ja, ja, ben heel benieuwd of het Urkerman-koor dit jaar weer kunnen vragen om wat jingles in te zingen.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, wij schamen ons ook echt nergens voor. Hè? Maar goed, Samantha Steenwijk. Nee. Hij is even leuke nieuwe plaat heeft. Die gaan we lekker draaien. Horen we je zo meteen vanaf het strand in Noordwijk-Oud. Tot zo.
0: Ben er over 5 minuten. Tot zo.
1: Gezellig. 1 blik is genoeg. Dat is de nieuwe van Samantha Steenwijk. MUZIEK

0: duidelijk zijn. The Police, A Message in a Bottle. En daarvoor dus die leuke nieuwe plaat van Samantha Steenwijk. Die ga je hier vaker horen in Menno in de Middag. Goed, we gaan weer terug naar Bob Brinkman. Die voor Op de Kaart, als het goed is, inmiddels bij het strand is. In Noordwijkerhout. Bob, is het zover?
1: Ja en nee.
0: Oh.
1: Ja, ik wil alvast van tevoren heel even gezegd hebben dat als ik hier straf voor krijg, dat Google Maps de schuldige is. Want ik reed prachtig stukje duin langs. Ja, oh, wat was het mooi. Ja, dat heb je daar echt van die dicht begroeide stukken duin. En dat is bijna zo'n bosachtige omgeving nog ervoor. En ik dacht al van, wat rijden hier weinig andere mensen? En wat is het toch een smal paardje?
0: Oh, nee.
1: Nou, uiteindelijk kwam ik ook bij een slagboom terecht.
0: Je reed op een fietspad, of?
1: Verboden toegang voor onbevoegden.
0: Oh.
1: Volgens mij ben ik uiteindelijk bij de golfclub nu beland. Want de slagboom ging wel open voor mijn neus. Dus ik dacht, ik rij maar door. Maar ik ben vooralsnog een beetje zoekende over een parkeerplaats nu in de duinen, waarvan ik eigenlijk niet het idee heb of ik er wel mag zijn. Ik ben ook geen golflid. Ik heb ook helemaal niks met golven, als ik zo vrij mag zijn. En ja, ik ruik de zee wel.
0: Ja.
1: En ik hoor zelfs het ruisje van de golven op de achtergrond. Maar het is allemaal achter een duin en een opgang naar over dat duin. Die probeer ik op dit moment nog te zoeken. Terwijl ik wel hier allemaal van die Teletubby-heuveltjes aangeharkte grasvelden zie. Waar allemaal voornamelijk mannen met hoeden over met zo'n karretje achter zich aanlopen.
0: Ja.
1: Met de, is dat ook een keu bij het
0: volgende? Nee, dat heet een club.
1: Met de club.
0: Ja, je bent helemaal aan biljarten nu natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Moet je een club ook krijten voordat je gaat slaan?
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, maar goed.
1: Toegang alleen voor leveranciers. Nou, ik loop maar toch gewoon door. Dan, ik lever namelijk eventueel
0: radio. Een mooie reportage. Ja.
1: Ja, precies. Ik loop nu een duin op. De weg gaat nu een beetje schuin omhoog. Ik heb toch helaas weer die bodywarmer aangetrokken. Want ik dacht, dat is zichtbaarheid, hè, voor West ook een beetje. Want daar staat ook heel
0: wat handig.
1: Omroep West op mijn rug. Inderdaad is dat voor nu handig als ze denken van, wat is die jongen daar aan het doen? Is dat wel snel duidelijk. Maar het maakt deze warme maandag nog een stukje warmer voor een Radio West verslaggever.
0: Ja.
1: Ik zie het clubhuis in de verte. Het komt ook niet dichterbij, hoewel ik toch echt stappen aan het zetten ben richting dat clubhuis.
0: Ja.
1: Ik ben bijna nu aan de top van de heuvel, Menno.
0: Okay.
1: Dus kan je nog heel even wachten met afronden tot ik hier van de top heb bereikt.
0: Ja, we leven met je mee allemaal natuurlijk.
1: Ja,
0: het is een helse tocht daar in Noordwijkerhout in de duinen. Ja, de auto heb je even laten staan. Dat is misschien maar beter ook, want als je straks vast in het zand. Ik zie je zo de strand oprijden.
1: Er stond wel parkeren op eigen risico.
0: Ja,
1: of er straks een golfballetje in de achteruit zit, weet ik niet. Ik weet ook niet in hoeverre we daarvoor verzekerd zijn bij Omroep West. Maar ik hou mijn vingers gekruist dat het wel mee mag vallen allemaal.
0: Ja, maar is er al ook iets van leven in zicht? Of ben je echt helemaal alleen daar?
1: Nou, alleen maar verderop die mannen die dan met een polootje aan met zo'n karretje achter zich over dat veld rollen. Ja. Verder niets.
0: Nee.
1: Loopt daar
0: de Green, hè? Het heet geen veld, maar de Green heet het.
1: Oh, druk aan het telefoneren.
0: Ja.
1: Oh, is dit open? Ik weet niet eens of het op het clubhuis open is. Nou, het is hier wel prachtig uitzicht, want ik sta nu over die heuvel. Ik kan nog steeds de zee niet zien trouwens. Daar zit nog weer een duin voor.
0: Ja.
1: Maar ik kijk wel de andere kant op. Moest je een beetje bedenken dat ik dan richting Noord-Holland kijk, zo die kant op.
0: Ja.
1: En het is alsof er een maanlandschap voor me ligt. Met verschillende kleuren groen. Een beetje geliger groen. Echt diep groen. En hier en daar dan die green dan daartussen. Een soort van perfect tapijt over die duinen. Dus het is wel echt, echt een onwijs mooi beeld. Maar een teken van leven hier verder nog niet rond het clubhuis. Dus ik ga gewoon kijken wat ik tegenkom, Menno. Ik weet het ook niet.
0: Nou ja, ik hoop dat je niet aangehouden wordt. Want je bent illegaal daar natuurlijk, op een plek waar je
1: eigenlijk
0: niet mag zijn. Maar goed,
1: oprecht wel.
0: Misschien dat de bodywarmer helpt. We gaan je zometeen horen vanuit Noordwijkerhout. Of je het strand hebt bereikt, of daar op die golfclub wat mensen kan spreken. We horen je zo wel weer over een kwartiertje. Sterkte daar, Bob.
1: Dankjewel, Menno. Is hier iemand? Oh, god.

0: en de Supremes, The Happening. Zometeen dus het laatste half uurtje alweer van deze Menno in de Middag. Bob gaan we dan horen vanuit Noordwijkerhout. Of hij is nog verdwaald bij die golfclub, of weet het strand te bereiken. We gaan het zometeen live meemaken. En we hebben jouw plaat, daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Sinds een uur is het nieuwe thema bekend voor deze week. En dat is het thema afscheid van de zomer, van je vakantie. Dus heb je een plaatje die je doet herinneren aan een vakantie, of een nummer dat je veel hebt gehoord tijdens een vakantie, of heb je zo'n plaatje waarvan je zegt van ja, die past bij het einde van de zomer? Dat mag allemaal. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Jouw plaat hoor je zo rond 2:05.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
0: Het is even na 2:30, Radio West en Melle Tuik is hier zometeen met zijn plaat. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar eerst het nieuws uit de regio.
12: Ja, goedemiddag Menno. De gemeente Zoeterwoude en 17 andere gemeenten komen onder extra toezicht van asielminister Bart van der Brink. Omdat ze volgens het kabinet te weinig doen aan de opvang van asielzoekers. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. En als een gemeente daar naar waarschuwingen niet aan voldoet, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Eerder werden 24 andere gemeenten al onder toezicht gesteld, waaronder de gemeente Westland. En zo'n 30 gedupeerden en nabestaanden maken in november gebruik van hun spreekrecht tijdens de strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Bij die explosie, op 7 december 2024, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Op 10 en 11 november mogen de slachtoffers en nabestaanden hun verhaal doen. En de eigenaresse van de bruidswinkel waar de aanslag op was gericht laat haar verklaring horen via een geluidsopname. En de rechtbank doet waarschijnlijk half januari volgend jaar uitspraak. In Leidschendam is zondagavond een man aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. Agenten reden hem klem in de Damstraat. Na de arrestatie werd in de auto een voorwerp gevonden dat leek op een vuurwapen, zo laat een politiewoordvoerder weten. Het is niet bekend of het om een echt wapen ging. De bestuurder van de auto is aangehouden en de politie doet verder onderzoek in de zaak. En dan is er ook nog leuk nieuws. Als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram stappen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
13: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
12: Ja, afgelopen vrijdag reed die nieuwe tram al van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. En op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. Maar vanaf vandaag dus officieel in de dienstregeling.

0: Dat doen we zeker. En met genoegen zo weer terug van vakantie. Fijn je weer te horen hier, Huub. Zoals ik een uurtje geleden al zei. En ja, je hebt gewoon voor vandaag nog hartstikke goed nieuws, hè, voor de zonliefhebbers.
1: Ja, in ieder geval de eerste paar uurtjes nog. Want boven de Noordzee komt alweer wat meer bewolking uit het westen. Dus in de loop van de middag zal die zon langzaam maar zeker toch weer wat meer schuil gaan. Maar de temperatuur is nog bijzonder aangenaam. Op dit moment op veel plaatsen 25, 26 graden. In het zuiden van het land zelfs 28. Maar de wind is wat meer zuidwest tot west geworden. En dat betekent dat het aan zee een graad of 24 is. Maar dat is nog alleszins heel aardig. Ja, dus nog een heerlijke middag. Maar je hoort al een beetje aan mijn berichten dat het toch gaat aflopen. Vanavond en komende nacht is er ook vrij veel bewolking. Kan er plaatselijk een bui voorkomen met een wat toenemende zuidwestenwind. Aan zee wordt die vrij krachtig. En vannacht wordt het 17 graden. Maar morgen ziet het er alweer heel anders uit. Lage druk bij Schotland. Een front dat bij ons passeert met veel bewolking. Nou, enige tijd regen in de loop van de ochtend. En middag zal het morgen regenen. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind. En dan wordt het morgen 18 graden. Woensdag af en toe zon, ook enkele buien, ook dan maar 18 graden. En donderdag, dan wordt het alweer ietsje beter. Af en toe zon, een enkele bui nog, 19 graden. En vrijdag is dat ongeveer hetzelfde. Nou ja, en eerlijk gezegd, het weekend, zaterdag, zondag en begin volgende week, houden we een beetje dat lichtwisselvallige weer. Er is ruimte voor de zon, maar ook hier en daar een enkele bui. Veel zal het allemaal nog niet zijn. We kunnen eigenlijk nog heel veel gebruiken natuurlijk voor dat neerslagtekort. Maar ook in het weekend lijkt het met die neerslag wel mee te vallen. Ja, dus alles bij elkaar. Het ziet er redelijk uit, maar we hebben toch ook wel weer wat meer. Dat echte september weer.
0: Ja, zo is het. Goed. Dankjewel, Huub. We gaan zo meteen naar de plaats van Melle luisteren. Dus blijf
1: nog
0: even bij ons.
1: Ja, heel benieuwd. Ja, zeker.
2: Hij is heel benieuwd. Ik denk, heb je geen verkeersinformatie?
0: Nee, we hebben alle files zijn opgelost. Ja, gelukkig.
2: Heel goed. Ja, nee, je vertelde het net al. Ik ben op vakantie geweest in Canada. En daar is niet van de radio weg te slaan. Die Amerikaanse countryzangeres Ella Langley.
0: Ja.
2: Het is een beetje de nieuwe Dolly Parton misschien wel.
0: Onvervalste country, inderdaad.
2: Prachtig liedje.
0: Inmiddels hier ook in Nederland bekend geworden. Maar toen je in Canada rondreed, kwam die altijd uit de speakers.
2: Ja, dat is heerlijk. Als je daar inderdaad rondrijdt en je hoort dat dan uit de speakers. Ja. Canadezer of Amerikaanser kan dat niet. Houston, Texas.
0: Mooi!
3: Menno in de middag. Jouw plaat.
0: Ja, de keuze dus van onze nieuwslezer Melle Tuik. En heb je er zelf ook eentje? Een plaat met een vakantieherinnering? Of zo'n plaatje die past bij het einde van de zomer? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Ella Langley dus. Houston, Texas.

0: Ja, het was de zomer van 2023, zijn grote doorbraak.
1: Dus morgen nog een keer.
0: Robert van Hemert en zoet, zout, zuur. En inmiddels reigt hij de ene hit aan de andere.
2: Op de kaart.
0: Ja, doet het hartstikke goed. We gaan voor de laatste keer naar Bob Brinkman. Het was spannend net. En dat is het eigenlijk nog steeds. Maar we weten niet, Bob, hoe het is afgelopen. Ben je opgepakt daar in de duinen? Bij die golfbaan waar je illegaal bent? Heb je het strand bereikt? Hoe is het? Hoe zit het?
3: Geen van allen eigenlijk. Geen van bovenstaanden. Ik kwam bij die golfclub. En daar stonden wat, wat mannen in polootjes buiten met elkaar even te keuvelen. Nou, die heb ik aangesproken. Ik ben overal heel vriendelijk ontvangen, maar die zeiden toch van, ja, je moet heel even naar Paulien. Nou, ik naar Paulien, die zat achter de receptie. En die moest het toch even met het bestuur over. Of wel met de Radio West microfoon zo spontaan even de green op mocht. En conclusie was nee.
0: Oh, ja.
3: We zijn van harte welkom, maar niet onverwachts. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap geweest bij de Noordwijkse Golfclub. Dus ik weer terug langs alle BMW's en Mercedes'en naar de Radio West wagen.
0: Ja.
3: Want het is ook wel een beetje, het was een beetje balen. Want Golfclub Noordwijk is echt wel een doodlopende golfclub. Als in, er is niet echt nog dan een makkelijke weg over het duin naar het strand. Dus we blijven het spannend houden. Op dit moment staat de navigatie weer aan. Het is echt mijn grote vriend deze maandagmiddag, de navigatie. Want over 7 minuten zou ik weer bij een nieuwe poging bij een strandopgang moeten zijn. Dus haal ik het strand voor 2 uur? Dat wordt nu de vraag, deze Menno in de middag.
0: Wat spannend, zeg.
3: Ik heb op dit moment een hard hoofd in, want alles is mislukt deze middag. Maar goed, ik denk dat het kan misschien goed komen.
0: Ga je voor 2 uur de zee nog zien op deze laatste mooie zomerdag? We gaan het zo horen. Tot zo, Bob. Succes.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop, Bob.
1: Ja, nee, nog geen zee in zicht, Menno.
0: Oh.
1: Ik wil nog wel even zeggen, ook trouwens, want dat bedenk ik me nu voor de mensen, de luisteraars, die denken van, hé, is hij nou zo onveilig aan het sturen met die microfoon? Nee, ik heb gewoon twee handjes aan het stuur. Microfoon zit onder mijn riem geklemd op dit moment.
0: Kijk.
1: En ik praat gewoon dan een heel klein beetje naar beneden, zodat ik dan wel te horen ben. Maar ik hou me gewoon aan de verkeersregels. Ik hou me niet meer aan de regels van op de kaart, zie ik nu, want ik ga nu de gemeentegrens met Noordwijk kruisen.
0: Oh.
1: Dus ik laat Noordwijkerhout achter me. Het is even wat het is om de zee te kunnen zien, denk ik, deze maandag.
0: Ja, nou.
1: Ik ga nu afslaan naar rechts, naar de Noord-Go-Dreef. Hoop dat ik dat goed zeg. Richting Koningin Wilhelmina Boulevard. De navigatie zegt op dit moment nog 3 minuten... en dan zou ik ergens strand, duinen en zee moeten zien. Gaat hij het halen, ja of nee? Het is echt de vraag. Ik ga ook over mezelf in derde persoon praten.
0: Ja, ik merk het, ja. Nou, goed. Je houdt het wel spannend in ieder geval. Nou goed, gaan we nog één keer die zee begroeten. Zo op deze mooie zomerdag. Bob, we komen zo bij je. Nee, we blijven het gewoon volhouden. En ondertussen kun je ook blijven mailen naar menno@omroepbest voor jouw plaat. We gaan zo meteen de eerste van deze week draaien van jullie. We zoeken plaatjes die je doen herinneren aan een vakantie of aan een mooie zomer. Of plaatjes die gaan over dat de zomer voorbij is. Gewoon even mailen. Dit is Maywood.

0: Ben je er nog?
1: Ik heb geparkeerd, Menno. Ik sta dichtbij het strand. Want ik zie daar in de verte de boulevard van Noordwijk. Met die iconische witte vuurtoren.
0: Ja.
1: Maar het was druk. Dus ik sta niet helemaal gelijk op de voorste plek. Ondanks de bodywarmer, ja, die ik nog steeds niet uit heb gedaan, ren ik nu langzaamaan richting die vuurtoren. En dan hoop ik dat ik het nog red voordat de jingle van jouw plaat start.
0: Ja.
1: Voor het einde van de uitzending dus. Om die zee te zien. Want dat is toch wat we willen op deze laatste mooie dag.
0: Van vandaag, ja, zeker. Ja.
1: De zon staat hoog aan de hemel.
0: Ja.
1: Het is een mooi blauw luchtje. De meeuwen die cirkelen al in de verte rond die witte vuurtoren. Ik zie allemaal mensen op de fiets ook lekker naar het strand gaan.
0: Ja?
1: Ik ben toch blij dat ik het hardlopen volhoud tegenwoordig. Dus als het goed is, zou ik niet zo heel erg uitgeput over moeten komen op de radio.
0: Maar hoe lang duurt het nog? Want we moeten echt gaan afsluiten natuurlijk.
1: Nee, ik ben er echt bijna, Menno.
0: Ja,
1: ik ben er echt bijna, niet afsluiten. Nee, dat zou zo zonde zijn van alle moeite. Ja, gedaan. En hoe lang nog?
0: Ja.
1: Ik denk nu nog een meter of 50.
0: Oh jee.
1: Misschien 60.
0: Ja.
1: Tot ik daar.
0: We moeten verder, want jouw plaat wacht natuurlijk, hè?
1: Ja. Nee, laat nou heel even wachten.
0: Ja.
1: Want anders is het allemaal voor niks geweest.
0: Ja.
1: Heb ik me voor niks laten wegsturen bij de golfclub? Ben ik voor niks dat illegale fietspad opgegaan?
0: Ja.
1: Met zo'n auto?
0: Ja. Nou.
1: Ik zie het bijna.
0: Ja?
1: Ik zie het bijna. Langs de haringkar.
0: De haringkar. Ja, de bekende haringkar. Ja. Die kijkt ook gek op natuurlijk.
1: De
0: man in bodywarmer. Verwarde man komt voorbij. Ja.
1: Ja, ik ga hier eventjes op een drempel staan.
0: En?
1: Om over duinen heen te kunnen kijken. Ja. Ik zie de zee.
0: Ja?
1: Ik zie de zee. Ja.
0: Hè?
1: Ik zie de zee daar in de verte.
0: Nou, dat is fijn, Bob.
1: Ja.
0: Je hebt het gehaald.
1: Ja.
0: Dank je wel.
1: Zeker. Ja, jij bedankt.
0: Uitrusten maar. Tot morgen, hè?
1: Tot morgen.
2: Jouw plaat.
0: We zoeken plaatjes die passen bij het einde van de zomer of die herinneringen brengen aan je vakantie. Nou, Sylvia Ter Stegen uit Den Haag die zegt, er is wel een heel letterlijk liedje over de zomer die voorbij is. Want die heet namelijk ook zo, De Zomer Voorbij van de 3J's. Leuk, maak er nog een mooie dag.

0: alvast weer genoten. Dit was Menno in de Middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Straks muziek aan zee bij Radio West met een hele mooie en lange van Led Zeppelin. Maar het nieuws van 2 uur wordt gelezen door Melle Tuik.
12: De gemeente Zoeterwoude is een van de 18 gemeenten die onder extra toezicht komen van asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen aan de opvang van asielzoekers. Eerder werden al 24 gemeenten onder toezicht gesteld, waaronder de gemeente Westland. 30 gedupeerden en nabestaanden willen in november gebruik maken van hun spreekrecht in de Haagse strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp. Bij die explosie kwamen eind 2024 6 mensen om het leven. Tegen 4 verdachten begint de behandeling van de zaak op 4 november. En bij een bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is afgelopen nacht brand geweest. Het vuur werd rond 2 uur ontdekt. Bewoners van een woning boven de bokschool moesten tijdelijk hun huis uit. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. Op tegels voor de ingang staan de woorden Deadline War geschreven. Het is niet bekend of dit iets met de brand te maken heeft. Meer regionieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van €11 miljard moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
15: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
18: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: Voordeelhaartjes.nl.
21: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot... Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. Jan Fransen.

Maandag 7 september 2026 alweer. En welkom bij Muziek aan Zee. We begonnen met The Weeknd van Earth and Fire. Om je nog even te helpen herinneren aan het afgelopen weekend. Hoe fijn het was. Maar ja, het is gewoon weer maandag. Dat betekent dat ik er ook weer ben tussen 2 en 4. Om de lekkere liedjes voor je te draaien. En na Earth and Fire had ik Nick en Simon met De Dag Dat Alles Beter Is. En omdat het maandag is en zo ongelooflijk lekker weer nog, misschien wel de laatste mooie dag van deze maand, een monumentaal werk van Led Zeppelin. Je herkent het misschien wel. En ik ga me er ook nu buiten houden, zodat je kunt genieten, 8 minuten lang, The Stairway to Heaven.

0: Mijn meest favoriete tijdverspilling, dat ben jij, Alwin Paul.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Dat hebben we natuurlijk ook weer op deze 7e september. Het goede nieuws komt dit keer uit Rotterdam. Daar heeft Nathan net een nieuwe fietsaccu gekocht voor zijn fiets. €370. En even later is die gestolen. Dan kijkt hij op Marktplaats en dan ziet hij zo'n fietsaccu aangeboden. En hij gaat naar degene die hem te koop aanbiedt. En hij denkt van nou, dat zal ook wel degene zijn die hem heeft gejat. Maar goed, hij praat met hem en hij denkt van nee, dit is geen dief. En dan later komt het verhaal naar voren. Degene die hem te koop heeft aangeboden had de accu gevonden bij het afval. En dacht van, daar kan niet waar wezen. Dus ik zet hem op Marktplaats, kijk of de rechtmatige eigenaar zich aandient. En dat is gebeurd. En zo is Nathan toch weer €370 rijker geworden. Of liever gezegd, heeft hij niet moeten uitgeven voor een nieuwe accu. Goed nieuws op maandag de 7e. Minder goed nieuws voor onze vrienden van de Little River Band. Home on a Monday. Zijn gokverslaafd namelijk.
2: Can

0: het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
4: Zo.
5: Interpolis. Glashelder.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Haag Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melle Tuik.
2: Goedemiddag Paul. De rechtbank in Den Haag heeft Theo G. uit Katwijk veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn ex-vriendin Luna. De toen 35-jarige vrouw werd op 7 april 2023 met tientallen messteken om het leven gebracht in haar woning aan de Piet Heijnstraat in Katwijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat G. haar heeft gedood. Na de steekpartij ging hij naar een flat aan de Visserstraat, waar hij dreigde van de 12e verdieping te springen. En zijn moeder wist hem uiteindelijk daarvan te weerhouden. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 21 jaar geëist en de rechtbank komt nu uit op 15 jaar gevangenisstraf, gecombineerd met tbs met dwangverpleging. En de gemeente Zoeterwoude en 17 andere gemeenten komen onder extra toezicht van asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen aan de opvang van asielzoekers. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. En als gemeenten daar na waarschuwingen niet aan voldoen, dan kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Eerder werden al 24 andere gemeenten onder toezicht gesteld, waaronder de gemeente Westland. En zo'n 30 gedupeerden en nabestaanden maken in november gebruik van hun spreekrecht tijdens de strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Bij die explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Op 10 en 11 november mogen slachtoffers en nabestaanden hun verhaal vertellen. En de eigenaresse van de bruidswinkel waar de aanslag op gericht was, laat haar verklaring horen via een geluidsopname. En in Leidschendam is gisteravond een man aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. Agenten reden hem klem in de Damstraat en na de arrestatie werd er in de auto een voorwerp gevonden dat leek op een vuurwapen, zo laat een politiewoordvoerder weten. Het is niet bekend of het om een echt wapen ging. De bestuurder van de auto is aangehouden en de politie doet verder onderzoek in de zaak. Geen verkeersinformatie van betekenis, dus tot zover Paul het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
3: Vanmiddag is het eerst nog zonnig, maar vanuit het westen komt er geleidelijk aan meer bewolking. We hebben een zuidwest tot westenwind, matig, aan zee vrij krachtig en het is ongeveer 25 graden. Komende nacht zal er vrij veel bewolking zijn, plaatselijk komt er een enkele bui voor. We hebben dan een zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen is er veel bewolking, valt er enige tijd regen, later komen er wat opklaringen. En ook morgen hebben we een matige tot krachtige zuidwestenwind en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 18 graden. Woensdag af en toe zon, ook enkele buien, ook dan 18 graden. Donderdag is er ook af en toe zon, dan nog een enkel buitje misschien en dan wordt het ongeveer 19 graden.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee.

Rob de Nijssel heel even mompelen aan het eind van zijn wereldhit Bangerhart. Nou ja, wereldhit en wereldhit in Nederland. Dat was een ongelooflijk groot hit. Volgens mij zelfs nummer 1. Een van de weinige nummer 1 hits die hij had. Goed, we gaan verder met Muziek aan Zee. We gaan even verder ook zonder Rob de Nijs. Maar we gaan wel verder met Brian Ferry. Samen met zijn Roxy Music. En ja, kan die anders natuurlijk. Ook deze gaat over de liefde. Love is the drug.

En om jullie nog eventjes in de zomerse sferen te houden op deze prachtige dag. Na Make It a Memory van Cresip en Danny Vera. De Italiaan Eros Ramazzotti die ons heeft verrast jarenlang met de mooiste liedjes. En dit is er een van. Italië is voor mij zo. En muziek is musica. Hier is Eros Ramazzotti.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Muziek aan Zee gaat natuurlijk gewoon door straks met onder andere Earth, Wind and Fire. Maar eerst is hier het nieuws van 3 uur met Melle Tuik.
13: Theo G. uit Katwijk is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin Luna. De 35-jarige vrouw werd in april 2023 met tientallen messteken gedood in haar woning aan de Piet Heinstraat in Katwijk. En de gemeente Zoeterwoude is een van de 18 gemeenten die onder extra toezicht komen van asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen aan de opvang van asielzoekers. Eerder werden al 24 gemeenten onder toezicht gesteld, waaronder de gemeente Westland. En de Haanstraatschool in Leiden wordt op maandag 14 september de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen en het smartphonevrije beleid van de Haanstraatschool zichtbaar maakt. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen. En dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
24: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Oh, we hebben die gasten fantastische liedjes gemaakt. Hè? Earth, Wind and Fire. En dit was After the Love Has Gone in het tweede uur van Muziek aan Zee. En we gaan door met het draaien van fantastische liedjes. Want dit is ook een van mijn favorieten, kan ik wel zeggen. James Blunt en 1973.

had hij natuurlijk niet kunnen denken toen hij dit liedje opnam, Marco Borsato, dat hij in 2026 zo vrij zou zijn als een vogeltje. In allerlei opzichten. Maar het is toch wel een aardig liedje om te draaien. Het is ook een aardig liedje om te draaien trouwens. Nina Cherry. En ze begint met praten. Manchild.

0: words in heavy doses.
1: Nana Cherry, Man Child. Het was begin een klein beetje de tijd vooruit toen ze dit liedje opnam daar in de jaren 90. Man Child is een volwassen man die zich in allerlei opzichten gedraagt als een klein kind. Je zou het kunnen zien als een aanklacht. De aanklacht tegen wie? Dat is nooit opgehelderd. Hier is Joe Cocker.

0: dat er veel, te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
14: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Kom jij lesgeven als Majo ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
17: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melle Tuik.
18: Goedemiddag Paul. De rechtbank in Den Haag heeft Theo G. uit Katwijk veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn ex-vriendin Luna. De toen 35-jarige vrouw werd op 7 april 23 met tientallen messteken om het leven gebracht in haar woning aan de Piet Heijnstraat in Katwijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat G. haar heeft gedood. Na de steekpartij ging hij naar een flat aan de Visserstraat, waar hij dreigde van de 12e verdieping te springen. Zijn moeder wist hem uiteindelijk daarvan te weerhouden. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 21 jaar geëist. En de rechtbank komt uit op 15 jaar gevangenisstraf, gecombineerd met tbs met dwangverpleging. En Delta-commissaris Kover Daas waarschuwt dat het over ongeveer 20 jaar lastig kan worden voor veel bollentelers in Noord- en Zuid-Holland. Door de stijgende zeespiegel en droogte neemt de verzilting toe. En daardoor komt er meer zout water in de bodem terecht en wordt bollenteelt op sommige plekken moeilijk of zelfs onmogelijk. Volgens Verdaas is daar weinig tegen te doen. Hij roept ondernemers in de Bollenstreek en andere teeltgebieden op om zich op tijd voor te bereiden. De Delta-commissaris presenteerde vandaag nieuwe adviezen over het Nederlandse waterbeheer. En de gemeente Zoeterwoude en 17 andere gemeenten komen onder extra toezicht van asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen aan de opvang van asielzoekers. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. En als een gemeente daarna waarschuwingen niet aan voldoet, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Eerder werden 24 andere gemeenten al onder toezicht gesteld, waaronder de gemeente Westland. En dan tot slot, als je deze week met lijn 2 door Den Haag rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is erg trots.
3: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
18: Vrijdag reed de nieuwe tram een proefrit van de remise op Scheveningen naar het Kerkplein. Maar vanaf deze week dus in de officiële dienstregeling.
17: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Bizet.
19: Vanmiddag is het eerst nog zonnig, maar vanuit het westen komt er geleidelijk aan meer bewolking. We hebben een zuidwest tot westenwind, matig, aan zee vrij krachtig en het is ongeveer 25 graden. Komende nacht zal er vrij veel bewolking zijn. Plaatselijk komt er een enkele bui voor. We hebben dan een zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Later komen er wat opklaringen. En ook morgen hebben we een matige tot krachtige zuidwestenwind. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 18 graden. Woensdag af en toe zon, ook enkele buien, ook dan 18 graden. Donderdag is er ook af en toe zon, dan nog een enkel buitje misschien. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
18: En er is verkeersinformatie voor onze regio. En die krijg je van Rijn Baartmans bij de ANWB.
20: Op dit moment een enkele file in de regio, op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Muziek aan Zee. Dit is

Foreign Ambulance en What's Up. En daarvoor Gold van Spandau Ballet. In het laatste half uurtje van Muziek aan Zee. Het is een maandag de 7e september. En natuurlijk mag die niet ontbreken. En ik doe het een klein beetje rustig aan vanwege de temperatuur. En vanwege de maandag met de meedansplaat van vandaag. Shalamar, I can make you feel good.

aan Gerard Cox. Die was werkelijk tot aan het einde van zijn leven nostalgisch naar die goede oude tijd. Toen de wereld nog in orde was. De gulden en gulden oranje stoppen betekende. En je inderdaad het touwtje uit de brievenbus kon hangen.

Uit 2024, Nate Smith, Fix What You Don't Break. Muziek aan Zee zit er weer op voor deze maandag. Zometeen Bas Martinius, die brengt je thuis tussen 4 en 7. En ik ben er morgen weer om een uur of 2. En kom maar ietsje dichterbij voor dit liedje van Jay and the Americans. Come a little bit closer. You know.

0: Maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten?
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
10: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
9: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
10: De olifanten van Botswana. NRV.
9: Of luipaarden in Sri Lanka.
10: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: Zometeen in West komt thuis aandacht voor 2 rechtszaken. De laatste pro forma zitting in de Tarwekampzaak. En de uitspraak in de Katwijkse moordzaak. Nu is het 1 minuut over 4. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Door Melle Tuik.
15: Een 66-jarige fietser uit Haarlem is vanmiddag overleden na een botsing met een tractor op de Zuiderleidse Vaart in Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur vanmiddag ter hoogte van de Beeklaan. De politie heeft het slachtoffer nog gereanimeerd en onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Bollentelers in Noord- en Zuid-Holland kunnen over zo'n 20 jaar grote problemen krijgen door verzilting van de grond. Volgens Delta-commissaris Kover Daas zorgen zeespiegelstijging en droogte voor meer zout water in de bodem, waardoor bollenteelt op sommige plekken moeilijk wordt. En hij roept ondernemers in de bollenstreek op zich daar nu al op voor te bereiden. En Theo G. uit Katwijk is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin Luna. De 35-jarige vrouw werd in april 23 met tientallen messteken gedood in haar woning aan de Piet Heinstraat in Katwijk. Het OM eiste 21 jaar cel, maar de rechtbank legde een lagere gevangenisstraf op, gecombineerd met tbs. Meer regionieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
17: Op dit moment begint de spits. Er staat nu 50 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein tref je 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A13 Den Haag-Rotterdam beland je in de file tussen afrit Rotterdam Airport en Rotterdam Overschie. 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer met 10 minuten extra. Verder veroorzaakt een kapotte auto nog vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en de Rottermeerentunnel is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 minuten.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen, Keukens en Badkamers in Hillegom.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
7: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Sir Duke. Dat gaat natuurlijk over Duke Ellington. Daar, daar is hij een groot fan van. Nou ja, goed, dat is hij nog steeds. Duke Ellington, je leeft natuurlijk niet meer. Anyway, een heel goede middag. Laten we fatsoenlijk beginnen. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Ja, ik vlieg er altijd gelijk in als ik iets leuks over de muziek hoor. Dan klap ik dat er maar gelijk uit. Wat maakt het ook allemaal uit? In West komt thuis natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten zoals daar zijn. Tussen 6 en 7, 60s at 6. Als jij een jaren 60 plaatje wil horen van jouw goesting. Een plaatje waarvan je zegt, oh, daar heb ik toch zulke leuke herinneringen aan van vroeger. Nou, schrijf dat er dan in je e-mail even bij. En stuur dat aan bas@omroepwest.nl.
1: Mooi woord, goesting.
0: Ja, mooi hè. Ja, dat is van onze Belgische vrienden. En die gebruiken vaak mooie woorden. Dus
1: zeker.
0: Mag dan graag zo'n woordje er tussendoor gooien. Bij mij aan tafel, je hoorde hem al even, Martijn Hooyer. Martijn, heel goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: We hebben eigenlijk zo'n beetje de hele uitzending maar voor jou ingeruimd.
1: Hartstikke idee.
0: Want jij hebt twee belangwekkende zaken aan de hand. Zoals er is de laatste pro forma in de tarwekampzaak.
1: Ja, ja.
0: Even heel in het kort, Martijn, waar ging die om?
1: En die ging over de explosie op 7 december 2024... waarbij 6 mensen om het leven kwamen. Ja,
0: ja precies. En dan ook de uitspraak in de moordzaak. Een gruwelijke moord.
1: Absoluut. Ja.
0: Katwijk was dat, hè? Het was een Katwijkse moordzaak.
1: Katwijkse moordzaak, ja. 2023, april 2023.
0: Precies. Nou, laten we eerst nog even een fijn plaatje draaien... van een van de beste zangers aller tijden, mag je wel zeggen. Freddie Mercury.

0: The Great Pretender, Martijn. Van wie is dat nou toch origineel ook alweer?
1: Ja, de vraag je me wat. Ik weet het niet.
0: Is toch niet van Elvis of zo?
1: Ik zou het echt niet. Ik kan het je niet vertellen. Nee, ik ken het alleen deze uitvoering.
0: Ja, ik ben het ook even kwijt. Ja, hij blijft goed. Ja, de man blijft natuurlijk sowieso goed. The Great Pretender. Het is daarmee 16 over 4. Ja, je hoort hem al hier even aan de microfoon. Verslaggever Martijn Hooyer zojuist binnenkomen lopen om ons bij te praten over niet één, maar twee grote zaken die vandaag speelden in de rechtbank van Den Haag. Zometeen gaan we het hebben over de laatste voorbereidende zitting over de explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Maar we beginnen met de uitspraak in een geruchtmakende moordzaak, Martijn, in Katwijk.
1: Ja.
0: Het gaat om de moord op Luna. De vrouw werd in april 2023 doodgestoken door haar ex-vriend. Twee weken geleden eiste de rechtbank 21 jaar cel tegen Theo G.
1: Yes.
0: Nog even terug naar het begin. Hè. Waarom heeft die Theo G. Luna vermoord?
1: Ja, eigenlijk is dit ook weer een klassiek geval van femicide. Theo G. en Luna hadden een vrij turbulente relatie, een heftige relatie. Mm-hmm. En op een gegeven moment wilde Luna, uit die relatie stappen, is daar uitgestapt. Ja. Theo G. kon dat niet verkroppen. En heeft uiteindelijk, nadat hij dat vaak had aangekondigd, dat hij haar wat wilde aandoen en zichzelf wilde meenemen, mm-hmm. Uiteindelijk haar vermoord. Hij had inderdaad ook afscheidsbrieven geschreven. Hij had tegen mensen, maatschappelijk werkers, had hij gezegd dat hij met de gedachte speelt om zichzelf wat aan te doen.
0: Ja.
1: En Luna. En ja, uiteindelijk is ze dus inderdaad zo ver gekomen.
0: Ja, had hij daarbij ook aangekondigd dat hij Luna ook iets wilde aandoen?
1: Ja, absoluut.
0: Zichzelf?
1: Ja, hij had, wat ik zei, hij wilde Luna iets aandoen en daarna zelfmoord plegen. En dat stond ook op een afscheidsbrief die hij meegenomen had. De flat op waar hij opgeklommen was in Katwijk. Een van die drie torenflats.
0: Yo.
1: Uiteindelijk heeft hij die brief versnipperd en naar beneden gegooid toen zijn moeder hem via de telefoon van het zelfmoordplan had afgehouden nadat hij haar vermoord had.
0: De eis was dus 21 jaar in deze zaken. Wat is er uiteindelijk opgelegd door de rechter?
1: Ja, het is wel een bijzondere uitspraak eigenlijk. Want er kwam 15 jaar uit, maar wel met TBS, met dwangverpleging.
0: Ja, met andere woorden, eerst zitten en dan nog heel lang, heel erg lang in een TBS-traject. Waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk wel, want deze meneer die leek wel enigszins hulp nodig te hebben om het eufemistisch uit te drukken.
0: Mm-hmm. Dus een eis zonder TBS, een uitspraak.
1: Met, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is bijzonder. Je moet weten dat deze man twee keer in een Pieter Baan Centrum heeft gezeten. Of in het Pieter Baan Centrum, waar onderzocht wordt of iemand hulp nodig heeft. Een behandeling nodig heeft.
0: Ja.
1: Nou, hij heeft de behandeling geweigerd. De eerste keer helemaal. De tweede keer heeft hij maar sporadisch meegewerkt. Maar de rechtbank vond uiteindelijk toch dat er genoeg dingetjes in het beperkte rapport stonden om hem toch TBS op te kunnen leggen. En daarbij maakten ze ook nog, zei de rechter ook nog dingen op uit de rechtszitting zelf. Waarbij hij heel raar gedrag vertoonde. Hij wilde de regie overnemen tijdens de zitting. Hij plaatste zichzelf continu als slachtoffer. Een heel opvallend detail was dat hij had bij het vermoorden van Luna had hij een sneetje in zijn vinger opgelopen. Mm-hmm. Een minuscuul sneetje. Het hoefde niet eens gehecht te worden.
0: Ja.
1: En daarmee ging hij langs de rechters om te laten zien dat hij toch gewond was. En hij maakte er dus van dat hij zichzelf had moeten verdedigen tegen Luna.
0: Ja, dan staat je verstand toch best stil, hè?
1: Ja, dus ik denk dat dit een hele goede uitspraak van de rechtbank is, dat deze meneer toch naar een TBS-kliniek moet naast het uitzitten van zijn straf.
0: Ja. Daar lijkt het wel op, inderdaad. De familie van Luna, hoe heeft die gereageerd?
1: Ja, de familie van Luna die was heel betrokken bij het proces. En je moet weten, het heeft heel lang geduurd. 3,5 jaar geleden is zij vermoord, is Luna vermoord.
0: Ja.
1: En normaal gesproken is een zitting dan best snel. Nou, maar omdat hij dus helemaal niet meewerkte, heeft het heel lang geduurd. Nou, dat heeft ze veel verdriet gedaan.
0: Ja.
1: Maar ze zijn uiteindelijk wel blij dat de rechtbank het TBS heeft opgelegd ook, omdat ze dat gedrag van hem heel erg herkende.
2: Hij gebruikt zijn psychische toestand constant als excuus om rekening mee te houden. En hij zegt ook steeds dat hij hulp nodig heeft. Maar er was al hulp voor hem beschikbaar voordat hij Luna vermoordde. Dat heeft hij niet aangenomen. En tijdens de onderzoek in het Pieter Baan Centrum heeft hij beide keren niet meegewerkt. Hij verblijft al die tijd al in het PPC. Dus dat hij hulp nodig heeft, dat is ondertussen wel duidelijk. Maar dit zijn de gevolgen van zijn eigen keuzes. En ik denk dat het begint bij de verantwoordelijkheid te dragen van die keuzes. Maar dat hij zich na 3,5 anderhalf jaar op deze manier heeft geuit, zonder enig respect en besef van het leed dat hij veroorzaakt heeft, verwacht ik niet dat hij er ooit toe in staat zou zijn om die verantwoordelijkheid ervoor te dragen.
1: Ja, en dit was dus de zus van Luna.
0: Ja, god, dat heeft ze wel goed onder woorden gebracht.
1: Dat
0: he?
1: Heeft ze enorm goed gedaan. Ja, en het viel haar wel zwaar. Dat hoorde je ook al in de stem.
0: Dat is ook niet zo raar.
1: Nee, absoluut, ja.
0: Ja, precies. Nou, dat was dan dat. Gaan we door met zaak nummer 2, Martijn.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, zullen we dat maar doen dan. dat is de 8e en de laatste voorbereidende zitting geweest over de aanslag op de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Daar kwamen op 7 december 2024 6 mensen om het leven. Dat was me wat, dat gaan we allemaal niet meer vergeten.
1: Nee,
0: die dag.
1: Zeker niet.
0: Precies.
1: Nee.
0: Jij bent bij al die zittingen aanwezig geweest. Wat is er vandaag besproken?
1: Nou, eigenlijk was vandaag weer een voorbereidende zitting, zoals al die anderen. Maar eigenlijk zijn een beetje de puntjes op de i gezet. Je merkt dat iedereen wel klaar is voor de inhoudelijke behandeling nu. Alle onderzoeken zijn gedaan. Nou, er was nog wat juridische touwtrek over de telastenlegging, of die helemaal klopte. En dat ging ook over wat rapporten die zijn opgemaakt over de verdachte. En het ging over het spreekrecht en dat soort dingen. Dus eigenlijk waren het echt de laatste dingetjes die besproken moesten worden voordat dan de uiteindelijke inhoudelijke behandeling komt.
0: Ja, nou, en die inhoudelijke behandeling van de zaak die begint op 4 november. Duurt 9 dagen.
1: Ja, verdeeld over november en december.
0: Oké. Ja, want allemaal achter elkaar is waarschijnlijk allemaal veel te intensief natuurlijk. Ja. Op dag 3 en 4 komen de slachtoffers aan het woord. Vorige zitting bleek dat er 96 gedupeerden waren. Maar liefst. Gaan die allemaal gebruik maken van hun spreekrecht?
1: Nee, dat gaan ze niet doen. Er is gevraagd door de rechtbank van wie wil dat wel genoemd, wie wil dat niet. Nou, uiteindelijk blijkt dat zo'n 30 gedupeerden van die 96 willen gebruik maken van hun spreekrecht. En dat gaan ze in allerlei vormen doen. Sommigen zullen het zelf doen, anderen zullen hun advocaat dat laten vertellen. Er zitten ook gedupeerden in China, die zullen een videoboodschap opsturen. Maar ook is er iemand die gebruik wil maken van een video of een audiobericht om het op die manier te doen. Mm-hmm. Ja, en er zijn er natuurlijk ook die hun advocaat het woord laten voeren.
0: Ja. Het doelwit van de aanslag, de eigenaresse van die bruidsmodezaak waar we het over hadden. Die bruidsmodezaak zat daar in het gebouw. Die is tot nu toe niet bij de zittingen geweest.
1: Nee.
0: Komt zij bij de inhoudelijke behandeling van de zaak wel?
1: Nee. Zij gaat niet komen.
0: Ja?
1: Dat werd vandaag ook duidelijk. Richard Korver is haar advocaat die daarbij staat. De slachtofferadvocaat. En hij vertelde dat zij van haar spreekrecht gebruik gaat maken via een audiobericht. En ik zocht hem later nog eventjes op. Want hij vertelde tijdens de zitting wel dat het slecht met haar gaat. En dat ze niet geconfronteerd wil worden met die gasten die dat gedaan hebben.
0: Ja.
1: Ik ging hem even opzoeken en ik vroeg aan hem van joh, maar wat is dat? Waar zit het in dat ze het niet kan, et cetera? Nou, en toen zei hij, en dat vind ik wel shocking, dat vanwege haar eigen veiligheid durft ze dat niet en wil ze niet naar die rechtbank komen. Dus dan ben je al slachtoffer en dan kun je daar niet je eigen zaak volgen vanuit veiligheid. Ik vind dat wel, ja.
0: Wat zegt dat, Martijn?
1: Dat zegt in ieder geval dat de belangen heel groot zijn in deze zaak. En dat er buiten de rechtszaal nog allerlei krachten spelen waar wij geen zicht op hebben, maar die niet fijn zijn.
0: Tot slot, wanneer is duidelijk welke straf die daders gaan krijgen?
1: Ja, nou, vandaag werd dus ook besproken hoe die dagen eruit gaan zien. Hè? Wat ik je net al zei, dag 1 en 2, dat is dan de feitenbehandeling. Dag 3 en 4, de slachtofferverklaringen. Nou, op 24 november zal de officier van justitie een eis formuleren. Dus dan weten we nu wat de eis is. En de rechtbank denkt en hoopt medio januari uit te kunnen spreken welke straffen deze 4 verdachten krijgen. In ieder geval, ze zijn schuldig, dat is helder. Ze hebben bekend voor het grootste gedeelte.
0: Ja.
1: Dus dan zal dat helder worden. Ja.
0: Okay.
1: En dat kunnen hele forse straffen worden.
0: Ja, daar rekenen we wel een beetje op, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Martijn, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Billy Ocean op Radio West, Caribbean Queen. Hij heeft ook nog de European Queen gemaakt en de African Queen. En op die manier was het natuurlijk lekker commercieel slim van hem. Zo kon hij zo'n beetje de hele wereld daarmee bedekken. Draaide ik daar straks dat plaatje van Freddie Mercury, The Great Pretender, en vroegen Martijn en ik ons af van wie dat nou toch ook alweer was. En Marianne Steenstra uit Rotterdam, die belde even om te zeggen, dat was natuurlijk van de Platters. En ze zei, ja, verrek, dat is waar ook. Als ik het aan mijn moeder had gevraagd, had ze het ook geweten, want volgens mij is dat misschien wel een plaatje zelfs nog uit de jaren 50. Ik kijk even naar Huub, hij staat toevallig al in de studio. Huub, weet jij dat?
1: Nee, ook niet.
0: Nee? Nee, maar het is echt van een tijdje geleden. Maakt niet uit. En over een tijdje geleden gesproken, straks tussen 6 en 7.
2: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
0: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
2: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
13: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
0: Het is 5:02. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws hier in de studio Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas. Delta-commissaris Kover Daas waarschuwt dat het over ongeveer 20 jaar lastig kan worden voor veel bollentelers in Noord- en Zuid-Holland. Door de stijgende zeespiegel en droogte neemt de verzilting toe en daardoor komt er meer zout water in de bodem terecht en wordt bollenteelt op sommige plekken moeilijk of zelfs onmogelijk. Volgens Verdaas is er daar weinig tegen te doen en hij roept ondernemers in de Bollenstreek en andere teeltgebieden op om zich op tijd voor te bereiden. De Delta-commissaris presenteerde vandaag nieuwe adviezen over het Nederlandse waterbeheer. En een 66-jarige fietser uit Haarlem is vanmiddag overleden na een botsing met een tractor op de Zuiderleidse Vaart in Hillegom. Dat ongeluk gebeurde rond 1:00 vanmiddag ter hoogte van de Beeklaan. De politie heeft het slachtoffer nog gereanimeerd en onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En ja, je had het er al uitgebreid over. De rechtbank in Den Haag heeft Theo G. uit Katwijk veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn ex-vriendin Luna. De toen 35-jarige vrouw werd op 7 april 2023 met tientallen messteken om het leven gebracht in haar woning aan de Piet Heinstraat in Katwijk. En volgens de rechtbank is bewezen dat G. haar heeft gedood. Er was 21 jaar cel geëist en de rechtbank komt nu op 15 jaar gecombineerd met tbs en dwangverpleging. En dan tot slot een opvallende reddingsactie in Warmond afgelopen weekend. De brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag een koe van een woonboot halen. Het dier was vanuit een naastgelegen weiland op de woonboot terechtgekomen. Hoe de koe daar precies is beland is niet duidelijk. Brandweerlieden gingen met een boot naar de woonboot toe. De koe liep vervolgens over de vlonder, kwam erbij nog even vast te zitten, maar uiteindelijk kon het dier veilig van de woonboot worden gehaald. En het bericht eindigt met niemand raakte gewond.
0: Ja, eind goed, al goed, maar ja, ik zit inderdaad te denken, hoe komt die koe nou op die woonboot terecht?
15: Ja, dat is een sprongetje, denk ik. Hè?
0: Of een stap inderdaad. Het loopt een beetje naar beneden en hup, dan ben je bij de woonboot. Het zijn nieuwsgierige dieren, hè? Koeien. Ja, dus het is goed afgelopen.
15: Goed afgelopen.
0: Welkom terug in de studio, Huub Mizee.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij hebt lekker vakantie gehad, zoals velen. Ja. Maar jij bent ietsje later, dus dan ben je ook wat later terug natuurlijk.
1: Zo is het, ja.
0: Daarom.
1: Ik had het eigenlijk nog een dagje later willen terugkomen natuurlijk, met zo'n dag als vandaag.
0: Ja, inderdaad, hè, want dit is wel weer een nazomers cadeautje.
1: Ja, inderdaad. Je zegt het heel goed, een nazomers cadeautje voor onze weerkundigen, want de weerkundige herfst is 1 september eigenlijk al begonnen. Maar niettemin vandaag nog zo'n heerlijke nazomerdag. Met temperaturen iets boven de 25 graden op veel plaatsen.
0: Ja.
1: En aan zee is het nu zo'n 24 graden. De wind is wat meer westelijk geworden. Er is iets meer hoge bewolking al binnengekomen vanuit het westen. Ja, en daarmee kunnen we ook wel zien, merken dat het een beetje gaat aflopen. Want ook de wind is inmiddels aangetrokken. De zuidwest tot westenwind is inmiddels windkracht 5 aan de kust. Maar goed, het is nog goed toeverbouwd. Buiten hoor, je kunt ook nog wel richting zee gaan. Maar vanavond en komende nacht zal de bewolking verder toenemen. Er is kans op een enkele bui. Daar zal een eerste front passeren en later vannacht een tweede. Die zuidwestenwind blijft doorwaaien vannacht, matig tot vrij krachtig. En dan wordt het vannacht een graad of 17. En morgen wordt echt een hele andere dag. Er is een actiever front dat passeert. We komen ook echt onder invloed van een depressie bij Schotland. Ja, het is en blijft toch wel die herfst, hè.
0: Mm-hmm.
1: Morgen veel bewolking. Behoorlijke tijd wat regen morgen overdag, of buien in ieder geval. Zuidwestelijke wind, matig tot krachtig, 18 graden als maximum. En dan woensdag af en toe zon, maar ook enkele buien. Dat ook bij temperaturen van 18 graden. Nou ja, dan kunnen we donderdag weer een klein beetje opdrogen met af en toe zon. De kans op een bui is dan maar klein. Dan wordt het ook weer 19 graden. En vrijdag is er weer opnieuw kans op een paar buien. Maar het lijkt erop dat in het weekend het wel redelijk zal zijn. Af en toe zon. Misschien op zondag wel weer een paar buitjes. Dus het wordt allemaal een beetje wisselvalliger. Maar er blijven toch nog wel dagen over dat je er echt wel op uit kan.
0: Oké, nou dat is mooi. Ja, Huub, neerslag, zo hier en daar hoor ik jou zeggen. Gewoon een beetje gestaag. Dat is goed, hè, voor het neerslagtekort, denk ik.
1: Ja, maar dat zal nog heel lang duren voordat dat is opgelost. Want we hebben nog een tekort van 267 mm. En de komende 14 dagen zal dat nauwelijks veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het blijft een beetje in evenwicht. De neerslaghoeveelheid en een verdamping. Dus dan mogen eigenlijk nog wel enorme hoogstuien komen. Maar dat zal ik niet te hard zeggen.
0: Nee, precies. Er mag nog wel wat meer
1: ja,
0: bij.
1: Zeker. Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik was gisteren toevallig even op het pontje Schoonhoven. De overkant Rozenburg.
1: Ja.
0: En daar zag ik toch het water uit de Nieuwe Waterweg weer met een behoorlijk vaartje richting zeestromen.
1: Ja.
0: Gaat het alweer wat beter met de waterstanden in de grote wateren in Europa?
1: Ja, dat zou wel wat zijn weer inderdaad. Ik weet het niet hoe dat precies zit. Maar ook daar geldt nog steeds wel voor dat er nog steeds veel meer mag komen. Ik was onder andere in het midden van het land met de vakantie en daar staan nog heel veel sloten droog. Maar wat wel opgevallen was, is dat het gras zich razendsnel kan herstellen. Dat valt iedere keer wel op.
0: Oh.
1: Die weilanden die zagen lange tijd gewoon allemaal geel.
0: Klopt.
1: En ja, grasvelden geel, maar dat ziet er nou toch weer groen uit. En bovendien begint dat gras er ook alweer te groeien. Dat is die toplaag. Dat gaat in ieder geval weer goed.
0: Goh, wat een kracht zit daar dan toch
1: ja,
0: in. Hè? Ja, dat is goed
1: zeker
0: om te horen. Ja,
1: ja.
0: Okay. Nou, Huub, dankjewel. Tot morgen.
1: Ja hoor.
0: En dan voor de verkeersinformatie Rijn Baartmans van de ANWB. Dag Rijn.
16: Goedemiddag. Nou, de spits die gaat van start. We zien de dagelijkse files vooral nu op dit moment. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam loop je 20 minuten vertraging op. Ook op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over 15 kilometer met een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk beland je in de file. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook op de A20 staan nu al velen in de rij om thuis te komen. In de richting van Hoek van Holland betekent dat file rijden tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je doet er hier 20 minuten langer over.
0: Nou, en dat voor een ordinaire maandagmiddag om 10 minuten over 4:30 valt best tegen, Rijn.
16: Ja, valt best tegen. Ja, en we zien ook echt wel dat die maandagen wat drukker worden. Dus dat is een interessant iets om te zien.
0: Oké, nou houd het in de gaten en dan horen we wel weer van jullie hoe en wat. Dankjewel en tot straks.
16: Tot straks.
15: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Tavares, More Than a Woman op Radio West. 12 minuutjes over 4:30. Het is weer tijd om door tijd en ruimte te gaan.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Hij is weer terug van weg geweest. Onze tijdmachine met een fantastische hoofdprijs hoort deze week. Een ultracompacte koffiemachine. Die machine die is makkelijk in het gebruik en ook in het onderhoud. Zodat je elke keer weer een heerlijk bakkie koffie kunt bereiden. Slechts één druk op de knop maak je in 25 seconden jouw favoriete Lungo of Espresso. Espresso, moet ik zeggen. En als je dan de hoofdprijs wint, krijg je meteen een welkomstpakket van 7 verschillende koffies. Maar daarvoor moet je wel meedoen met een voorronde. 070-390-5454 voor de voorronde van deze ronde van de tijdmachine. We gaan terug in de tijd. De tijdmachine stelt jou 3 vragen. Bij 1 antwoord goed is het al een prijs. En bij 3 antwoorden goed maak je kans op het spelen van de finale met die mooie hoofdprijs, die ultracompacte koffiemachine. 070-390-5454. 070-390-5454. Dan draaien we ondertussen even een klein orkest en dan ga ik de telefoon aannemen. Over 100 jaar.

0: Dus wees blij dat je mag sterven. En laat je leven daardoor niet bederven. Kijk, dat is poëzie.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Dan gaan we de tijdmachine spelen. En dat doe ik met Meri Nijland uit Rotterdam. Dag Meri, goedemiddag.
2: Goedemiddag, wat?
0: Nou ja, dit is zo'n beetje een van de laatste zonnige dagen. Wellicht ben je er een beetje van aan het genieten als het lukt?
2: Nou, ik vind het niet heel erg dat het een tandje minder wordt.
0: Jij vindt het wel fijn als we die dagen tegemoet gaan met een beetje wind en een beetje regen en dat de blaadjes gaan vallen en ja, dat.
2: Ja, zeker wel. Ja, ik heb geen hekel aan de herfst, dus...
0: Nee, nou ja, goed. Dan zit je snor, want het komt er nog aan.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, goed, die extreme warmte, die zijn we nou wel kwijt, hè, toch? Ja.
2: Gelukkig wel.
0: Ja. Heb je het er moeilijk mee gehad?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Het staat bij mij niet nummer 1 op de kaart.
0: Nee, ik snap het. Maar goed, laten we eens even kijken of we je leven een beetje kunnen opfleuren met een spelletje. En dan misschien ook wel 3 goede antwoorden. En dan ook nog kans maken op het spelen van de finale. Want daarin...
2: Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja, daar hebben die mooie koffiemachine hebben we daarvoor. Hè. Ultra compact, lekker bakjes maken. Heerlijk. Nou goed, maar we moeten dan eerst die voorronde spelen, Meri. Loop je met me mee naar de tijdmachine? Hij staat lekker buiten.
2: Ik ga met je mee.
0: Te fonkelen in het zonnetje. Voorzichtig op het trappetje dan naar boven.
2: En, jawel.
0: En de linkerstoel is helemaal opgekalevaterd. Ga maar lekker zitten, doe de gordel om. En dan mag je drukken op de blauwe knop.
2: Gedaan.
0: Hupsakeetjes. Nou, daar gaan we. Doen we de deuren dicht voor de veiligheid, anders vallen we eruit natuurlijk.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien. De lampen gaan knipperen. Het wordt een beetje zwart voor onze ogen.
1: 2, 0, 2, 3.
0: Nou, dan hebben we toch een hoop G-krachten moeten weerstaan om slechts 3 jaartjes terug in de tijd te gaan. We gaan naar 2023, Meri.
1: Deuren gaan open.
0: Ben je er nog?
2: Ja,
0: ben je benieuwd. Ja, precies dat. Ja, dat is natuurlijk kort geleden, 2023. Ja, hoe zag jouw leven er op dat moment zo'n beetje uit?
2: Volgens mij alleen maar aan het werk. En net oma geworden.
0: Oh, oké. Ja. Dus toen begon het grote oppassen in 2023,
2: jawel.
0: Zeg maar. Ja. Nou, mooi. Ja, dan is jouw kleinkind, of misschien heb je er wel meer, maar die is dan in ieder geval nu een jaartje of 3 oud, hè?
2: Ja, ze is net 4 geworden.
0: Oh, wat leuk. Hartstikke goed. Ja. Nou, alsnog gefeliciteerd. Ja, 4 jaar.
2: Dankjewel.
0: Mooie leeftijd. Ik weet nog dat ik 5 werd en toen kreeg ik een fietsje, een kinderfietsje. Nou, ik was de koning te rijk. Ik weet het gewoon nog. Ja. En toen vierden we dat met een hoop kindjes, met een hoop buurkindjes erbij, met patatjes. En toen gooide ik een patatje in de lucht en toen kreeg ik op mijn kop, dat weet ik ook nog. Ja, ja, zo stom, hè? Dat is toch al een tijd geleden. Nou ja. Oké, Meri, eens even kijken. Dan gaan we het eens even proberen met die vragen. Ze zijn op het beeldscherm getoverd. Ben jij er klaar voor?
2: Heel klaar als het maar kan.
0: Oké, heb je nog een hulplijntje in de buurt of moet je het helemaal alleen opknappen?
2: Nou, nee. Mijn echtgenoot zit een stukje verder aan de tafel, dus...
0: Okidoki, nou, precies. Let goed op, daar komt-ie, de eerste vraag van de tijdmachine. De televisering voor beste presentator die gaat in 2023 naar een vrouw die voor SBS6 de Oranje Zomer presenteert en die regelmatig invalt bij Vandaag Inside als Wilfred Gené er niet is. Hoe heet deze presentatrice die we met regelmaat op de buis zien en een vrolijke, frisse verschijning is?
2: Helene Hendricks.
0: We gaan naar vraag 2. Erwin Olaf overlijdt onverwacht op 64-jarige leeftijd in september 2023. Wat was zijn beroep waardoor hij internationaal veel erkenning kreeg?
2: Auto gebeuren te maken?
0: Nee.
2: Hij was volgens mij journalist of zo.
0: Nou, je bent warm.
2: Nou,
0: je bent warm. Maar het is nog niet goed genoeg. We gaan naar vraag 3. En inmiddels staat hier de jury toch langzaam aan op de tafel te dansen. Dat is een heel goed teken, hoor. Dan de derde vraag. Sommieu scoort in 2023 met het nummer Tonight. Uit welke stad komt deze groep? Uit welke stad in onze regio?
2: Buitenhofstad, Den Haag.
0: Ja, dat kon bijna niet missen natuurlijk, hè. Nou, Meri, heb je er lekker doorheen gewerkt. Hier is het resultaat.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja hoor, natuurlijk. Huppakee. Grote klasse, 3 vragen goed, Meri. Wat een applaus ook allemaal hier vanuit de studio. Ja, dat betekent dat jij kans maakt op het spelen van de finale. En dus die mooie koffiemachine misschien wel kan gaan winnen aan het eind van de week. Dus hou je telefoon in de gaten, vrijdag.
2: Zeker.
0: Helemaal goed. Nou, Meri, van harte gefeliciteerd. Je krijgt van ons ook nog uit onze eigen prijzenkast de Omroep West Puzzle van Leiden.
2: Oh, en dat ding
0: bestaat uit 1000 stukjes.
2: Ja, leuk.
0: Dus dat is een mooie. Nou, okidoki. Heel veel plezier ermee gewenst. We gaan lekker muziek draaien.
2: Dankjewel. Oh,
0: ja, en Son Milieu natuurlijk, hè. Tonight, dat liedje waar we het over
2: hadden. Helemaal goed.
0: Helemaal goed.
2: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, doei.
2: Doeg.
0: Miri was dat uit Rotterdam. En dit is Son Milieu uit Den Haag.

0: Afgelopen vrijdag nog op het Live on the Beach Festival Son Mieux met Tonight. Dit uurtje van West Komt Thuis zit erop. Zometeen aandacht wederom voor die rechtszaken waar Martijn het zo even over had. En natuurlijk is daar ook Cabaret op maandag. De kopstaartplaats komt ook voorbij.
1: Je luistert naar West Komt Thuis. Dit is
2: Radio West. Maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten niet gevangen nemen.
3: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
4: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
5: Ja.
4: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
5: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
3: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest.
15: Dat is verhuizen. En meer.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: In West Komt Thuis zometeen Cabaret van René van Meurs. En de kopstaartplaat komt natuurlijk ook voorbij. Het is 5:00, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Met Melle Tuik.
18: De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur maakt zich geen zorgen over verzilting van de kustgrond. Delta-commissaris Kover Daas verwacht dat de bollenteelt in Noord- en Zuid-Holland over 20 jaar onmogelijk wordt. Maar volgens de KAVB zijn er nog genoeg oplossingen om zoet water vast te houden en de sector toekomst te geven. En een 66-jarige fietser uit Haarlem is vanmiddag overleden na een botsing met een tractor op de Zuiderleidse Vaart in Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 1:00 vanmiddag ter hoogte van de Beeklaan. De politie heeft het slachtoffer nog gereanimeerd en onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En de 100 Bruggenloop viert de 5e editie op zaterdag 26 september met een nieuwe medaille met de Leidse Visbrug. De langste afstand van de Leidse Bruggenloop voert over 100 verschillende Leidse bruggen. En een groot deel van het parcours loopt door het Singelpark dat onlangs de World Urban Park Award kreeg. Meer regionieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
19: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
20: Op dit moment staan er meerdere files. De spits is begonnen en het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Horen en Leidschendam. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Rotterdam is het ook nog raak tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 10 minuten vertraging hier. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Je hebt een kwartier oponthoud tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Tot slot nog de N223, Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4 doe je er een kleine 10 minuten langer over.
21: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
26: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
27: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
25: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
26: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
27: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen
1: Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Yvonne Elliman trapte dit uurtje af van West Kom Thuis. If I Can't Have You, 5:09. Goedemiddag, tot 7:00 vanavond. West Kom Thuis met straks tussen 6 en 7.
1: 60's at 6.
0: Als jij nog een plaatje wil horen uit die tijd, een plaatje waarvan je denkt van, oh ja, leuk, goede herinneringen aan. En nou, schrijf dat er allemaal even bij. Stuur me dan vooral even een e-mail, bas@omroepwest.nl. In de kopstaartplaat zoeken wij vandaag een plaatje dat begint met het woord woman. Of natuurlijk een vertaling van dat Engelse woord. Want afgelopen vrijdag was Longing for a Woman van Ben Poole de kopstaartplaat. En in onze muzikale kettingbrief is het laatste woord van de titel van de vorige plaat het eerste woord van de titel van de nieuwe plaat. En zo gaan we maar door, zo gaan we maar door. Nou, wat het deze middag is geworden, dat hoor je straks natuurlijk. Ook straks een stukje cabaret en nou ja, al die dingen meer. En natuurlijk nog rechtbankverhalen van Martijn Hooyer. Die hoor je zo meteen als eerste. Dit zijn de Corrs op Radio West. Breathless.

0: Engelse zusjes The Corrs met Breathless.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Verslaggever Martijn Hooyer zojuist binnenkomen lopen om ons bij te praten over niet één, maar twee grote zaken die vandaag speelden in de rechtbank van Den Haag. Zometeen gaan we het hebben over de laatste voorbereidende zitting over de explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Maar we beginnen met de uitspraak in een geruchtmakende moordzaak, Martijn, in

0: Katwijk.
1: Ja.
0: Het gaat om de moord op Luna. De vrouw werd in april 2023 doodgestoken door haar ex-vriend. Twee weken geleden eiste de rechtbank 21 jaar cel tegen Theo G.
1: Yes.
0: Nog even terug naar het begin, hè. Waarom heeft die Theo G. Luna vermoord?
1: Ja, eigenlijk is dit ook weer een klassiek geval van femicide. Theo G. en Luna hadden een vrij turbulente relatie, een heftige relatie.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment wilde Luna uit die relatie stappen, is daar uitgestapt. Ja. Theo G. kon dat niet verkroppen. En heeft uiteindelijk, nadat hij dat vaak had aangekondigd, dat hij haar wat wilde aandoen en zichzelf wilde meenemen.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk haar vermoord. Hij had inderdaad ook afscheidsbrieven geschreven. Hij had tegen mensen, maatschappelijk werkers, had hij gezegd dat hij met de gedachte speelde om zichzelf wat aan te doen.
0: Yeah.
1: En Luna. En ja, uiteindelijk is ze dus inderdaad zo ver gekomen.
0: Ja, had hij daarbij ook aangekondigd dat hij Luna ook iets wilde aandoen? Behalve
1: zichzelf? Ja, hij had, wat ik zei, hij wilde Luna iets aandoen en daarna zelfmoord plegen. En dat stond ook op een afscheidsbrief die hij meegenomen had. De flat op, waar hij op geklommen was in Katwijk. Een van die drie torenflats.
0: Yo.
1: Uiteindelijk heeft hij die brief versnipperd en naar beneden gegooid. Toen zijn moeder hem via de telefoon van het zelfmoordplan had afgehouden. Nadat hij haar vermoord had.
0: De eis was dus 21 jaar in deze zaak. En wat is er uiteindelijk opgelegd door de rechter?
1: Ja, is wel een bijzondere uitspraak eigenlijk. Want er kwam 15 jaar uit, maar wel met TBS, met dwangverpleging.
0: Ja, met andere woorden, eerst zitten en dan nog heel lang, heel erg lang in een TBS-traject. Waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk wel, want deze meneer die leek wel enigszins hulp nodig te hebben om het eufemistisch uit te drukken.
0: Mm-hmm. Dus een eis zonder TBS, een uitspraak.
1: Met, ja.
0: Ja,
1: ja, dat is bijzonder. Je moet weten dat deze man twee keer in een Pieter Baan Centrum heeft gezeten. Of in het Pieter Baan Centrum, waar onderzocht wordt of iemand hulp nodig heeft. Hè, een behandeling nodig heeft.
0: Ja.
1: Nou, hij heeft de behandeling geweigerd. De eerste keer helemaal. De tweede keer heeft hij maar sporadisch meegewerkt. Maar de rechtbank vond uiteindelijk toch dat er genoeg dingetjes in het beperkte rapport stonden om hem toch TBS op te kunnen leggen. En daarbij maakten ze ook nog, zei de rechter ook nog dingen op uit de rechtszitting zelf. Waarbij hij heel raar gedrag vertoonde. Hij wilde de regie overnemen tijdens de zitting. Hij plaatste zichzelf continu als slachtoffer. Een heel opvallend detail was hij had bij het vermoorden van Luna had hij een sneetje in zijn vinger opgelopen. Mm-hmm. Een minuscuul sneetje. Het hoefde niet eens gehecht te worden.
0: Ja.
1: En daarmee ging hij langs de rechters om te laten zien dat hij toch gewond was. En hij maakte er dus van dat hij zichzelf had moeten verdedigen tegen Luna. Ja.
0: Ja, dan staat je verstand toch bij stil, hè?
1: Ja, nou, dus ik denk dat dit een hele goede uitspraak van de rechtbank is, dat deze meneer toch naar een TBS-kliniek moet naast het uitzitten van zijn straf.
0: Ja. Daar lijkt het wel op, inderdaad. De familie van Luna, hoe heeft die gereageerd?
1: Ja, de familie van Luna die was heel betrokken bij het proces. En je moet weten, het heeft heel lang geduurd. 3,5 jaar geleden is zij vermoord, is Luna vermoord.
0: Ja.
1: En normaal gesproken is een zitting dan best snel. Nou, maar omdat hij dus helemaal niet meewerkte, heeft het heel lang geduurd. Nou, dat heeft ze veel verdriet gedaan.
0: Ja.
1: Maar ze zijn uiteindelijk wel blij dat de rechtbank het TBS heeft opgelegd ook. Omdat ze dat gedrag van hem heel erg herkenden.
2: Hij gebruikt zijn psychische toestand constant als excuus om rekening mee te houden. En hij zegt ook steeds dat hij hulp nodig heeft. Maar er was al hulp voor hem beschikbaar voordat hij Luna vermoordde. Dat heeft hij niet aangenomen. En tijdens de onderzoek in het Pieter Baan Centrum heeft hij beide keren niet meegewerkt. Hij verblijft al die tijd al in het PPC. Dus dat hij hulp nodig heeft, dat is ondertussen wel duidelijk. Maar dit zijn de gevolgen van zijn eigen keuzes. En ik denk dat het begint bij de verantwoordelijkheid te dragen van die keuzes. Maar dat hij zich na 3,5 jaar op deze manier heeft geuit, zonder enig respect en besef van het leed dat hij veroorzaakt heeft, verwacht ik niet dat hij er ooit toe in staat zou zijn om die verantwoordelijkheid ervoor te dragen.
1: Ja, en dit was dus de zus van Luna.
0: Ja, god, dat heeft ze wel goed onder woorden gebracht.
1: Dat heeft ze enorm goed gedaan. Ja, en het viel haar wel zwaar. Dat hoorde je ook al in de stem.
0: Is ook niet zo raar.
1: Nee, absoluut, ja.
0: Ja, precies. Nou, dat was dan dat. Gaan we door met zaak nummer 2, Martijn.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, zullen we dat maar doen dan? dat is de 8e en de laatste voorbereidende zitting geweest over de aanslag op de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Daar kwamen op 7 december 2024 6 mensen om het leven. Nou, dat was me wat. Dat gaan we allemaal niet meer vergeten.
1: Nee,
0: die dag.
1: Zeker niet.
0: Precies.
1: Nee.
0: Jij bent bij al die zittingen aanwezig geweest. Wat is er vandaag besproken?
1: Nou, eigenlijk was vandaag weer een voorbereidende zitting, zoals al die anderen. Maar eigenlijk zijn een beetje de puntjes op de i gezet. Je merkt dat iedereen wel klaar is voor de inhoudelijke behandeling nu. Alle onderzoeken zijn gedaan. Nou, er was nog wat juridische touwtrek over de telastenlegging, of die helemaal klopte. En het ging ook over wat rapporten die zijn opgemaakt over de verdachte. En het ging over het spreekrecht en dat soort dingen. Dus eigenlijk waren het echt de laatste dingetjes die besproken moesten worden voordat dan de uiteindelijke inhoudelijke behandeling komt.
0: Ja, nou, en die inhoudelijke behandeling van de zaak die begint op 4 november. Duurt 9 dagen.
1: Ja, verdeeld over november en december.
0: Oké. Ja. Ja, want allemaal achter elkaar is waarschijnlijk allemaal veel te intensief natuurlijk. Ja. Op dag 3 en 4 komen de slachtoffers aan het woord. Vorige zitting bleek dat er 96 gedupeerden waren, maar liefst. Gaan die allemaal gebruik maken van hun spreekrecht?
1: Nee, dat gaan ze niet doen. Er is gevraagd door de rechtbank van wie wil dat wel genoemd, wie wil dat niet. Nou, uiteindelijk blijkt dat zo'n 30 gedupeerden van die 96 willen gebruik maken van hun spreekrecht. En dat gaan ze in allerlei vormen doen. Sommigen zullen het zelf doen, anderen zullen hun advocaat dat laten vertellen. Er zitten ook gedupeerden in China, die zullen een videoboodschap opsturen. Maar ook is er iemand die een gebruik wil maken van een video of een audiobericht om het op die manier te doen. Mm-hmm. Ja, en er zijn er natuurlijk ook die hun advocaat het woord laten voeren.
0: Ja. Het doelwit van de aanslag, hè, de eigenaresse van die bruidsmodezaak waar we het over hadden. Die bruidsmodezaak zat daar in het gebouw. Die is tot nu toe niet bij de zittingen geweest.
1: Nee.
0: Komt zij bij de inhoudelijke behandeling van de zaak wel?
1: Nee. Zij gaan niet komen.
0: Ja?
1: Dat werd vandaag ook duidelijk. Richard Korver is haar advocaat die daarbij staat. De slachtofferadvocaat. En hij vertelde dat zij van haar spreekrecht gebruik gaat maken via een audiobericht. En ik zocht hem later nog eventjes op. Want hij vertelde tijdens de zitting wel dat het slecht met haar gaat. En dat ze niet geconfronteerd wil worden met die gasten die dat gedaan hebben.
0: Ja.
1: Ik ging hem even opzoeken en ik vroeg aan hem van joh, maar wat is dat? Waar zit het in dat ze het niet kan, et cetera? Nou, en toen zei hij, en dat vind ik wel shocking, dat vanwege haar eigen veiligheid durft ze dat niet en wil ze niet naar die rechtbank komen. Dus dan ben je al slachtoffer en dan kun je daar niet je eigen zaak volgen vanuit veiligheid. Ik vind dat wel, ja.
0: Wat zegt dat, Martijn?
1: Dat zegt in ieder geval dat de belangen heel groot zijn in deze zaak. En dat er buiten de rechtszaal nog allerlei krachten spelen waar wij geen zicht op hebben, maar die niet fijn zijn.
0: Tot slot, wanneer is duidelijk welke straf die daders gaan krijgen?
1: Ja, nou, vandaag werd dus ook besproken hoe die dagen eruit gaan zien. Hè? Wat ik je net al zei, dag 1 en 2, dat is dan de feitenbehandeling. Dag 3 en 4, de slachtofferverklaringen. Nou, op 24 november zal de officier van justitie een eis formuleren. Dus dan weten we nu wat de eis is. En de rechtbank denkt en hoopt medio januari uit te kunnen spreken welke straffen deze 4 verdachten krijgen. In ieder geval, ze zijn schuldig, dat is helder. Ze hebben bekend voor het grootste gedeelte.
0: Ja.
1: Dus dan zal dat helder worden. Ja.
0: Okay.
1: En dat kunnen hele forse straffen worden.
0: Ja, daar rekenen we wel een beetje op, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Martijn, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Jermaine Jackson en Pia Zadora waren dat. Suzanne en Freek nemen je mee naar het nieuws van 17:30 met Melle Tuik. Natuurlijk het mooie halverwege.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: 2,5 minuut over 5:30 voor het nieuws bij mij hier in de studio, Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag Bas. De bollentelers in de Duin- en Bollenstreek die maken zich geen zorgen over hun toekomst. Delta-commissaris Kover Daas waarschuwde eerder vandaag dat de bollenteelt in Noord- en Zuid-Holland over zo'n 20 jaar onmogelijk kan worden door verzilting van de bodem. Maar volgens bollenkweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout is die conclusie veel te somber. Als regiovoorzitter van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur zegt hij dat er nog genoeg mogelijkheden zijn om zoet water vast te houden en de gevolgen van die verzilting aan te pakken. De sector erkent dat er uitdagingen zijn, maar ziet geen reden om te denken dat het einde van de bollenteelt in de regio in zicht is. En een 66-jarige fietser uit Haarlem is vanmiddag overleden na een botsing met een tractor op de Zuiderleidse Vaart in Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur ter hoogte van de Beeklaan. De politie heeft het slachtoffer nog gereanimeerd en onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En sommige voetbalverenigingen in de regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo is er al langer een onderlinge competitie voor 35-plussers in de gemeente Westland. En omdat teams uit de regio Den Haag niet worden toegelaten, start voetbalvereniging Celeritas uit Rijswijk een eigen variant. En NOS-verslaggever Bas de Vries vertelt over de redenen een stroom van incidenten.
17: Zelfs in die competities waar je toch denkt, nou, doen mensen een beetje rustiger aan. Nou ja, dan kan je, ze schatten zo 7 van de 10 uitwedstrijden. Dus, daar loop je aan tegen tegenstanders die je uitschelden. Die soms zelfs spugen of slaan.
16: Ja, de nieuwe competitie werkt met strengere regels en de wedstrijden worden zonder scheidsrechter gespeeld.
15: Ja.
16: En dan tot slot nog wat anders sportief nieuws. De Leidse 100 Bruggenloop die viert dit jaar de 5e editie met een nieuwe medaille met de Leidse Visbrug erop. Voor de wandelaars is de loop op zaterdag 26 september. En voor de hardlopers op 27 september. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende routes. En de langste afstand voert over 100 verschillende Leidse bruggen. Vandaar de naam 100 Bruggenloop. Een groot deel van het parcours loopt door het Singelpark, dat onlangs de World Urban Park Award kreeg in de categorie Large Urban Parks.
15: Nou, dat klinkt heel chic. Zo.
16: Ja, nou, dat is een grote prijs voor dat Singelpark in Leiden. Dat is ook wel.
15: Dat echt mooi.
16: Ze noemen het ook wel het award-winning park. En ja, ze rijgen de prijzen en de awards aan elkaar.
15: Nou, hartstikke goed. Positief nieuws over Leiden. Helemaal mooi. Dat was hem, Melle.
16: Ja, dat was hem.
15: Oké, dan gaan we naar Huub Mizee voor het weer.
1: Vanavond en komende nacht is er vrij veel bewolking en plaatselijk kan er ook een enkele bui voorkomen. De wind is zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, en de minima liggen vannacht rond 17 graden. Morgen is er veel bewolking, zijn er perioden met regen. Later op de dag zijn er misschien wat opklaringen. Ook morgen hebben we een zuidwestenwind, matig tot krachtig, en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 18 graden. Woensdag is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor. Ook dan wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag is er af en toe zon, dan blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het ongeveer 19 graden.
15: Rijn Baartmans bij de ANWB. Hij weet precies waar de files staan. Rijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Inmiddels is de weg bij knooppunt Hoogvliet weer vrijgemaakt, maar reken op 25 minuten vertraging. Ook op de A15 is het druk. Europoort richting Rotterdam, ter hoogte van Brielen, 6 kilometer met 40 minuten oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot slot de N213 Westerlee richting Poeldijk. Tussen Naaldwijk en Poeldijk is je vertraging een kwartier.
15: Dankjewel, Rijn. Tot later.
3: Tot later.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Roy Orbison natuurlijk, You Got It. Op Radio West, 6:10.
1: Cabaret op maandag.
0: En voor het cabaretblokje heb ik iets van René van Meurs uit de kast getrokken. Het stukje heet Op de bank slapen. René van Meurs, ja, je kunt hem kennen van comedy collectief Comedy Train. En hij won in 2012 zowel de jury als de publieksprijs bij de floorfiller Kamaretten. En sindsdien trekt hij succesvol langs de theaters. Zo ook bij ons in de buurt hoor, de komende tijd. In Den Haag staat hij op 22 tot en met 24 september in Theater Diligentia. In Rotterdam, dat is bij de buren, op 8 en 9 oktober, Theater Zuidplein. En 18 december, dan staat hij op het podium van de Rijswijkse Schouwburg. René van Meurs dus, met Op de bank slapen.
2: Maar ik heb ook geleerd dat hoe volwassener je wordt, hoe kinderachtiger de ruzie soms kan zijn. Ik had een ruzie met mijn ex-vriendin, toen moest ik van haar voor straf op de bank slapen. Ik wist niet eens dat dat nog een straf was, joh. Weet je, sowieso, vrouwen denken tijdens een ruzie altijd een x-aantal stappen vooruit. Daarom kan het gebeuren dat jij als man ruzie hebt met je vriendin en dat je denkt, ja, wat ze nou zegt, dit slaat nergens op. En dat klopt, want dan gebruikt zij argumenten uit de volgende ruzie. Als je ooit denkt, dit is totale bullshit, pak pen en papier, vriend. Geef het een maand, geef het een half jaar, dit komt sowieso nog een keer bij je terug. Ja, toch? Ik moest van haar voor straf op de bank slapen, omdat ik op de bank in slaap was gevallen. En tuurlijk, dit was toen haar ouders op visite waren, dus mijn timing was ruk. Maar op de bank moeten slapen omdat je op de bank in slaap valt, dat is gewoon een win-win situatie, toch? Je sowieso, vrouwen weten dat helemaal niet. Maar voor mannen is op de bank slapen als je ruzie hebt met je vriendin, dat is helemaal geen straf. Nee, voor mannen is op de bank slapen als je ruzie hebt met je vriendin exact hetzelfde als kamperen in je eigen huis met een hele kwaaie grizzlybeer in de buurt. Kijk, als je ruzie hebt met een vrouw, vroeg of laat gaat de vrouw schreeuwen. Meestal vroeg. En wat ik dan altijd deed, ik liep altijd gewoon naar haar toe. Dan zei ik, lieverd, ik sta hartstikke dichtbij. Ik kan jou heel goed horen. Jij hoeft niet tegen mij te schreeuwen. Nou! Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of ze gaat zachter praten, dikke vette 1-0. Of je kampeert een nacht op de bank, heb je een topnacht. Alleen, je weet niet waar de beer is, hè? Dat weet je niet. Nee, want als jij met je maten lekker voetbal zit te kijken, dan zucht en stampt die beer dat hele huis bij elkaar. Maar als jij dan voor straf op de bank ligt, dan kan de beer ineens heel zachtjes door dat huis om uit het niks je gezicht een klauw te geven, als waren het een zalm uit de rivier. Misschien is dat gebeurd bij de piraat. Ik had me voorgenomen, eerst volgende keer dat ik van haar voor straf op de bank moet slapen, zeg ik, dat is goed, maar dan moet jij dit belletje om. En kijk, tuurlijk, dan wordt ze waarschijnlijk alleen maar kwaai, hè? Maar dankzij het berenbelletje weet ik wel precies waar ze boos is.
1: Tot 7:00, West komt thuis.

Radio West Shotgun heet het liedje. Zometeen dan zijn we weer toe aan de kopstaartplaat. Hadden we afgelopen vrijdag Ben Poole met Longing for a Woman. Zoeken we vandaag dus een plaat die begint met het woord woman. Wat het is geworden, dat hoor je na deze van The Babies. Every time I think of you. Every

0: De baby's op Radio West. Every time I think of you. 9 minuten voor 6.
1: De kopstaartplaat.
0: Afgelopen vrijdag sloten we de week af met Longing for a Woman van Ben Poole. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord woman of een goede vertaling van dat woord. Geer Slootweg, hij schrijft: hallo Bas, wat dacht je van deze kopstaartplaat als keuze? Stila Cole met Woman of the Hour. Een fijne uitzending en groetjes van Geer. Ja, dat is een heel modern en hip liedje, Geer. Dank. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas, allereerst wil ik Kees Pronk bedanken voor het aandragen van Longing for a Woman van Ben Poole. Ik kende de goede man nog niet, maar kan me goed voorstellen dat mensen als Gary Moore lovend zouden zijn over zijn muziek. Voor de volgende kopstaartplaat neem ik je mee naar 1970, zo schrijft Piet, naar een zangeres die volgens mij geen introductie nodig heeft, Janis Joplin. Het nummer A Woman Left Lonely staat op Pearl, het album dat kort na haar dood verscheen. Het gaat erover wat er met je gebeurt wanneer iemand van je houdt, je langzaam emotioneel alleen laat. Janis Joplin weet dat gevoel prachtig over te brengen. Het is alsof ze het verdriet zelf is. En ook de geschiedenis van het nummer is aangrijpend. Janis Joplin nam het op 25 september 1970 op. 9 dagen later, op 4 oktober 1970, overleed ze, slechts 27 jaar oud. Het album Pearl verscheen enkele maanden daarna. Voor mij klinkt A Woman Left Lonely, zo schrijft Piet, daardoor als bijna als een afscheid, zonder dat het ooit als een afscheid bedoeld kan zijn. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dank je wel. Mooi opgeschreven weer. Kees Pronk, daar is hij weer, van Opschreveningen. Hij schrijft: dagpas, voor de kopstaartplaat grijp ik weer eens terug op het Nederlands met Een Vrouw Zoals Jij van Hans de Boy. Ja, lekker plaatje natuurlijk, Kees. Zo schrijft hij: deze nederpophit komt van het album Hans de Boy uit 1982. Groetjes van Kees. Kees, dank. Romeo Sadlou, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat: Women and Wives van Paul McCartney. Fijne uitzending, tot de volgende keer. De groeten van Romeo. Dank. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor vandaag is Woman from Tokyo van Deep Purple uit 1973. Een Britse band die nog steeds optreedt, maar vele personeelswisselingen heeft doorgemaakt. De groeten van Koos. Koos, dank. Jan Keizer, hij schrijft: Bas, daar gaan we weer. Een nieuw weekje. Voor de maandag denk ik aan Chris de Burgh, Lady in Red. Dan ga ik weer genieten van de maandagse comedy. En lekker in de auto zitten tijdens de kopstaartplaat. Jan, dankjewel. Groetjes. Tilly Vertuin, goedemiddag lieve Bas, schrijft ze. Goed weekend gehad. Ja, Til, dat is wel aardig gelukt hoor. Aan het weer, zo schrijft ze, kan het niet gelegen hebben. Dat was inderdaad helemaal prima. Een nieuwe week, nieuwe kansen. Haar suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag: Woman in Change. Prachtig nummer natuurlijk. Tears for Fears. Zij schrijft ook: ik vind het een heel mooi nummer. Fijne uitzending en geniet van de avond. De groetjes van Tilly. En tot slot Carla Slootweg, ze schrijft: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Amy McDonald met Woman of the World. Nou jongens, dat waren de suggesties voor de kopstaartplaat van vandaag. Allemaal weer ontzettend bedankt. Keuzes, keuzes, keuzes. De inzending van Geer vond ik verrassend en lekker modern. Stila Cole, Woman of the Hour. First

0: Haar naam is Stila Cole, niet Stella Cole. Stila Cole, Woman of the Hour, de kopstartplaat van vandaag. Nou, hippe plaat, hij is uit 2020. Mijn collega Kees en ik, we zaten er eens eventjes op te studeren van... ja, het klinkt natuurlijk wel hip, maar ja, hip kan ook zomaar ruim 6,5 jaar oud zijn. Dat is in dit geval ook het geval. Ja, zij is een vrouw van nu, geboren in 1997. Haar echte naam is veel moeilijker. Dit is een artiestennaam, Stila Cole. Maar je hebt ook nog Stella Cole, niet te vergissen. En dat is dan weer een grootheid in de jazz. Dus hou dat in de gaten. Zometeen, dan is het 6 uur. Dan krijg je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. En het binnenlands en buitenlands nieuws. En het uurtje hierna, dan gaan we lekker terug naar de 60's. Als je nog een plaatje wil aanvragen, van harte uitgenodigd natuurlijk. Bas, @omroepwest.nl. Voor de kopstaartplaat van morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord hour. Dat betekent uur. Zelfde mailadres. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. Doei.
1: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
4: Klopt ook.
3: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
4: Geneeskunde.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive of voor €238,50.
15: Voordeeluitjes.nl. Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
16: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
17: voordeeluitjes.nl.
0: Zometeen in West Kom Thuis.
18: 60's at 6.
0: Verzoekplaatjes aanvragen. Bas@omroepwest.nl. 6:01. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Hier is Melle Tuik.
19: De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur maakt zich geen zorgen over verzilting van de kustgrond. Delta-commissaris Kover Daas verwacht dat de bollenteelt in Noord- en Zuid-Holland over 20 jaar onmogelijk wordt. Maar volgens de KAVB zijn er nog genoeg oplossingen om zoetwater vast te houden en de sector toekomst te geven. De crowdfunding voor de uitvaart van de 19-jarige Delftenaar die eind augustus omkwam bij een ongeluk op de Markerwaarddijk heeft het streefbedrag van €15.000 gehaald. Bij het ongeluk kwamen ook 2 vrienden uit Groesbeek en Oosterwijk om het leven. Volgens de initiatiefnemer waren de 3 jongeren gevlucht uit Eritrea. En een 66-jarige fietser uit Haarlem is vanmiddag overleden na een botsing met een tractor op de Zuiderleidse Vaart in Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur ter hoogte van de Beeklaan. De politie heeft het slachtoffer nog gereanimeerd en onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Meer regionieuws om 6:30. Nu het overige nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Files en vertragingen door de ANWB, Rijn Baartmans.
17: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade doe je er 15 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. Verder nog file bij Brielle op de A15 richting Rotterdam. 15 minuten vertraging hier. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Nieuwveen en Bouwbrugge ben je 15 minuten langer onderweg.
18: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
23: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
24: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
25: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
24: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
25: Al 100 jaar.
24: Van der Geest.
25: Dat is verhuizen en meer.
26: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
27: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
28: Tot 7 uur, West komt thuis.

plaatjes uit de jaren 60. En het leuke is, jij kan jouw favoriete plaatje uit dat decennium gewoon bij me aanvragen. Dan moet je even een e-mail sturen, bas@omroepwest.nl. In dit uurtje verderop nog het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb echt een wereldhit In Zijn Achteruit gezet. Nou, als je daar niet achter kan komen, weet ik het niet. En ik heb er ook nog een heel mooie prijs bij. Namelijk een waardebon ter waarde van 50 piek te besteden bij Pluto Sport. Dus nou, wie wil dat nou niet? En voor de rest een hoop liefde in dit programma. Begonnen we natuurlijk al met de Turtles. Happy Together. Kreeg ik vandaag een prachtig mooie e-mail. Ach, wat een romantiek en een liefde zit daar toch in. Let goed op, een berichtje van Martin Mulder. Die schrijft, hoi Bas, zoals je weet heb ik gisteren voor het laatst staand geplast. En zijn we vanmorgen om 9:00 in het huwelijksbootje gestapt. En nu wil het dat zijn vrouw nu, Annemarieke, vandaag ook nog eens jarig is en 24 kaarsjes mag uitblazen. Althans, dat zegt ze zelf al een aantal jaar, maar zegt Martin, niks, hè. Moet je nooit aan twijfelen, ik ga er graag in mee. Zo zegt hij dat. En daarom vraag ik deze week graag elke avond een liefdesliedje aan. Uiteraard in het thema van de avond. Om te beginnen vanavond met een plaatje van The Beatles. Hoe kan het ook anders? I Wanna Hold Your Hand.

Voor Martin en Annemarieke, ze zijn vandaag in het huwelijksbootje gestapt om 9 uur vanmorgen. En Annemarieke natuurlijk jarig ook nog. Hè? Annemarieke, van harte gefeliciteerd. En ja, jullie allebei natuurlijk van harte gefeliciteerd. Vanaf mijn kant, maak er een liefdevolle toestand van. En blijf het lekker uithouden met elkaar. Hè? Maak er iets moois van. Zo is het maar net. Nou, en mensen die er al heel lang iets moois van maken, want dat is het bruggetje naar het volgende verzoekje. Dat zijn Kees en Greet. Kees Pronk, die naam hoor je vaker in deze uitzending. Zijn vrouw en hij kennen elkaar op de kop af, 49 jaar. Hun muzikale smaak loopt nogal uiteen, zo schrijft Kees. Maar een plaatje uit de jaren 60 dat we allebei leuk vinden, dat is Summer Is Over van Dusty Springfield. Dus als ik die wil laten horen, dan nemen zij er nog een wijntje op.

Voor Kees en zijn gereed, 49 jaar bij elkaar. Summer is over, Dusty Springfield. Dat vinden ze allebei nou een heel mooi plaatje. En dan een verzoekje van Romeo. Die schrijft mijn verzoekplaatje voor de jaren 60. Een heel mooie van The Monkees. We kennen hem allemaal. Daydream Believer. Voor jou, Romeo.

0: Een behoorlijk lange single van QB and the Blizzards. Uit 1967 van het album Groeten uit Grollo. Met Herman Brood op de piano hier zo. We gaan naar het dagoverzicht met Melle Tuik. En zometeen openen we met, ja, het kan alleen maar hier zo, nog een keer de Beatles.
1: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten. Het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
2: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het is 6:30 op Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van Melle Tuik. Melle, goeie avond.
7: Goedenavond Bas. Ik heb inderdaad weer een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur maakt zich geen zorgen over verzilting van de kustgrond. Delta-commissaris Kover Daas verwacht dat de bollenteelt in Noord- en Zuid-Holland over 20 jaar onmogelijk wordt. Maar volgens de KAVB zijn er nog genoeg oplossingen om zoetwater vast te houden en de sector toekomst te geven. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram stappen in Den Haag. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is erg trots.
8: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
7: Vrijdag reed de nieuwe tram van de Remise in Scheveningen al naar het Kerkplein. En op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En vanaf deze week dus in de officiële dienstregeling. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas. Onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor bewoners te komen. En Peter Mekers van D66 Den Haag dringt aan op snel onderzoek naar de omvang.
9: Ja, vanaf februari is duiduidelijk dat het gevaarlijk is. Bij Peurschuim wisten we dat al eerder. Het is gelukkig ook nooit subsidiabel geweest in Den Haag. Dus we hebben het niet gestimuleerd vanuit de gemeente, vanuit de overheid. Maar het is dus heel erg onduidelijk waar is wat toegepast. En veel mensen weten ook niet of het bij hun in huis nou ja, wel of geen gevaarlijke gassen oplevert.
7: En de gemeente Zoeterwoude en 17 andere gemeenten komen onder extra toezicht van asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen aan de opvang van asielzoekers. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. En als een gemeente daar na waarschuwingen niet aan voldoet, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Eerder werden al 24 andere gemeenten onder toezicht gesteld, waaronder de gemeente Westland. En zo'n 30 gedupeerden en nabestaanden maken in november gebruik van hun spreekrecht tijdens de strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Bij de explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Op 10 en 11 november mogen slachtoffers en nabestaanden hun verhaal vertellen. En de eigenaresse van de bruidswinkel waar de aanslag op was gericht laat haar verklaring horen via een geluidsopname. En tot slot, Theo G. uit Katwijk is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin Luna. De 35-jarige vrouw werd in april 2023 met tientallen messteken gedood in haar woning aan de Piet Heijnstraat in Katwijk. Het OM eiste 21 jaar cel, maar de rechtbank legde een lagere gevangenisstraf op, gecombineerd met TBS. En tot zover was een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
6: Okidoki Mille, dankjewel en tot snel maar weer. Dan naar Huub Misee voor het weer.
10: Vanavond en komende nacht is er vrij veel bewolking en plaatselijk kan er ook een enkele bui voorkomen. De wind is zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, en de minima liggen vannacht rond 17 graden. Morgen is er veel bewolking, zijn er perioden met regen. Later op de dag zijn er misschien wat opklaringen. Ook morgen hebben we een zuidwestenwind, matig tot krachtig, en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 18 graden. Woensdag is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor. Ook dan wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag is er af en toe zon, dan blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het ongeveer 19 graden.
6: De laatste stand van zaken op de weg bij ons in de buurt. Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, goedenavond.
11: Goedenavond. Ja, de files nemen snel af. Er is nog 30 kilometer over van de avondspits. Onder andere op de A4 twee files. In de richting van Den Haag sta je tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade in de file. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 15 minuten langer over. En verderop tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat een auto met pech. Op de rechte rijstrook, die is dan weer daar afgesloten. En je vertraging is hier 5 minuten. De A44 Amsterdam-Den Haag. Daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar Centrum. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Afrit Nieuwveen en Woubrugge.
6: Rijn, dankjewel. Goeie wacht, hè, daar zo.
11: Dankjewel, tot de volgende.
6: Joep.
12: West komt thuis.
6: Gebeurt niet vaak, maar ik draai twee keer de Beatles. Dit is Hey Bulldog op verzoek van Marco Lotter. En die schrijft van ja, deze muziek, ik maakte er kennis mee in de jaren 80. En dat allemaal door een programma van Hans Schiffer op de grote radio, zou ik maar zeggen.

verzoekje was dat van Marco Lotter, deze van The Beatles. Ja, hij is er helemaal gek van geworden. Zo gek dat hij eigenlijk de jaren 80 op de radio helemaal heeft overgeslagen en er kennelijk weinig van heeft meegekregen. Maar daar heeft hij overduidelijk geen enkele spijt van. Ik had het hier net in de studio met mijn collega Kees Suurbier over muziek uit de jaren 60. En hij zei toen van ja, dat liedje van Armand, Ben ik nou te min? Dat is voor mij de belichaming van de jaren 60. Ik zeg, bedoel je dan de Nederlandse popmuziek in de jaren 60? Nee, zegt hij, de gehele jaren 60. Dat is dat nummer. Nou, hartstikke mooi natuurlijk, maar ja, Ben ik nou te min? Dat draaien we wel vaker op Radio West. Maar ik kwam ook nog een andere van Armand tegen, ook zo'n typische protestsong. En dat liedje dat is nou juist de pest. Armand.

0: Daar is geen woord Frans bij, ja toch?
1: In zijn achteruit.
0: Armand was dat. Dat is nou juist de pest. Het is bijna tijd voor dat spelletje In zijn achteruit. Ja, je hoorde daar de jingle al voorbij komen. Nou, ik heb me daar toch een plaat in zijn achteruit gezet. Als je die niet weet te raden, dan weet ik het ook niet meer hoor. En er is ook nog een heel mooie prijs mee te verdienen. Als jij de eerste bent die mij het goede antwoord doorbelt, hè, titel en artiest van het fragmentje, krijg jij van mij een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Een online winkel voor sportartikelen. De opgave van vanavond, daar komt-ie. (Lacht) 070-390-5454. Makkelijker kan ik het niet maken. Dan ga ik nog een verzoekje draaien van Martin en Ginette. Die schrijven: hoi Bas, vanuit een heerlijk zonnig en warm Griekenland moesten wij in één keer aan Zorba de Griek denken. Je weet wel, een film en een song uit 1964, als ik het goed heb. Schrijven Martin en Ginette. Nou, we gaan het bekijken. Het is zeker uit de jaren 60. Kennen het allemaal natuurlijk, hè. Lekker meedansen maar, jongens. En veel plezier daar in dat warme, zonnige Griekenland, hè.

0: Hoorde je Martin en Ginette daar toch eens even tekeer gaan in dat Griekenland, hè?
1: In zijn achteruit.
0: Zijn we toe aan het spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb een niet al te moeilijke opgave gemaakt. En de prijs is ook nog eens een keertje om over naar huis te schrijven. Dus dat heb ik geweten. De telefoon is een beetje ontploft hier. Maar dat is natuurlijk alleen maar gezellig. En daarom ga ik gewoon het rijtje af. Ik zeg goedenavond, Corrie.
2: Hoi, Bas.
0: Hallo. Goedenavond, Ron.
3: Goedenavond, Bas.
0: Hoi, hoi. Goedenavond, Carla.
4: Goedenavond, Bas.
0: Goedenavond. Dag, Wil. Goedenavond. Hallo Wil.
5: Ja, hallo, goedenavond.
0: Ja, dag Wil, goedenavond. Blijf ook lekker hangen. Dag Martin, goedenavond en gefeliciteerd.
5: Goedenavond Bas.
0: Namens het hele team van Radio West.
5: Dankjewel, ja. Felicitaties.
0: Nou, ja, dankjewel. Gaarne gedaan natuurlijk. Blijf lekker hangen ook Martin. En tot slot onze kanjer uit Leidschendam achter in de rij. Ach Harry, je hebt ook altijd pech ook, hè. Goedenavond.
6: Altijd achter in de rij, Bas. Het zal ergens goed voor zijn, denk ik.
0: Het zal vast ergens goed voor zijn. Zo moet je het maar zien. Ja, nou, blijf rustig hangen. Dan ga ik weer snel terug naar de eerste kandidaat. En dat is Corrie. Dag Corrie, waar bel je vandaan?
2: Ik bel uit Schravenzanden.
0: Uit Schravenzanden, ja. Het fragmentje wat ik gemaakt heb, leek niet al te moeilijk, hè, toch?
2: Nee, ik dacht, het zal wel. Moet ik het
0: dan nee. We moeten dat even rekken natuurlijk, hè. Zo gaat het op de radio. Maar je Corrie schrikt er helemaal van. Ik laat hem gewoon nog even horen ook, hè. Nou, dan kom ik dan toch weer terug bij Corrie. Want Corrie, jij mag dat inderdaad als eerste proberen. Welke plaat hoorde je daar nou? Of heb je een snipperhintje nodig omdat het niet helemaal duidelijk is?
2: Nee, ik begin nou te twijfelen. Maar ik zeg toch maar mijn eerste ingeving. Shocking Blue van Venus.
0: Ja, weet je wat het is? Zo'n eerste ingeving is altijd goed natuurlijk, hè? Hartstikke goed hoor, dat je bij je standpunt bent gebleven. Dan ga ik eventjes aan Ron vragen. Ron, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ja, ik neem aan dat jij dit ook al te ontdekte, hè?
7: Ik dacht het ook, maar ik begon ook even te twijfelen. Maar toen ik het nog een keer hoorde, dacht ik, nou, het is hem toch wel.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, daarom. Ja. Nou ja, Ron, ik zou zeggen, de volgende keer weer gewoon bellen, hè, bij het spelletje. Gewoon doen.
7: Ja, doe ik. Dankjewel.
0: Helemaal leuk. Joe, hoi, hoi, dag. Hey. Doe. Carla, good evening vanuit Gouda daar zo.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja,
4: ik vond het ook een hele makkelijke deze, hoor. Die was bijna in zijn achteruit net hetzelfde als in zijn vooruit.
0: Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Ja, ja. Soms dan maak ik zo'n ding en dan denk ik, oh, nou, die is dus eigenlijk veel te makkelijk. Maar ja, ach joh, dat is alleen maar leuk natuurlijk, hè?
4: Ja. Precies.
0: Nou, daarom. Nou, Carla, dankjewel voor het bellen. En ja, hoe gaat het bij jullie met het stadhuis daar in Gouda? Hoe is het met de verbouwing?
4: Ja, dat staat nog steeds helemaal in de stijgers en alles. Je ziet er niks van.
0: Nee.
4: Jammer voor de toeristen die hier komen. Die denken, wat is dit?
0: Ja, zo is
4: maar
0: het.
4: Ja.
0: We hadden toen nog wel even, hoor. Zeker. We hadden toen met die enorme warmte op een gegeven moment ook dat de kaasmarkt niet is doorgegaan. Hè? Nou, dat was wel wat.
4: Ja, dat klopt. Ja, klopt. Dat is een keertje overgeslagen toen. Veel te heet.
0: Daarom. Maar inmiddels is het weer gewoon volgens mij elke donderdag. Maar misschien zeg ik dat verkeerd, hè?
4: Het is nu afgelopen.
0: Oh, het seizoen is over.
4: Het seizoen is voorbij, ja.
0: Oké, helder verhaal. Nou, Carla, tot de volgende keer dan.
4: Ja, oké, Bas.
0: Doeg. Dag Wil, goeie avond.
8: Ja, hoi.
0: Ja, hoi. Ja, Wil, wist jij...
8: Hetzelfde als de andere kandidaten.
0: Ja, dat zal vast. Nou, dankjewel voor het bellen en tot de volgende keer dan, hè.
8: Ja, en wat moet... Nee, maar ik heb nu ook meegedaan, maar wat is nou voor de rest het programma dan?
0: Nou, het programma is West komt thuis, duurt tot 7 uur vanavond. En we hebben net het spelletje gedaan. En er is iemand geweest die heeft het goed geraden wil. Dus ja, zo makkelijk kan het zijn. Dus daarmee is het spelletje eigenlijk afgelopen. En zeg ik jullie allemaal goeie avond. Ja, dat zeg ik ook tegen Martin. Martin, ga jij nog een biertje drinken vanavond?
5: Daar was ik vanmorgen om 11 uur al mee begonnen.
0: stelletje Bourgondiërs daar zo, hè?
5: Ja, de barbecue is eraan. Wat wil ik nog meer?
0: Ja, daarom. Even voor de mensen die het niet weten. Martin is vandaag in het huwelijksbootje gestapt. En dan is ook nog eens een keer de vrouw waarmee hij getrouwd is 24 jaar oud geworden. Althans, dat zegt ze zelf. En jij gelooft het graag, hè? Ja. Helemaal goed. Nou, Martin, maak er nog een heel fijne avond van. En ik spreek je wel weer.
5: Hey, fijne avond.
0: Joe, hoi hoi, doeg.
5: Hoi hoi.
0: En dan nog even bij Harry. Harry, goeie avond. Heb jij het eten al achter de kiezen of moet er nog gekookt worden?
6: Het eten is achter de rug al. Dat zit er alweer in.
0: Okay,
6: nou. Mooie aanleiding trouwens om 11:30 een biertje te drinken, toch? Ik schrok even van Martin, maar dat is een goed excuus, denk ik.
0: Ja, dat is een heel goed excuus. Ik denk dat dat voor één keer wel moet kunnen. Hij is om 9:00 heeft hij getekend. En dat betekent dus dat hij om 11:00 inderdaad zonder enige gêne gewoon dat biertje wel mocht opentrekken, denk ik.
6: Dat mag dan wel, hè?
0: Daarom, okidoki nou.
6: Misschien nog wel één.
0: Zo is het. Harry, dank voor het bellen en graag tot de volgende.
6: Jojo,
0: Corrie, ik ben weer terug bij jou. Van harte gefeliciteerd. Jij wint die bon ter waarde van 50 euro piek te besteden bij Pluto Sport. Online sportartikelen winkel. Heb je nog een tennisracket nodig of een shirtje?
9: Nou, ik heb een boksbal nodig.
0: Een boksbal?
9: Ja.
0: Doe jij aan de boksport?
9: Ik zou graag flink willen meppen tegen een boksbal, maar die heb ik nog niet.
0: Nou, ik weet zeker dat je die op die website vast kan vinden. Dus dan is het eerste, de eerste centjes zijn dan binnen, ja toch?
9: Ja, zeker. Leuk.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, blijf nog even aan de lijn, Corrie, want dan ga ik natuurlijk alles even controleren. En dan draaien we de oplossing van het spelletje in zijn achteruit, natuurlijk, want zo hoort dat. Ja, wereldhit geweest, hè, dit. De eerste nummer 1 in de Verenigde Staten van Nederlandse bodem. En daarmee werd de weg ook voorbereid voor vele andere Nederlandse artiesten. Absoluut. Shocking Blue, Venus.

Ja, alle kandidaten die meededen met het spelletje, die hadden het allemaal goed. Maar ja, dan kan er maar één winnen natuurlijk. En dat was degene die het eerst aan de beurt was. Dat was Corrie Burger uit Schravenzonde. En ze ging er dan ook vandoor met die prachtige waardebon ter waarde van 50 euro piek te besteden bij Pluto Sport. Een online sportartikelenwinkel. Dan zit het erop voor West komt thuis. Morgenochtend om 6 uur, dan is West wordt wakker weer present. En ik ben er morgenmiddag niet. Olivier, die zit hier dan op deze plaats. Dat geldt trouwens ook voor de woensdag. Want er moeten even andere dingen gedaan worden hier op de zaak. En zo werkt dat natuurlijk. Hè. Dus heel graag tot donderdag allemaal. En heb een fijne avond. En nog even de easy...

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij, omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
20: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
19: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam, want daar staat een kapotte auto. Op de rechterrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk. Aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud.
13: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
21: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
22: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
21: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
23: Installatiebureau van Ginderen.
24: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
26: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
27: Omroepwestadverteren.nl.
28: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Ook meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
8: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
7: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
9: We hebben judo-werte, ja. We zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
7: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
12: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
13: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lausbach.
7: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
6: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
8: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
6: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: Tot 11 uur, romantiek op

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf

0: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn, maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
8: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
7: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, we beginnen met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. En dan nu het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp. En daarbij werd een beveiliger gedood en twee agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt. En de politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik heb vandaag geen commentator gehoord die de enorme verkiezingsoverwinning van de AfD gisteren in Saxe-Anhalt niet historisch noemde. Ik snap dat. Ook ik moest vandaag weer veel aan de Duitse geschiedenis denken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze maandag. De dag erna dus en de dreun die de kiezer in de Oost-Duitse deelstaat gisteren uitdeelde aan de gevestigde politiek komt ook in Brussel hard aan. Daarover zometeen onze correspondent ter plaatse. En daarna spreek ik Cas Mudde, sinds jaar en dag de specialist to go to wat betreft extreemrechts. En we kijken vooruit naar het PISA-onderzoek dat morgen gepubliceerd wordt. Een internationale vergelijking van prestaties van Nederlandse leerlingen. Nee, van leerlingen, waarin Nederland vooral wat taalbeheersing steeds verder wegzakt. Het goede nieuws is dat we live muziek hebben. En wel van Daryl Ann, groot in de jaren 90. Deze heel lang stil geweest, maar alweer 2 jaar echt terug. En nu ook met een nieuw, oud project. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: We zijn alle zutiefst schockiert.
1: Maandag 7 september.
3: We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
2: Een dag na de grote overwinning van de Alternatieven voor Deutschland is bondskanselier Merz nog niet over die schok heen.
3: Dat maakt iets met ons, ook met mij persoonlijk.
2: En een deel van Sachsen-Anhalt denkt er ook zo over.
4: Jede menge beängstigendes.
2: Maar het grootste deel van de mensen heeft een prima nacht gehad.
5: Ja, denk je zo, ja.
2: Deze man heeft op de AfD gestemd en heeft zelf 2 Syriërs in dienst. Hij denkt niet dat die nu het land moeten verlaten.
6: Ja, het heißt ja niet leicht, wenn man die AfD regiert, dat die alle rausschmeißen. Zo is het ja niet gedacht.
2: Daar denkt Merz anders over. Hij vindt dat er iets fundamenteels moet veranderen in Duitsland.
3: Het gaat om niet meer en om niet weniger als om de toekomst unseres landes en de chancen unserer kinder en enkelkinder.
2: Zou uit premier Rutte het anders doen als er weer een pandemie zou uitbreken? Nee.
7: Omdat het voorkomen van code zwart in de ziekenhuizen de leidende indicator was en ook waarschijnlijk dan weer is.
2: De corona-enquêtecommissie wees Rutte op een paar appjes tussen zijn kabinetsleden.
8: En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen.
2: Wat hij daarvan vindt? Even stoom afblazen, niets meer en niets minder. Al dus een geïrriteerde Rutte.
7: Er is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
2: In 2 maanden tijd 11 incidenten, waaronder de beschieting van een huis en 8 explosies. De angst neemt toe in Zaanstad.
9: Wat is er nu weer aan de hand? Ik ga er niet op af, want het lijkt me onveilig, want je weet nooit wat er zich afgespeeld heeft.
2: Sommigen denken zelfs aan verhuizen.
10: Dus wij zouden echt wel weg willen, maar waar naartoe? Want is het niet overal?
2: En dan werd ineens de A28 afgesloten. Het rijden over de Hardenbergerbrug is niet langer veilig. Volgens Transport en Logistiek Nederland moeten nu 1000 vrachtwagens per dag omrijden.
11: Een vrachtauto kost 80 euro per uur. Dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Het was een heldendaad van coureur Luc Hartog. Hij zag op het circuit van Shanghai dat er een auto vlam vatte.
12: Er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
2: Supersnel bluste hij de auto van Ollie Milroy en trok de coureur eruit. Die houdt er slechts een paar breuken aan over. Achteraf vindt Hartog dat een klein wonder.
12: Uiteindelijk, ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden vanaf komen is natuurlijk heel bijzonder.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, dat weet Ismael de Bruin.
13: Ze zijn lui, snel beledigd en telefoonverslaafd. Ze hebben een korte aandachtspannen en vinden tegenslagen maar lastig. Dat zijn de resultaten van de zoekopdracht kenmerken Gen Z en millennials. Van mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2015 bestaat het beeld dat ze het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en geen huis kunnen kopen. Maar uit een vergelijking van het CBS blijkt dat de jonge generaties doorgaans meer koopkracht hebben en een groter vermogen dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd, schrijft NRC.
2: Voor hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is deze positieve uitkomst geen verrassing. 5 jaar geleden publiceerden we een vergelijkbaar beeld. Iedere nieuwe generatie doet het op koopkracht en vermogen beter dan de generatie ervoor.
13: Kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor medewerkers van het Medisch Spectrum Twente is dat vaste prik, vooral in het weekend, dat meldt het AD. Het ziekenhuis ziet een maatschappelijk probleem. Er is vaak alcohol in het spel bij ongevallen met ernstig letsel. En dat geeft een enorme druk op de zorg, zegt een traumachirurg. We merken het niet alleen in het ziekenhuis, het raakt de hele maatschappij.
2: Want, zegt hij, de kosten zijn hoog, werk blijft liggen en bedrijven kampen met verzuim door ziekte. Op verzoek van de Twentse Courant Tubantia heeft het ziekenhuis 5 weken bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij ongevallen met ernstig letsel. In totaal waren er 110 patiënten. Het merendeel liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na gebruik van alcohol.
13: Kerken in het Duitse Sachsen-Anhalt zijn bezorgd naar de grote verkiezingszege van de AfD in de deelstaat. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Als het aan die partij ligt, wordt de invloed van de kerken een stuk minder groot dan voorheen. Onze grootste angst is werkelijkheid geworden, schrijven landelijke bestuurders van de kerken in een statement. Maar toch zullen we de uitslag moeten accepteren.
2: Wij maken ons vooral zorgen over waardigheid van de mens en de democratische rechtsorde in Sachsen-Anhalt, zeggen de Duitse kerken. De AfD vindt dat het kerkasiel moet verdwijnen. Ook wil de partij dat kerken die asielzoekers hebben opgevangen meebetalen aan de kosten die de staat heeft gemaakt. Verder wil de AfD de kerkbelasting afschaffen. Die is cruciaal voor het voortbestaan van diaconale projecten.
13: Eigenaren van historische brom- en snorfietsen zoals een Poeg, Kreidler en Zundap willen af van het aanvragen van een ontheffing om een rondje te mogen rijden door Den Haag. We zijn een uitstervend ras, zegt een lid van de Poegclub Loosduinen tegen de Telegraaf. Laat ons op onze oude dag opstappen zonder zorgen.
2: De aanvraag brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Je moet veel handelingen doen om een rit aan te melden, vertelt het lid. En dan klapt de site er ook nog heel vaak uit. Sommigen doen 1,5 uur over een aanvraag. Als je het niet doet, je moet veel handelingen doen om een rit aan te melden, vertelt het lid. En dan klapt de site er ook nog heel vaak uit. Sommigen doen 1,5 uur over een aanvraag. Als je het niet doet, loop je kans op een bekeuring.

0: Dank jullie wel. April was dat van Daryl Ann. Straks dus meer Daryl Ann. En dan praat ik ook met ze over dat nieuwe project.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Ja, precies. Brussel's by night. Dat de verkiezingsuitslag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veel losmaakt, dat is inmiddels wel duidelijk. Over wat de monsterzegen van de AfD betekent voor de Europese Unie, daar ga ik in onze vaste maandagse rubriek over praten met onze EU-correspondent Ardy Stemmering. Goedenavond, Ardy.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, hoe is er in Brussel op gereageerd op die verkiezingsuitslag?
3: Nou, on the record, dus voor de camera, is er niet op gereageerd. Althans niet door de Europese Commissie. We waren vandaag als NOS bij de dagelijkse persconferentie. En als je daar dan vol plichtsbesef toch vraagt naar een reactie, dan krijg je het antwoord dat je als journalist die hier een paar jaar rondloopt inmiddels kan spellen naar verkiezingsuitslagen. Mm-hmm. Namelijk, we reageren niet op verkiezingen, niet landelijk en niet regionaal. Maar ja, als je dan achter de schermen doorvraagt, dan hoor je dat zoals je zal verbazen, toch wel degelijk een mening over hebben. En dat deze uitslag binnen de Europese Commissie echt zeer zorgwekkend wordt gevonden.
0: Ja.
3: En het is alleen dat commissievoorzitter von der Leyen daar dus in het openbaar niks over wil zeggen, om maar geen olie op het vuur te gooien.
0: Hmm.
3: Wat natuurlijk snel kan gebeuren, aangezien ze zelf uit Duitsland komt.
0: Ja, oké. Okay, dus in Brussel een uiterste voorzichtigheid. Wat hoor je verder uit de EU-landen?
3: Nou, daar ligt het er nogal aan wie het vraagt. Mm-hmm. Kijk, uitgesproken negatief waren reacties onder meer in Frankrijk, Polen. Frankrijk, waar ministers het een ernstig moment noemen, of een bewijs van de grote uitdagingen waar de andere partijen voor staan met de populistische golf die zich momenteel over de wereld verspreidt.
0: Yeah.
3: Of het kan ook gewoon harder, zoals de Poolse premier Tusk het zegt. Die zegt dat alleen idioten en verraders in Polen zich verheugen over de winst van de AfD.
0: Kijk.
3: Maar ja, er staan dan enthousiaste reacties tegenover, hoor. Van bijvoorbeeld de Italiaanse vicepremier Salvini. Die zegt dat dit duidelijk maakt dat een ander Europa mogelijk is. Of bijvoorbeeld van de radicaal-rechtse partij Vox uit Spanje.
0: Yeah.
3: Die het de grote hoop noemt voor Duitsland en Europa.
0: Okay.
3: En vergeet de felicitaties van Wilders niet,
0: nee,
3: trouwens.
0: Nee. En misschien ook goed om je te realiseren dat in Frankrijk en Polen de komende tijd ook belangrijke verkiezingen zijn, hè, waarbij extreem rechts een rol speelt.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Goed, nou, nu waren dit natuurlijk regionale verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. In hoeverre speelt deze AfD eigenlijk een rol van betekenis in de EU?
3: Nou, als je puur getalsmatig kijkt, dan stelt het allemaal niet zoveel voor. In het Europees Parlement bijvoorbeeld zitten ze in de kleinste fractie. Dat is een fractie die in totaal maar 25 van de 720 zetels heeft. En AfD is in die partij dan weliswaar de... Of

0: die fractie dan weliswaar de belangrijkste partij, maar speelt toch verder nauwelijks een rol van betekenis. Mm. Dat was in het begin nog wel anders, want dan, toen zat die club bij dezelfde fractie als de PVV van Wilders en de partij van Orbán en Le Pen. Maar daar is de AfD een paar jaar geleden uitgezet, omdat de lijsttrekker toen had gezegd dat niet alle SS'ers oorlogsmisdadigers zijn.
1: Oh ja.
0: En daarmee staan ze inhoudelijk toch ook echt wel aan de zijlijn. Maar toch moet je de betekenis van deze uitslag niet onderschatten. Want het wordt hier echt wel gezien als een wake-up call voor de lange lijst van verkiezingen in Europa, waarvan jij er net al eventjes twee aanstipte.
1: Ja, ja, het wordt een heel spannend jaar wat dat betreft in Europa. En waarom vooral wordt dit gezien als een wake-up call?
0: Nou, omdat men hier toch ziet dat een partij met heel extreme standpunten dus zo kan winnen. He, neem de asielstandpunten, grenzen dicht, massaal mensen terugsturen, het standpunt over de EU, eruit stappen als de EU niet verandert. Vergeet ook niet de pro-Russische houding van de partij. Sancties opheffen tegen Rusland, dat willen ze, ten koste van de steun aan Oekraïne. Kijk, en als je dan ziet dat de komende politieke jaar verkiezingen zijn in, let goed op, Zweden, Spanje, Polen, Italië en Frankrijk. Mm. Het is niet alleen veel, maar er zitten ook echt een paar heel belangrijke landen bij. En je weet dat daar ook partijen meedoen die misschien niet altijd zo extreem zijn als de AfD, maar toch echt wel ideeën hebben die aanschuren tegen wat de AfD vindt. Ja, dan snap je dat meerdere partijen er niet helemaal gerust op zijn.
1: Nee, en wat is dan eigenlijk in zo'n verkiezingsjaar, in al die landen die je opnoemt, wat is dan eigenlijk in deze context de grootste zorg in Brussel?
0: Nou, dat het in de EU zwakker maakt. Hè? En dat het niet meer gaat lukken om als EU straks met een krachtig antwoord te komen op al die grote uitdagingen, zorgen, hoe je het ook wil noemen, die er nu zijn. De dreiging uit Rusland, de retoriek uit Amerika, de problemen bij de NAVO, het economische geweld uit China. Hmm. Hè? Om zomaar eventjes een paar voorbeelden te noemen. Kijk, met die huidige partijen is het tot nu toe uiteindelijk altijd nog gelukt om bijvoorbeeld sancties aan te nemen tegen Rusland.
1: Ja.
0: En met die huidige machtspartijen blijft de EU Oekraïne steunen, omdat ze er echt toch breed van overtuigd zijn dat Oekraïne verdedigen hetzelfde is uiteindelijk als de EU verdedigen, Europa verdedigen.
1: Ja.
0: Maar ja, ook nu al met deze club, nou, dat heb je ook gezien de afgelopen jaren, gaat het niet makkelijk soms. En is er heel veel verzet tegen de pijn die EU-landen daarvoor moeten dragen, economisch bijvoorbeeld. Maar ja, is de gedachte als populistische partijen straks de macht grijpen of zorgen voor heel veel versnippering, dan zou het heel goed kunnen dat het onmogelijk wordt om dit beleid voor te zetten. Nou, ja. Dat is in ieder geval de vrees.
1: Ja, want het is een van de opvallende standpunten van de Alternatieven voor Duitsland. Het pro-Russische standpunt zou je kunnen zeggen. Nou, zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft met de geschiedenis van Oost-Duitsland te maken, of met de geschiedenis van Duitsland op zich als land wat altijd een band met Rusland heeft gehad. In hoeverre is dat geluid in de EU verder in opkomst?
0: Nou ja, je kan in ieder geval vandaag constateren dat pro-Russische geluid hele grote groepen kiezers niet afschrikt.
1: Mm-hmm.
0: Is toch heel opvallend. Tegelijk moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn om die uitslag in een deelstaat in Duitsland één op één te vertalen naar de rest van Europa. Want we zien nu bijvoorbeeld ook dat de Italiaanse premier Meloni duidelijk pro-Oekraïne is, ondanks eerdere meer pro-Russische sympathieën in haar regering. En ook bijvoorbeeld de partij van Marine Le Pen, eerder echt pro-Russisch, leek wel gedraaid en steunde openlijk Oekraïne. Juist leek dat uit angst om kiezers te verliezen als je te veel pro-Russisch was. Maar toch zie je nu bijvoorbeeld weer die laatste weken, dat nu die presidentsverkiezingen in Frankrijk terecht aankomen, dat er allerlei partijprominenten zijn die zeggen dat het veel te veel geld kost, die steun aan Oekraïne. Dus ja, varianten van wat je hoort bij de AfD, die zijn er wel degelijk.
1: Ja, en ze zullen misschien een les trekken uit wat de AfD nu heeft bereikt in Saksen-Anhalt. Dus,
0: dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Ja, dan even de oude vraag van Vladimir Lenin. Wat te doen? Wat gaat het Brusselse antwoord worden op deze uitslag?
0: Nou ja, allereerst werk maken van de dossiers die duidelijk leven onder de kiezer. Hè, en dus ideeën deels kopiëren. Dat zie je natuurlijk toch ook wel gebeuren bij het strenge migratiebeleid, waar de EU op dit moment grote stappen mee aan het zetten is. Ook zie je dat middenpartijen de ambitie hebben om elkaar meer op te zoeken. Het pleidooi kwam bijvoorbeeld een paar weken geleden ook weer van de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten in het Europees Parlement. Die zeiden, we moeten elkaar niet de hele tijd de tent uitvechten, want anders gaan de extremen op links en rechts er met de buit vandoor.
1: Yeah.
0: En verder zie je toch ook dat landen waarschijnlijk eieren voor hun geld gaan kiezen. Bijvoorbeeld met de hete aardappel van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Veel landen die zijn bang dat straks naar politieke verschuivingen, dat het niet meer lukt om die rond te krijgen. En die willen dus die begrotingen daarom het liefst nou dit jaar, of in ieder geval zo snel mogelijk doorheen krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, allemaal maakt het wat dat betreft toch wel duidelijk dat die uitslagen, als die van gisteren, hele grote gevolgen kunnen hebben. En helemaal natuurlijk als we het straks in plaats van een deelstaat in Duitsland gaan hebben over de uitslag in Frankrijk, het tweede grootste land van de EU.
1: Ja. Goed, dankjewel Ardy Stemmerding uit Brussel. Ik praat door over de impact van die verkiezingsuitslag van de AfD met Cas Mudde. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Georgia in de Verenigde Staten en al jarenlang gelauwerd onderzoeker van uiterst rechts en populisme. Goedenavond, meneer Mudde.
2: Goedenavond.
1: Ja, u schreef vandaag een opiniestuk in The Guardian over deze uitslag. En ik zag wat andere uitingen van u op andere platforms. Ik proefde bij u twee sentimenten. De grote schok van deze overwinning. U noemde het een zwarte dag voor Europa. Maar ook een beetje I told you so. Wat overheerst er bij u?
2: Nou, nee, zeker geen I told you so. Want dit is niets om blij van te worden.
1: Nee,
2: ik denk niet dat het echt een shock is.
1: Mm-hmm.
2: Het is eerder dat is een soort van moedeloosheid. Want kijk, het gaat niet alleen over 44%. Het gaat over 44% voor een partij die echt extreem rechts is, met name die branche daar in Sachsen-Anhalt. En in een land wat als laatste nog enigszins bezig is met het verleden van het fascisme.
1: Mm-hmm.
2: Dus als dat allemaal mogelijk is, ja, dan wat is er dan nog eigenlijk over van die, laten we zeggen, die antifascistische consensus?
1: In Duitsland met name, ja.
2: Maar ook Europa.
1: Ook in Europa, ja. Want ik bedoelde ook niet dat u een soort triomfalistisch I told you so had gezegd, hoor. Maar u zei wel ergens, ja, ik zeg al 25 jaar, jongens, dit komt eraan, doe er wat aan. En ik word er zo moe van, want ik heb het idee dat niemand luistert. Wat hebt u dan precies gezegd en tegen wie?
2: Nou, ja, tegen wie, dat is een beetje moeilijk, want ik schrijf primair in kranten, maar ik spreek ook af en toe met politici en mensen uit vakbonden en heel veel journalisten.
1: Ja.
2: En een van de dingen die ik en vele collega's al jaren zeggen, is dat als je meepraat met uiterst rechts over hun thema's en met hun frames, dat uiterst rechts daardoor wint.
1: Mm-hmm.
2: En toch zie je dat dat eindeloos blijft gebeuren.
1: Ja, ja. Nou, was dit een regionale verkiezing in een deel van Duitsland met een zeer specifieke geschiedenis, het voormalige Oost-Duitsland, met onder meer veel economische achterstand. Als je het iets minder zwaar zou willen maken, zou je kunnen denken, de oorzaken zijn lokaal, dus het zou nog kunnen meevallen. Bijvoorbeeld met die verkiezingen waar ik het met Ardy net over had, in Frankrijk en Italië. Maar dat denkt u niet?
2: Nou, kijk, op het moment staat AfD nationaal op 28%. En dat is aanzienlijk minder dan 44. Maar ze zijn wel met afstand de grootste in de peilingen. Er is nog steeds een belangrijk verschil tussen de scoren in het voormalig Oosten en het voormalig Westen. Maar ondertussen is de AfD ook gewoon in het hele land de grootste partij. En ook in het Westen een hele succesvolle partij. Dus dit is niet alleen een probleem van het Oosten, is niet alleen een probleem van Sachsen-Anhalt. Ondanks dat daar met name de CDU een hele slechte campagne voerde.
1: Mm-hmm.
2: Maar zelfs met een goede campagne was de AfD waarschijnlijk wel de grootste geworden en dicht in de buurt van de 40% gezeten.
1: Ja, en wat de campagne van de AfD zelf betreft, de lijsttrekker daar in Sachsen-Anhalt, Sigmund, die deed zich toch voor als nog wel een beetje een gematigde figuur misschien, een toffe jongen en in ieder geval met een heel positief verhaal. Is dat een belangrijke les die de AfD zelf ook heeft geleerd?
2: Nou, ik weet niet of dat zo belangrijk was. De AfD kreeg al 37% in Sachsen-Anhalt in de federale verkiezingen van 2025. Mm-hmm. Waarin Siegmund geen belangrijke rol speelde. Dus dit zat er sowieso aan te komen. Daarnaast was Siegmund ook bij de remigratie... bijeenkomst waar nog een enkele jaren geleden nog een enorme heisa over was. Dus is duidelijk geen gematigde man. Wat je wel ziet, is dat de berichtgeving over hem vaak vrij gematigd was. Mm-hmm. En men heel weinig inging op zijn extreme achtergrond... Als mede de extremisten om hem heen. En hij bijvoorbeeld in de NOS werd beschreven... als een charismatische parfumverkoper of zoiets.
1: Ja, ja. Heeft dat dan te maken, want u hebt het er ook over... dat extreemrechts de afgelopen jaren genormaliseerd is... en u wijst daarbij ook op de media. Is dat iets wat wij journalisten verkeerd doen?
2: Ja, maar daarbij wel aantekenen dat het is niet alleen de media die dit creëert. Mm. En het probleem is veel complexer. Het is ook niet iets wat je zomaar even kan oplossen. Het vertrouwen van burgers is over decennia is dat verloren. Dat bouw je alleen maar over decennia weer op. Het feit dat dit soort van framing van de media... populair is bij mensen, dat zegt ook iets. Dat is niet gecreëerd alleen maar door de media. Dat is ook een voedingsbodem voor.
1: Ja, en waar komt die voedingsbodem vandaan? Wat zijn volgens u de redenen dat ook Europa breed... steeds meer mensen neigen naar een uiterst rechtse stem?
2: Nou, we weten dat er heel veel onvrede is over migratie... Mm-hmm. En we weten ook dat migratie eindeloos als topthema op de publieke en de politieke agenda wordt gezet, waarin de frames worden overgenomen, waardoor bijna iedereen nu spreekt over immigratie als een probleem, als multiculturalisme heeft gefaald. Yeah. Ja, als je dat eindeloos zegt, dan gaan mensen dat ook vanzelf wel denken. Met name als je iedere keer in de krant leest over allerlei problemen. Dat is één ding, want migratie is centraal bij de stem voor uiterst rechts.
1: Ja.
2: Maar daarbuiten speelt ook mee dat er heel veel onvrede is over de sociaal-economische situatie. Mm-hmm. Er is ook het gevoel bij heel veel mensen dat de elite niet naar hen luistert, niet geïnteresseerd is in hen. Dat speelt met name buiten de grote steden, maar ook binnen de steden. En dan is er ook het feit dat we in een veel horizontalere samenleving leven... waarin mensen tegenwoordig niet meer zomaar geloven wat politici zeggen. Hmm. En dan nog een heel mediaklimaat hebben... wat niet alleen de gevestigde media is... maar ook allerlei nieuwe media en sociale media... Ja. Die eindeloos maar de nadruk legt op dat alles fout gaat.
1: Ja. Als dan die... traditionele partijen, noem ik ze maar even... De afgelopen jaren die fout hebben gemaakt... van het frame van extreemrechts overnemen en een beetje opschuiven. Wat moet er dan volgens u nu wel gebeuren? Wat moeten die partijen wel voor houding aannemen?
2: Nou, ten eerste denk ik dat er in heel veel landen... is de vraag nu niet meer zoveel over van welke... gevestigde of democratische partij gaat aan de macht komen. Maar gaan we uiterst rechts buiten de macht houden? En daarom roep ik ook in mijn op-ed op... Ja. dat gevestigde partijen, of liberaal-democratische partijen... samen gaan werken, maar niet samen gaan werken... om puur uiterst rechts buiten de macht te houden. Want dat is een negatieve agenda. En daar is men, daar wordt men niet snel door aangesproken. Nee, men moet samen gaan werken om de democratie te versterken. Er zijn allerlei issues die bijna niet worden besproken... waar een grote meerderheid van de bevolking in heel Europa voor is. Meer investering in de publieke sector, bijvoorbeeld iets doen aan klimaat. Nu, daar zijn natuurlijk grote verschillen over hoe dat precies moet worden gedaan en hoeveel geld daarnaar moet gaan, et cetera, et cetera. Maar daarin moeten de gevestigde partijen samenkomen, alsmede ook bij duidelijk aan te geven: dit zijn de grenzen van het systeem, dit zijn de grenzen van onze waarden, daar gaan wij verder niet aan morren.
1: Nee, en zou het de bedreiging die extreem rechts vormt voor de democratie, zou die ook meer gethematiseerd moeten worden door politieke partijen?
2: Dat is moeilijk. Dat wordt op zich namelijk wel gedaan, maar dan op tegelijkertijd zie je dat partijen die dat soms doen, dan na een paar maanden er wel mee gaan samenwerken. Ja. Of wel mee hun frame overnemen. De nadruk over op de rol van uiterst rechts maakt uiterst rechts ook meer belangrijk. En over het algemeen winnen ze dan ook meer in verkiezingen.
1: Ja, want waar trekken we de grens eigenlijk? Als het gaat bijvoorbeeld over dat samenwerken. Hè? Wanneer zeggen we extreem rechts, daar is de grens?
2: Nou, we trekken al lang geen grenzen meer. Want de overgrote meerderheid van de partijen in de EVP bijvoorbeeld, die werken al samen met uiterst rechts op bepaalde niveaus. Maar ook sociaal-democratische partijen, sommige, en sommige liberale partijen. En dat heeft deels te maken met het feit dat we eigenlijk heel weinig discussie hebben over wat de essentie is van liberale democratie en waarom we bepaalde dingen wel of niet moeten doen.
1: Ja, hoe kijkt u wat dat betreft naar de Nederlandse politiek, waar de scheidslijn op dit moment, begrotingsbehandeling, u volgt dat vast ook, door de coalitie lijkt te lopen? Eén voor de partijen juist wel over rechts wil, vaak vast ook uit angst voor kiezersverlies aan die kant?
2: Je ziet minimaal twee dingen in Nederland. Ten eerste is de VVD heel duidelijk, heeft die grens niet meer. En die wil wel samenwerken met uiterst rechts. Niet alleen de leiding, maar wat heel belangrijk is, ook haar kiezers en haar leden. Ten tweede zie je dat er eigenlijk altijd wordt gezocht naar een normale uiterst rechtse partij. En eerst was dat een tijdje was dat Wilders en toen werd dat Forum en nu is dat Ja 21. En je ziet eindeloos die grens opschuiven. Dat er altijd, er is één uiterst rechtse, en dat is nu Wilders, want dan was het weer Forum. Maar anderen die ongeveer hetzelfde zeggen, maar op een of andere manier nog niet hebben gefaald in de ogen van die partijen, die worden dan genormaliseerd. En zo schuift iedere keer toch weer op wat acceptabel is.
1: Ja, en dat is dus precies de soort politiek waar we vanaf moeten, is uw pleidooi.
2: Ja.
1: Hartelijk dank, Cas Mudde.

0: De grote Buddy Miller brengt op 11 september zijn zelfgetitelde album Buddy Miller uit. En u hoorde hier Don't Look Back samen met Dan Penn, een van de grootheden van de country soul uit de jaren 70. Morgen komen de resultaten naar buiten van het internationale PISA-onderzoek, waarin de vaardigheden van 15-jarige scholieren worden getest op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt al jaren op die lijst en gevreesd wordt dat de taalvaardigheid wederom gezakt is. Hoe kan dat tij worden gekeerd? Goedenavond, Mirjam Op de Beek.
1: Goedenavond.
0: Logopedist en onderwijsadviseur bij CPS.
1: Klopt.
0: Waarover gaat het precies bij taalvaardigheid? Want we horen de hele tijd lezen, maar het is meer, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk precies waar het gesprek over mag gaan. Het gaat niet alleen over lezen, maar spreken, luisteren, schrijven. Taalvaardigheid is heel breed.
0: Ja, en over lezen horen we dat er heel veel al aandacht aan wordt besteed. Extra op scholen. Ik zag het vanavond weer op televisie. En gaat dat met spreken ook zo? Wordt daar veel aandacht aan besteed?
1: Nee, lezen is meetbaar. Dus daarin wordt veel onderzocht. En dat is natuurlijk in onze toetscultuur ook zichtbaar.
0: Ja.
1: Spreken is wat lastiger in kaart te brengen, maar is wel het fundament van taalontwikkeling. Dus om taal te leren, om goed te kunnen lezen, is het heel belangrijk om ook goed te leren spreken en luisteren.
0: Ja, en leer je dat op school? Waar ontwikkel je die vaardigheid?
1: Nou ja, je zou hopen dat je dat gestructureerd leert op school, maar dat is niet het geval. Er is een pijl mondelinge taal wat regelmatig wordt gedaan. En het is al 15 jaar niet goed. Hmm. Dus spreken en luisteren wordt in de didactiek eigenlijk niet meegenomen.
0: Nee, en hoe, dat begrijp ik dat het op school is, maar ja, waarom zakt Nederland eigenlijk al jaren op die lijst? Wat is er nog meer aan de hand met die taalvaardigheid?
1: Nou ja, je leert taal door hem vooral ook te spreken. Dus je ziet in Nederland dat, en op andere plekken ook, dat leerkrachten zelf veel aan het woord zijn. 80% van de dag spreken docenten. Terwijl je eigenlijk taal leert door zelf ook te spreken als leerlingen. Dus het is heel belangrijk om leerlingen ook denktijd en spreekruimte te geven.
0: Ja.
1: Taalsteun te bieden.
0: En dan komt u in beeld, want u adviseert scholen op dat gebied van spreekvaardigheid. Ja. Hoe je dat beter kan ontwikkelen. U gebruikt daarbij de Oracy-methode.
1: Ja, Oracy-methode.
0: Wat houdt die in?
1: Het is niet echt een methode, het is een aanpak. Eigenlijk help je leerlingen en help je leerkrachten vooral om in de didactiek de hele dag door om gesproken taalinterventies te ontwerpen. Dus je geeft leerlingen spreekkansen met startzinnen. Je helpt ze om de woorden die ze leren, om die zelf ook te gebruiken hardop. Dus een taal leer je door hem zelf te spreken.
0: Ja, ja.
1: En die spreekruimte moet je creëren.
0: Laten we het concreet maken. We doen rekenen op de basisschool. Hoe ziet zo'n les er dan uit als we de Oracy-methode daar toepassen?
1: Ja, als je volgens de Oracy-manier werkt, dan geef je leerlingen al taalsteun. Bijvoorbeeld, je bent met een verhoudingstabel bezig. Dan laat je leerlingen ook met een startzin elkaar uitleggen hoe dat een strategie is. Hoe heb je dan die som aangepakt? Je laat ze ook het woord verhoudingstabel zelf hardop zeggen. Het kan niet zo zijn dat je dat soort woordenschat leert op school, maar dat je naar huis gaat en dat woord zelf nog nooit hardop hebt gezegd.
0: Dus, ja,
1: dat
0: in plaats van een leraar die voor de klas staat en zegt, dit is een verhoudingstabel en zo zit die in elkaar en dit en dat, zegt die leraar, dit is een plaatje, wat zien jullie? En dan moeten leerlingen gaan praten.
1: Ja.
0: Want u hebt al twee keer, startzin gebruikt. Mm-hmm. Wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk een zinnetje waarmee je leerlingen op gang helpt, zodat ze wat beter zich kunnen focussen op wat wil ik eigenlijk zeggen in plaats van hoe moet ik het zeggen. Dus bijvoorbeeld bij zo'n verhoudingstabel, ik denk dat, en dan koppel je daar want of omdat, zodat ze gaan redeneren. Je stuurt ze eigenlijk al in dat denken. En zo kunnen ze aan elkaar, bijvoorbeeld in een tweepraatje, aan elkaar uitleggen hoe ze zo'n verhoudingstabel oplossen. En dat laat je gelijk heel de klas ook doen. Dus het is niet zo dat er dan één leerling aan het woord is of een antwoord mag geven, maar je geeft eigenlijk een soort routine waarin de hele klas even een paar minuutjes met elkaar spreekt.
0: Met elkaar. Dus
1: iedereen heeft spreekruimte.
0: Je maakt een soort groepjes waarin leerlingen met elkaar moeten gaan praten.
1: Precies.
0: Over hoe ze een som aanpakken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of dat soort dingen. Nou zijn er verschillen tussen leerlingen. Hè? De een is goed gebekt en de ander is stil.
1: Ja.
0: Die stille, die moet juist leren om goed gebekt te worden.
1: Precies.
0: Hoe zorgen we ervoor dat die meegenomen wordt? En niet dat die ander
1: Juist op deze manier. Ja, precies. Je wil niet dat die dominante spreker nog hè, die wordt natuurlijk, die krijgt veel spreekruimte en wordt nog beter. Die stille leerling die wordt ontzettend geholpen door die taalsteun en door die spreekruimte. Dat is veilig. Dan kan je eerst met je maatje gewoon eventjes ergens over kletsen voordat je gelijk in de grote groep een antwoord mag geven.
0: Ja.
1: Dus het creëert een soort veilige spreekcultuur. Waar ook die stille leerlingen uit de verf komen. En ik hoor dat leerkrachten ook zeggen dat ze eigenlijk wel ontzettend veel te vertellen hebben, die stille leerlingen. Die krijgen gewoon veel meer kans op deze manier.
0: Ja. Nou, hoor ik leerkrachten ook vaak zeggen, ja, alles wordt maar bij ons op school neergelegd. Maar er zijn ook dingen die thuis moeten gebeuren. Iets als spreekvaardigheid, moet daar ook thuis op gelet worden?
1: Ja, zeker. Kijk, die leesachterstanden op 15-jarige leeftijd, die ontstaan niet ineens. Hè. Je ziet natuurlijk al ouders in de speeltuin met hun telefoontje, een beeldschermpje. Interactie is superbelangrijk. Je leert taal door met elkaar in contact te zijn. Dus ga samen met je kind gesprekjes aan. Dat wordt steeds minder thuis, dus dat is zorgelijk.
0: Dat ziet u ook echt, dat minder wordt? Omdat ouders op hun telefoon zitten?
1: Bijvoorbeeld.
0: Of omdat ze te druk hebben? Of,
1: dat kan, ja.
0: Wat? Ja.
1: Ja, taal leer je door om te spreken. Dus.
0: En er wordt minder gesproken dan vroeger thuis?
1: Nou, daar ligt in ieder geval wel een punt van zorg, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou zei u al, lezen kan je makkelijk toetsen. Spreekvaardigheid is moeilijker. Nou ja, goed, wij moesten vroeger spreekbeurten houden op school. Gebeurt dat eigenlijk nog, spreekbeurten?
1: Ja, en vaak gebeurt dat dan in groep 6 ineens. Ga maar voor de klas staan en vertel maar iets. Maar wat we bijvoorbeeld bij die Orsi-aanpak doen, is al kleuters spreekruimte, spreekbeurtjes geven. Dus dan ben je er al veel sneller aan. En ze ook echt uitleggen, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou voor de groep staan? Hoe gebruik je je stem? Hoe ga je om met het publiek? Niet zomaar een kind plomp verloren voor de klas zetten. En dat kan alleen maar spreekangst opleveren. Dat is niet fijn.
0: En hoe, als het over dat meten gaat, hoe doen we dat dan uiteindelijk? Meten of die spreekvaardigheid
1: Het is lastiger te meten.
0: Is. Ja.
1: Hè? Het is daardoor niet minder belangrijk. Dus alles wat lastiger te meten is soms wel ontzettend belangrijk voor die taalontwikkeling. Het raamwerk Oracy wat in Cambridge is ontwikkeld, daar zijn benchmarks bij. En scholen die dat implementeren kunnen daar goed in kaart brengen welke stappen ze hebben gezet en hoe dat die ontwikkeling loopt. En wat we ook zien op de scholen waar we werken, is dat ook externen bijvoorbeeld binnenlopen en ook gewoon horen aan de taal van de leerlingen. Het zijn veel langere zinnen, ze spreken vol zelfvertrouwen. Kinderen genieten ook van spreekruimte. Het activeert, ze vinden het heel leuk om ook te spreken.
0: Dus in Engeland zijn de resultaten positief?
1: Ja, er zijn inmiddels is het zelfs zover dat de onderwijsinspectie daar ook Oracy naast Literacy en Numeracy heeft omarmd in het toezichtskader. Dus sinds oktober afgelopen jaar is Oracy in Engeland een voldongen feit voor de scholen. Nou, in Nederland zie je dat de kerndoelen ook die kant op gaan. Dus je hebt al kerndoel 4, dat is al gesprekken voeren om te leren. Dus scholen moeten ook in Nederland hiermee aan de slag. En dan aan de andere kant zie je dat de professionalisering van leerkrachten, nou ja, die is nauwelijks gewoon 5% of zo wordt er geprofessionaliseerd op mondelinge taal. Dus daar is heel hard wat nodig. En dat zou wel eens een interventie kunnen zijn die dat lezen veel meer omhoog gaat krikken dan nog maar weer meer
0: precies,
1: lezen. En dat doen we al jaren. En
0: die wisselwerking is,
1: ja,
0: er, is
1: precies,
0: er ook. Duidelijke boodschap, hartelijk dank. Mirjam op de Beek. En ik zei het al, Daryl Ann is in de studio. Dat wil zeggen, ik zei het al, u hebt ze al gehoord. En ze zijn er nog steeds en ze spelen nu Summer Days.

0: Daryl Ann met Summer Days. Dat nummer komt van de plaat Daryl Ann Weeps, kortweg Weeps. En ja, ik zei het daar straks al, er komt een oud nieuw project aan, want er komt een concertreeks aan om het 30-jarig jubileum van die plaat te vieren. Ja, Paulus, maar de fans vonden dit een van jullie mooiste platen. Vonden jullie dat zelf ook?
1: Ja, ik vind het zelf wel een van de bijzonderste platen. Het is een beetje de vreemde eend in de bijt ook.
0: In jullie oeuvre?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: En wat maakt hem vreemd?
1: Nou, we zijn van de, vind ik dan, hè, van de, ja, meer van de West Coast pop. Dus het is mooi gearrangeerd allemaal. En dit is wat basaler, wat ruwer allemaal.
0: Ja, en Koen Woudersma, viel er veel te huilen toen?
2: Nou, voor mij niet zo, maar... en ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet bij de pakken neergezeten toen wij op straat werden gezet. Wij zijn gewoon vrolijk doorgegaan, vooral die jongens. Ik was even ergens anders mee bezig.
0: Ja.
2: Maar deze plaat is, ik denk niet het gevolg van dat we gesekt zijn door een major platenmaatschappij.
0: Want dat was er toen aan de hand, hè? Ja.
2: Ja.
0: Nee, maar Anne Soldaat, ik begreep dat Wieps ook eigenlijk helemaal niks met huilen te maken heeft.
3: Het is een beetje een melige woordspeling op de plek waar we dat ding hebben opgenomen. In Weesp. Ja. En vroeger zei ik niet Wesp, maar Webs. Als kind, dus ja.
0: En waarom wilden jullie per se deze plaat nu na 30 jaar weer spelen, Jelle?
1: Nou ja, dat is heel modern, hè, om dat te doen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Dus we springen ook op die fiets.
3: Het is een mooi rond getal, toch? 30 jaar. We hebben nog meer platen gemaakt, dus we hebben nog genoeg te doen.
1: We gaan nog meer platen integraal
2: spelen. Maar het zou 25 jaar zijn, 5 jaar geleden, was corona. Volgens mij was het toen een idee.
0: Ja.
2: Hmm. Maar dat is vanwege corona is dat op de lange baan geschoven. Dus nu is het 30.
0: En als je dan nu teruggaat naar die nummers, heb je dan het idee dat je er veel aan moet sleutelen, nog weer anders moderniseren? Of speel je het echt zoals...
3: Een half toontje lager.
1: Ja, dat is wel een beetje aan de hand, ja. Mm. Ik vind het echt super te gek, ja, die nummers. Gewoon in die volgorde te spelen.
0: Ja?
1: Die plaat, want dat doe je normaal nooit. Toch? Die gaat, ja... Je maakt altijd een lijstje met nummers van verschillende platen, met een soort opbouw erin.
3: Ja, er zijn dus nummers die we nooit hebben gedaan.
1: Die zijn er ook bij,
0: nummers die je nooit live hebben gedaan.
1: Nee. Oké. Okay.
0: Ja. En hoe bevalt dat dan nu om ze live te doen?
3: Ja, een aparte ervaring. Nee, hartstikke leuk. Dus,
1: We hebben vanmiddag gerepeteerd. Ik vond het echt. Ik was echt helemaal van de wereld zo.
0: Ja, Koen?
2: Ja, nee, ik vond het. Het is bijzonder leuk. En ik ben ook verbaasd over dat dit allemaal zo makkelijk gaat. Maar ja, goed, dit zijn allemaal beroepsmuzikanten. Ik ben de enige die niet voor mijn beroep dit doet. Maar ik ben echt...
0: Onder de indruk van je medemuzikanten.
2: Van mijn collega's, ja, zeker.
0: Heel goed. En goed, jullie meest recente plaat Spring kwam 2 jaar geleden uit. Is er muzikaal veel veranderd sindsdien, als je nu teruggaat naar deze oude plaat?
3: Dus de laatste plaat met de Weeps vergelijkt?
0: Ja.
3: Ja, het was een hele andere tijd, hè? Ja. Het is mooi, toch? Jelle? Ja, zo als het klinkt of zo.
1: Ja, je hoort wel een soort van ergens mooie dingen die daar ook al waren. Maar ja, het is wel wat anders, zegt. Ja, het is wel een andere tijd. Het is wel, we zijn ook, denk ik, wel gegroeid in hoe we nummers schrijven, toch?
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb soms dingen bij die platen waarbij ik denk van... Hoe gaat dat ook alweer, weet je wel? Geen idee meer, maar...
3: Een geintje dat wat we toen hadden, bijvoorbeeld, we zongen door een gitaarversterker heen met de reverb.
1: Ja.
3: Dat zegt wel wat, hè? Reverb.
1: Ja, zeker, ja.
3: De reverb voluit. En dat geeft sommige nummers een hele aparte, beetje weirde klank. Maar dat doen we nu niet meer.
1: Heel radio-onvriendelijk.
3: Heel radio-onvriendelijk, absoluut, ja.
0: Als u allemaal wil horen hoe dat klinkt. Op 24 september in de Oosterpoort. De dagen daarna in Paradiso en Doornroosje. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Dank jullie wel.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
5: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
6: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
5: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
7: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
5: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
6: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
5: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
17: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
18: Zo.
19: Interpolis. Glashelder.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
22: NPO Radio 1.
23: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 89.3 FM.

0: Met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70's at 6 in West komt thuis. Alleen op Radio West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Ekkersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid.